0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het overlijden van oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallaag, is zwaar gevallen bij Max van den Berg. De voormalig commissaris van de Koningin was tientallen jaren bevriend met Wallaag. Toch kwam zijn overlijden eergisteren alsnog hard aan.
5: Ik wist dat hij weer opnieuw ziek was geworden en behandeld zou worden. Maar dat het zo snel is gegaan, ja, daar ben ik van geschrokken.
4: Tientallen Groningse boeren kwamen gisteravond samen in Aardewaard om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. De boeren zijn bang dat dit veel boerenbedrijven de kop gaat kosten.
6: We moeten perspectief krijgen. En dat kan alleen maar als deze brief eerst van tafel is.
4: En opnieuw een stalbrand gistermiddag in onze provincie. In Ter Apel stond een paardenschuur in brand. De eigenaar wist de 5 paarden zelf te redden. Ademde daarbij wel wat rook in, maar kwam verder met de schrik vrij. De schuur ging wel verloren, zegt de brandweer.
7: Alleen materiële schade. De paarden maken het goed. De eigenaar maakt het goed. Ja, alleen de schrik zit er natuurlijk flink in.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
8: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen. Nou, de plaknacht zit erop. De plakdag kan beginnen. Laatste dag van de werkweek met de ochtendploeg op je radio. Welkom.
9: Goedemorgen. Hallo.

0: we zijn niet kieskeurig, ook de mannen hoor. Ladies Night, Cool and the Gang. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 14 augustus. Voorlopig de laatste echt hele warme dag. Begint nu met een graad of 16, 17, 18. Eindigt rond de 34, 35 graden. Met volop zonneschijn vandaag. Straks om 7:15 hoor je Gert Voerman daarover. Goedemorgen, Daf de Blanke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: En die warme dagen, daar hebben we nu een record mee te pakken. Gisteren was het in het zuiden van het land opnieuw 35 graden of hoger. En nu hebben we 8 dagen dit jaar dat de regionaal een zeer hete dag van 35 graden of meer is, meldt Weer Online. Het vorige recordstand uit 2020 stond op 7 hete dagen gemeten over een hele zomer. En sinds de eeuwwisseling, dus nu in 26 jaar tijd, hebben we 49 van dit soort extreem warme dagen gehad, gemeten door het KNMI. Dat is 2 keer zoveel als in de hele vorige eeuw. Kortom, we hebben er heel veel warme dagen bij gekregen. En de kans is vrij groot dat het vandaag het record gebroken gaat worden. Want ook vandaag gaat de temperatuur weer flink oplopen. Overigens, met 35 graden is het de warmste 13 augustus ooit gemeten in de geschiedenis. Het vorige record stond op Groningen, Nieuw-Beerta, in 2 jaar geleden 34,9 graden. Okay. Het was ook warm gisteren.
1: Zo?
0: Ja.
1: Gewoon?
0: En het was vanavond, of gisteravond ook nog warm. En begin van de nacht, ook in de loop van de nacht, koelde het wel een beetje af.
1: Ja, bij mij in huis niet hoor. Maar... Nee,
0: ik had het raam wagenwijd openstaan.
1: Ja. Blijf lekker hangen bij mij. Ja, nou ja.
0: We hebben tegenwoordig weer vaker te maken met stakingen. Ook de afgelopen maanden hebben we wel stakingen gezien in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. In Zweden is een staking nu ten einde gekomen die 3 jaar heeft geduurd.
2: Zo.
0: Een staking bij de Tesla-fabriek. Volgens de metaalarbeidersvakbond heeft Tesla, de Amerikaanse autofabrikant, de stakende leden nu uitgekocht. Het begon allemaal in oktober 2023, toen de maker had geweigerd om een CEO te sluiten voor het personeel van een reeks vestigingen. Nou, daar gingen ze niet mee akkoord. Het zorgde er ook voor een conflict tussen de vakbonden en Tesla, want eigenlijk wil Tesla even geen vakbonden. Het zorgde ervoor dat het 3 jaar lang gestaakt is. Het draaide overigens allemaal wel door, want het ging om een kleine groep mensen. Het was echt een hele lange staking.
1: Ja?
0: Ja. Het is vandaag 14 augustus en vandaag in 1932... werd in de Philipsfabriek in Eindhoven het miljoenste radiotoestel geproduceerd.
2: Oké.
0: Goed op de radio, 1932. En vandaag in 1954 was het profvoetbal in Nederland een feit. De eerste officiële vriendschappelijke betaald voetbalwedstrijd werd gespeeld onder de vlag van de toenmalige Nederlandse beroepsvoetbalbond, de NBVB. Alkmaar 54 won thuis met 3-0 van sportclub Venlo 54. Voor 11.000 toeschouwers. De voetbalbond weigerde lang betaald voetbal toe te staan. Maar omdat steeds meer spelers naar het buitenland gingen voor het geld, werd uiteindelijk ook het profvoetbal in Nederland geïntroduceerd in 1954 op deze dag. In een drama op deze dag in 1979 wordt het Ameland nog steeds herdacht. Bij de tewaterlating van de reddingboot bij Hollum verdronken 8 aangespannen paarden die de boot de zee in moesten trekken. Door een fout konden ze niet op tijd losgemaakt worden. 8 dieren lieten het leven en dat wordt nog regelmatig herdacht op Ameland.
2: Ja, zeker.
0: Er staat nog een monument ook op Ameland. Vandaag in 1979 was dat in het nieuws. Het nieuws van vandaag komt eraan met al het andere wat we doen op vrijdag. Nieuwsforum bijvoorbeeld en muziek. Sam Fender, Olivia Dean.

0: Rubeluders beschrijft een beetje het ochtendploeggevoel, toch? Samen, niet alleen.
1: Dit is
2: de Vroege Vogel.
0: Gronings Goud van deze week. Ja, onze Vroege Vogel. Iedere ochtend bellen we met iemand die druk aan het werken zal of aan het werk gaat.
1: Ja.
0: Of net terug is van het werk. Iemand die net als jij en ik al op is. Maar vandaag hebben we er niet één.
1: Nee.
0: Onze Vroege Vogel zijn werkschema's omgegooid.
1: Ja, nou ja, kan gebeuren.
0: Kan gebeuren.
1: Ja.
0: Kan ik wel gelijk melden dat het altijd leuk is om iemand te spreken die nu al aan het werk is. Dus heb je een leuk beroep?
1: Ja.
0: Ben je bakker? Breng je de kranten rond? Zit je achter het stuur in de vrachtwagen? Ben je taxichauffeur?
1: Of iets wat we niet verwachten.
0: Dat kan ook.
1: Ja.
0: Een beroep waar je vroeger uit de veren moet. Molenaar? Ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Laat het ons even weten. 050-3188-288. Dan bellen we een keertje met jou. Vinden we hartstikke leuk. 050-3188-288. Niet voor één gat te vangen. Laten we nog eens hebben over de aardappels. Daar hadden we het gisteren namelijk ook al over in de ochtendploeg. Het kan best in Groningen wel een aardig jaar worden voor de consumptie aardappelen. Doordat de oogst in heel West-Europa tegen lijkt te vallen, stijgt de prijs voor aardappelen. En bovendien hebben de Groningse boeren minder last van de droogte dan boeren elders in het land. Kon je gisteren al horen. Ze zijn wat kleiner.
1: Ja.
0: Die aardappelen. Heeft gevolgen voor de patatjes. Nou, over aardappelen gesproken. Ronald Niemeyer ging daarover de straat op.
3: Eet je nog vroeger aardappels?
4: Ja, natuurlijk wel. Drie keer in de week. Vaak keer.
5: Drie vaak keer of zo.
6: Nou ja, wat zal het zijn? Vier keer per week.
3: Ben je een prakker?
5: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja.
3: Er zijn mot kapot, die aardappel.
6: Ja, natuurlijk. Anders kan die niet door.
5: Nee. Ja, daar hoor ik wel van, ja. Met je shooter bij.
4: Nee, ik ben geen prakker. Ik moet hem al op de vuik hebben.
6: Nee. Nee.
3: Nee?
6: Nee, nee, nee, nee.
3: Waarom niet?
6: Nee. Ja, ja. Weet niet, vind ik niet lekker. Nee.
3: Wel een keer de midden?
4: Soms. Als een dikke aardappel is wel. Als de klantjes, aan een keer.
3: Oké.
7: Okay. Ik eet heel graag friet. Ja, bijna elke week wel.
3: En de gekookte aardappel dan?
7: Niet zo vaak, nee. Meestal koken we hem om later op te bakken. En dan AVG, vleesje erbij, groente.
3: Ja, hij is gebakken of gefrituurd?
7: Precies.
3: Dan kan ik je ook niet vragen of je een prakker bent.
7: Oh, we houden ook van stampot. Dat ook. Ja. Alleen dat is nu, ja, ik vind het een beetje onzin, maar nu is het niet het seizoen ervoor.
8: Maar gewoon aardappels, groente, vlees en dan een beetje prakken. Jus erdoor, vleesje erbij. Heerlijk.
3: Ja,
8: en een beetje een kruimige aardappel.
7: Stampot andijvie met spek, rookworst. Heerlijk.
3: Ja. Voornamelijk de aardappels?
9: Is nog een verrassing. Mijn man doet het, dus het is nog een verrassing vandaag. Maar ik denk het wel. Goeie.

0: Sebastian Vanger en Night in het Waakt. Het is 6:55. De ochtendploeg op Noord met een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De hitte zorgt ook 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af. En juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm. En de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
1: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè. Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid. En daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè. Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook al plastabletten hebben bijvoorbeeld.
0: Op verschillende plekken zijn inmiddels wel mobiele airco's geplaatst. In Frankrijk is een jongen van 15 jaar aangehouden in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. In de buurt van het vliegveld van Bordeaux raakten ze ingesloten door het vuur en kwamen om het leven. Ook de 22-jarige broer van de 15-jarige verdachte werd aangehouden. Hij is weer vrijgelaten omdat de jongen van 15 heeft gezegd dat zijn broer onschuldig is. Waar de minderjarige precies van verdacht wordt is niet duidelijk. Franse media melden dat hij gisteren is voorgeleid bij de rechter en nu in een gesloten instelling zit. En voetbal, Ajax heeft de uitwedstrijd tegen het Ierse Shelbourne gelijk gespeeld, 2-2. Met de overwinning van vorige week meegerekend, 3-1 is Ajax verzekerd van een plaats in de laatste play-off ronde voor de Conference League. Tegenstander daarin is het Zwitserse Sion. Volgende week is de eerste wedstrijd. En ook Twente speelde gelijk tegen het Slovaakse Dutch, werd het 3-3. De ploeg van trainer John van der Brom neemt het nu in de laatste horde voor het hoofdtoernooi op tegen het Azerbeidzjaanse FC Karabach. Ook daar is volgende week donderdag de eerste wedstrijd. En zometeen het Groningse nieuws hier. Robert zit daarin.
2: Ja, dan hoor je hoeveel boeren gisteren de stikstofvergadering in de weiland bij Aduard bijwoonden.

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis in de ochtendploeg. Nu tijd voor het Gronings nieuws van 6:30. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het overlijden van oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallage, gisteren is zwaar gevallen bij Max van den Berg. De oud-PvdA-politicus was tientallen jaren politiek bevriend met Wallage. Zo zaten ze vroeger als jonge wethouders al samen in de Groninger gemeenteraad. Daar stonden ze samen aan de basis van het verkeerscirculatieplan waarmee de stad autoluw werd gemaakt. En ook na hun politieke carrière hielden de twee veel contact. Hoewel Wallage ziek was, kwam zijn overlijden toch nog als een schok voor Van den Berg.
3: Ik heb het gevoel dat een stukje van mijn leven wat ik meegemaakt heb in één keer definitief verloren is, of weg is. Tegelijkertijd ja, zal ik hem ook. Blijft natuurlijk al die herinnering blijft, dus hij is niet echt weg.
2: Jacques Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Een van de wethouders die onder Wallage diende was PvdA-partijgenoot Frank de Vries. Hij steekt de loftrompet over de eerste burgemeester die hij als wethouder meemaakte.
4: Ik vond Jacques Wallage altijd een uitstekende burgemeester. Herkenbaar, ook voor veel stadjes. Hij genoot daar ook van, hè, want dat was echt zijn stad. Dat straalde hij ook uit.
2: Wallage is 79 jaar geworden. In een weiland bij Aduard kwamen gisteravond zo'n 450 boeren en andere mensen uit de agrarische sector samen. Deden ze om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. Veel boeren zijn bang dat veel boerenbedrijven daardoor zullen verdwijnen. En eisen dat de maatregelen van tafel gaan. Volgens Omgo Nieuweg van de actiegroep Niezeil, die de avond organiseerde, volgen er anders acties die behoorlijk stevig kunnen worden.
5: Dat echt alles plat moet in Nederland. En dat iedereen daar last van krijgt. We moeten perspectief krijgen. En dat kan alleen maar als deze brief eerst van tafel is. Dan kunnen we weer aan tafel. Dan komen we weer aan tafel. En dan gaan we zien waar we met de sector heen moeten. Maar niet eerder als dat die brief van tafel is.
2: De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen bij Grote Gast en de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken een verzoek ingediend. Er is kritiek op de mogelijke verlenging, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
6: De provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier willen het definitief een punt achter zetten, maar de kans is groot dat de gaswinning toch doorgaat. Volgens het ministerie is het gas uit de zogenoemde kleine velden te belangrijk, zolang het veilig gewonnen kan worden. Als de NAM haar zin krijgt, wordt er in Grote Gast tot en met 2036 gas uit de bodem gehaald en in de Wieringapolder tot en met 2032.
2: Het ministerie neemt eind dit jaar een besluit over het verlengen van de winningsvergunningen. Op een binnenvaartschip in het Winschoterdiep is gisteravond tweemaal brand uitgebroken. Het schip ligt bij een werf bij Waterhuizen. Volgens de brandweer woedde de brand in eerste instantie in de kajuit. De brandweer leek die brand geblust te hebben, maar rond 22:30 werd men opnieuw opgeroepen toen het schip opnieuw in lichte laaien stond. Meerdere ploegen blusten vanaf het land en het water. Het schip liep veel schade op. Onze provincie werd gisteren opnieuw opgeschrikt door een stalbrand. Gisteren kwamen 5 koeien om bij een brand in Vlagtwedde. Dus de middag stond een paardenschuur in Ter Apel in brand. De eigenaar wist de 5 paarden in de schuur zelf te redden en kwam er zelf ook goed vanaf, zegt brandweerwoordvoerder Hilco Sijsling.
7: Het eerste moment ook gelijk bekommerd over de eigenaar. Was goed aanspreekbaar. Ook meerdere informatie gevraagd van wat is er precies aan de hand, wat is er gebeurd. Hij gaf aan, alles is eruit. Ook op vragen van, is er nog gevaarlijke stof in de schuur of bijzonderheden, olie, vetten, gaf hij heel duidelijk antwoord. Het was gewoon een kwestie van hooi, stro en stalling. Dat gaf voor ons in elk geval heel veel rust. En aangezien de man zo alert was, goed bij de tijd. Hij is nog wel even preventief gezien door de ambulance, omdat hij wel wat rook had geïngeademd. Maar hij is gewoon gezien en niet afgevoerd, dus het gaat allemaal goed.
2: De paardenschuur brandde wel helemaal uit. Het vuur dreigde nog even over te slaan naar een nabijgelegen stuk bos, maar dat kon de brandweer voorkomen. En de sluis bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal is tot na de orde gestremd voor de scheepvaart. Komt door een technische storing. Monteurs van Rijkswaterstaat werken aan een oplossing. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, straks reacties op ons lopend vuur van gisteren. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. En om 6:45 het weer voor vandaag. En Gert Voerman is daarvoor. Kan je vast vertellen dat het warm gaat worden. Echt warm. Bye.

0: Amerikaans duo dat in de jaren 80 een hitje scoorde. Sly Fox, Let's Go All The Way.
1: Lopend vuur.
0: In ons lopend vuur dat gisteren ging over vliegen. Want KLM stopt met het aanbieden van een gratis broodje kaas op Europese vluchten. Daarmee volgt de luchtvaartmaatschappij vele andere maatschappijen die de afgelopen jaren ook stopten met een gratis snack aan boord. KLM zegt in het najaar over te stappen op betaalde snacks en maaltijden. En daardoor wordt het aanbod wel uitgebreid. Maar daar moet je wel voor betalen ook. Bekende broodje kaas verdwijnt in ieder geval uit het gratis aanbod. Je kunt nog wel een stroopwafel gratis krijgen overigens. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Gisteren onze lopend vuur. Kan me veel reacties op binnen. Laten we nog eens een greep doen, Daphne.
2: Ja, Jannie vertelt dat ze afgelopen zondag nog heeft genoten van deze fijne service van de KLM. Toen ze van Amsterdam naar Barcelona vloog. Dus jammer dat ze hiermee gaat stoppen.
0: En ja, niet er nog maar van dan. Ja,
2: ja, inderdaad.
0: Het kan nu nog.
2: Het kan nu nog, ja. Geert die vraagt zelf, ja, waarom eigenlijk? Nederlanders zijn toch gewend om van alles zelf mee te nemen. Lunchpakketje op schoot, klaar.
0: Oh, dat is wel waar,
2: ja. Ja.
0: Wij afgelopen zomer terugkwamen van vakantie. Daar hadden we een overnachtingshotelletje in Duitsland. En er stond, was best een groot hotel trouwens, maar er stond een bordje bij het ontbijt. Een royaal ontbijt. Dat het eten daar bedoeld was om daar op te eten. En niet om mee te nemen voor de lunch. Dus dat gebeurde kennelijk te vaak. dat mensen even in een vetje wat meenamen, zeg maar. Ja.
2: Nou ja, ik moet zeggen, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, ik eet meestal zoveel ontbijt in een hotel, want alles is lekker. Dat ik geen lunch meer nodig heb.
2: Oh ja, zit je wel even vol.
3: Ja. Dat kan ook, ja. Nou, per saldo maakt er niet zo heel veel uit. Nee. Maar wat je soms betaalt trouwens, dat is een andere discussie voor een ontbijt in een hotel.
0: Dat is veel, hè?
3: Nou.
0: Ja.
2: Nou ja, net zoals in het vliegtuig inderdaad. Dus dat je het nu zelf moet gaan betalen.
0: Ja, ja, nou ja, maar goed, ik wil ook best wat betalen voor een ontbijt. Maar er zijn ook gewoon hotels waar het is gewoon met ontbijt. Bij de prijs. Dan weet je niet wat je apart precies voor
3: Nee, dat is zo.
0: Ja.
3: Maar wat ze soms losrekenen, soms wel 30, 35 euro voor een ontbijt. Doe normaal.
0: Ja, dat is echt bizar. Ja,
3: goed.
0: Ja.
2: Oeh, dan ga ik liever ergens heen.
0: Drink ergens een kopje koffie op een terras.
3: Ja, dat kan ook. Ja.
0: 4, 5.
3: En gewoon ergens een broodje halen.
0: Ja. Ja. Ja. We gaan weer terug naar het vliegtuig. Ja, ja, voordat we al deze ergernissen loslaten.
2: Helemaal goed. Arend die zegt, ik kan me als klein jochie nog vluchten naar Spanje herinneren. Waar we gewoon een heel bord warm eten met aardappelen. Spersiebonen kregen voor een vlucht van 3 uurtjes.
0: Oh, andere tijden.
2: Zo, echt wel. Hans die vraagt zich af, waarom zou je iets moeten eten op zo'n korte vlucht? Hij vindt dat alleen water beschikbaar zou moeten zijn.
0: Dat is het ook dan.
2: Eten doet hij wel voor of na de vlucht. Of hij neemt zelf wat mee.
0: Het is en, goed tegen de verveling even wat eten.
2: Ja, dat is het inderdaad. Jack die zegt, een vliegtuig is om te vliegen en niet om te kanen.
0: Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Gisteren ons lopend vuur was een beetje 50-50 stelling. Dat is altijd leuk. 53% van de stemmers was het ermee eens. Goeie.

0: Mariah Carey, ook wel eens leuk om te draaien zonder dat er sneeuw valt. Het is 6:15. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Nou, de nacht begon echt wel plakkerig, maar uiteindelijk koelde het nog wel redelijk af.
1: Ja, ik had hier precies dezelfde ervaring. Het was inderdaad het begin heel erg warm. Maar in de loop van de nacht toch redelijke temperaturen. Bijvoorbeeld Nieuw-Beerta, die zat op 12,8 een paar minuten geleden. En Visvliet, die had een minimum van 12,9. Maar het mooie is, als je nou pakweg 100, 150 meter omhoog gaat, dan is het 22 graden. Dat is nogal een verschil. En dan is een klein stukje van aardoppervlak naar 100 meter omhoog. En dat wijst erop dat we in hele warme lucht zitten. En dan gaan we vandaag merken, het is vandaag droog. Het is vandaag zonnig. Die temperatuur loopt snel op. Het wordt nog iets warmer dan gisteren. Toen was het overal al tropisch. Maar vandaag dus ook met 31, 32 graden in het noordwesten. 34, 35 graden in het uiterste zuidoosten. En een zwakke tot matige wind. Gisteren was hij oostelijk, vandaag is hij zuidelijk. Maar in de loop van de dag gaat hij zelfs de westkant opzoeken of de westhoek opzoeken. En dat betekent dat het langzaam maar zeker iets begint af te koelen in de loop van de middag. Maar toch allemaal dan een hele tropische dag. En dan vanavond en vannacht blijft het wel droog. Er komt later iets meer bewolking opzetten. Het koelt af, zo'n 16 graden zo landinwaarts. Met een zwakke tot matige noordwestenwind. Dus het wordt wat minder warm, en dat gaan we vooral morgen merken. Morgen zijn er zonnige perioden, dus ook wolkenvelden. Maar die temperatuur, het is nogal een verschil. 21, 22 graden in het noordwesten. 26, maximaal 27 graden in het zuidoosten. Op een enkele plek kan een regen onweer bij ontstaan. Maar ik denk toch dat het op veel plaatsen droog blijft. Ik hoop dat ik het fout heb, dat de regen wel gaat komen. Maar dat verwacht ik eigenlijk op grote schaal niet. En ook zondag nog een paar graden minder. 21 tot 23 graden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog.
0: Dankjewel, tot over een uurtje Gert.
1: Tot over een uur.
0: Jo, bye. Ja, zometeen hoor je wat de stippelmot, je hoort het goed, de stippelmot allemaal kan veroorzaken. In Amsterdam weten ze daar inmiddels alles van. Nou, dat hoor je zometeen hier in de ochtendploeg op Noord. Naar Frans Gal en Ella.

0: Stand in 1988. Ella, Ella van dezelfde zangeres die 25 jaar eerder, nou 23 jaar eerder, dit liedje zong. 65 was het jaar. Franskal, Poupée de Sire, Poupée de Zonde. Dan vond ze trouwens deze Française namens Luxemburg het Eurovisie Songfestival. Je hoorde Franskal. En een mei door Den Haag aan de burgemeester Klaukelaan en Appekerdam staat er bijzonder bij. De struik is van boven tot onder ingepakt in een dik wit spinsel. Lijkt op een reusachtig spinnenweb. Het is het werk van de stippelmot. En dat het nu gebeurt is opmerkelijk. Normaal gesproken zie je dit fenomeen alleen in het voorjaar. Ronald Niemeyer ging er kijken gisteren met ecoloog Jan Doeverdans.
1: Het lijkt wel spinnenragen.
2: Het lijkt opvreed, maar het is nooit.
1: Nee, wat is het wel?
2: De stippelmot, er zitten stippels op. Die leggen eitjes en de eitjes, daar komen rupsen uit. En rupsen, er zijn koolmezen en pimpelmezen zijn er gek op. Dus wat doen die rupsen? Die verstoppen zich onder het web. Onder dat spinsel. Maar dat is normaal in juni. Juni, juli. Kijk, hier zit nog een paar.
1: Ben jij verbaasd?
2: Ja, ik ben verbaasd. Ik ben verbaasd. In augustus heb ik dit nog nooit gezien. Nee. In dit geval lijkt het dat het rag heeft die herg zo heet gemaakt dat er verbrand is. Kijk, want waar de rupsjes niet zitten, waar de bomen uitsteken, daar is nog groen. Dit hoort helemaal niet in deze periode. En daar is ook nog een klein plekje, zie. Overal waar de spinraag op zit, is het verbrand. Dit is waarschijnlijk een tweede generatie, dat denk ik. Dat hier in juni hetzelfde heeft afgespeeld en dat de eitjes die toen gelegd zijn, nu alweer uitgekomen zijn in plaats van verstopt en overwinteren en nu alweer rupsjes heeft gegeven door de hittestress of zo. Doordat ze dachten van, ja, moet nu maar even. Het zal met de warmte te maken hebben. Dat is wat ik denk.
1: Maar het ziet er wel bijzonder uit.
2: Ja, absoluut.

0: Monster Boy en zijn grootste hit.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Annabel in de ochtendploeg op Noord. Straks hoor je waarom het, om meerdere redenen overigens, zeer onverstandig is om een ijsbeer wakker te maken. Na 7 uur en na Matt Simons.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen bij grote gasten in de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie een verzoek ingediend. De provincie en de gemeente Westerkwartier zijn tegen. Maar de kans is groot dat het toch doorgaat, denkt verslaggever Maarten Siepel.
7: Volgens het ministerie is het gas uit de zogenoemde kleine velden te belangrijk, zolang het veilig gewonnen kan worden. Als de NAM haar zin krijgt, wordt er in grote gas tot en met 2036 gas uit de bodem gehaald. En in de Wieringapolder tot en met 2032.
6: Zo'n 450 Groningse boeren kwamen gisteravond samen in Aduard om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. De boeren zijn bang dat dit veel boerenbedrijven de kop gaat kosten.
8: Deze brief die moet van tafel, punt. Dus ook niks aan de sleutel, niks aan bij te schaven. Het is gewoon een hele slechte brief.
6: En het overlijden van oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen, eergisteren op 79-jarige leeftijd, is hard aangekomen bij oud-commissaris van de Koningin, Max van den Berg.
9: Ik wist dat hij weer opnieuw ziek was geworden en behandeld zou worden. Maar dat het zo snel is gegaan, ja, daar ben ik voor geschrokken.
6: Meer nieuws, straks om 19:30.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Radio Noord. De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen even in klokken. Zo vlak voor het weekend met zometeen handdoekenleggers, snelle hamsters en je hoort waarom je beter geen ijsberen wakker kunt maken.
16: Waar je Groningen hoort. Radio Noord. Goedemorgen Edwin.
17: Goedemorgen.

0: de Manga Boys. Het plaatje heette Boom Boom Boom. Dacht je al, hè? Het is vrijdag vandaag, 14 augustus. Het is voorlopig laatste echt heel erg warme dag. Nou, je weet het nooit natuurlijk. De zomer is nog niet voorbij. 31 tot 35 graden vandaag. Droog, zonnig. Morgen gaat de temperatuur flink wat naar beneden. Dan zitten we dus, uiteindelijk tussen rond de 21 tot 26 graden. Nog steeds prima.
1: Ja, inderdaad.
0: En het lijkt droog te blijven. Maar Gert Voerman hoopt dat hij het mis heeft. Zei hij een half uurtje geleden. Hij hoopt dat er toch nog ergens een bui gaat vallen. Maar dat gaat de komende dagen zeker wel gebeuren. We hebben het een tijdje terug in ons lopend vuur. Dat weten we misschien nog wel. Gehad over handdoekenleggers.
1: Ja.
0: Ben je een handdoeklegger of niet? Nou, 6% van de stemmers gaf dat toe, dat wel te zijn. Nou, dan moet je naar Kroatië gaan. Daar zijn namelijk een aantal gemeenten in actie gekomen tegen de handdoekleggers. Wie daar in alle vroegte zijn handdoek neerlegt op een openbaar strand, vindt hem niet meer terug. Er zijn namelijk teams op pad om die handdoeken weg te halen. En ze gaan dan ook gelijk bij het vuilnis mee. Oh, ja. Dat is mooi, hè? Ja. Dat geldt ook voor de stoelen die geplaatst. Die gaan ook up in de kraakmachine. Opsporingteams van de stadhuizen die werken samen met strandwachten, havenpersoneel. En bij de eerste actie werd een hele vrachtwagen vol met textiel, meubels en opblaasdieren, want ook de Paarse krokodil wordt opgehaald in de strijd tegen de handdoekleggers.
1: Jeetje, zonde van het materiaal.
0: Ja, maar wel rigoureus. Dat leert wel.
1: Dat is zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wij hadden afgelopen zomer op vakantie. En dan laat je tussen de middag, als je even een siesta gaat houden, laat je gewoon je spullen liggen op het strand. Dat strand is niet zo vol, dat kan daar gerust. Maar toen kwam er een onverwachte hoge golf met water. Een hele kleine mini-tsunami, zullen we maar zeggen. En het water was ineens hoger dan we het altijd gewend waren daar. En bij ons lag het nog droog. Maar er waren echt meerdere mensen die kwamen terug.
1: Nee.
0: En dat zag alleen de parasol nog in het water. Ja. Dit water. Mocht je een graafmachine willen hebben, dat kan. Omroep Flevoland schrijft over een graafmachine die een tijd terug onbeheerd achtergelaten werd op een parkeerplaats voor vrachtwagens. Daar ontdekte de gemeente hem. Het gaat om een rupsgraafmachine type CAT 3300D voor de liefhebbers.
1: Oh ja.
0: En de eigenaar kan niet achterhaald worden. Ze hebben al heel veel pogingen gedaan om die eigenaar te vinden. Maar die wordt gewoon niet gevonden. En als hij nu niet zich meldt, dan gaat hij in de verkoop. Er ligt inmiddels al een bod van 27.500 euro hiervoor. Maar dat kan nog geboden worden. Dan gaat hij gewoon weg en van de hand.
1: Zo.
0: Ja, toch hè. Nou, er zijn, riep ik voor 7 uur al, meerdere redenen waarom je een ijsbeer niet wakker moet maken. He, bij potje armpje drukken, verlies je sowieso de slag. Maar er is nog een andere reden. Het gebeurde op Spitsbergen. Dat heb ik niet over het gehucht in de gemeente Midden-Groningen. Nee, Spitsbergen in Noorwegen, die eilandengroep. Er was een man met een boot. Die zag een ijsbeer slapen op een ijsschot. En dacht, leuk, ik maak hem even wakker met mijn misthoorn. Dat mag niet. Er is een wet op Spitsbergen die dat verbiedt. IJsberen mogen niet verstoord worden, mogen niet achtervolgd worden. Dat levert hem een boete op van 50.000 kronen, wat omgerekend 4550 euro is.
1: Zo.
0: Oh, dat is een dure grap geweest.
1: Nou, inderdaad. Ja, maar waarom zou je dat ook doen? Laat dat beest lekker met rust.
0: Dat is inderdaad een hele grote opmerking. Nou, die dan.
1: Apart.
0: Een grapje. Nou, dat werd niet gewaardeerd.
1: Nee.
0: Volgens de gouverneur van Spitsbergen is de ijsbeer ook erg geschrokken.
1: Ah.
0: Ja, hoe die dat weet, weten we niet helemaal.
1: Gevraagd.
0: Ja, heeft hij waarschijnlijk gevraagd, ja.
1: Vond je dit een leuke grap?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou, dan nog een dierennieuws is een mooi verhaal. Het AD schrijft dat vanochtend. Het verhaal van hamster Molly in Utrecht. Die heeft een baasje, Thijs heet die, en die houdt van marathons lopen. En die was eigenlijk heel erg benieuwd hoeveel zijn hamster loopt in de nachtelijke uren. En die heeft daar een apparaatje voor gebouwd met een magneet en een sensor aangesloten op het looprad van de hamster. En die heeft aangesloten op Strava. Dat is dat systeem waarbij je precies kunt volgen hoeveel mensen lopen en zo. En dan kun je likes en zo geven. Ja. Nou, deze hamster gaat viraal, want die krijgt er veel meer likes dan zijn baasje. Die blijkt, wist ik ook niet, maar die blijkt heel nauwkeurig te zijn. Iedere avond rond 10 gaat hij lopen.
1: Oké. Okay.
0: Varieert van tussen 6:10 tot 4:10. En dan loopt hij zo'n 10 kilometer in de nachtelijke uren in die. Ja, hij heeft ook een record. Dat is 11,5 kilometer. 11,15 kilometer. Ah. En hij haalt zo gemiddeld 5 kilometer per uur.
2: Nou ja.
1: Wat?
0: En hij is ontzettend populair op Strava. Er worden zelfs filmpjes van hem gemaakt, nu ook.
1: Oh,
0: een cameraatje opgericht, ja.
2: En heel slank ook.
0: Dat denk ik wel, ja. En dan krijg je straks ook, dat werkt dan zo in dat systeem, na zoveel tijd, dan krijg je ook tips hoe je dan beter kunt gaan lopen. Daarna luistert beter dan niet helemaal. Nou, met gezwinde spoed gaan

0: En John Oates en I Can Go For That. We gaan ervoor.
1: Lopend vuur.
0: 7:20, we steken hem aan. Ja, de zomervakantie zit erop voor Groningen. Laatste dag eigenlijk vandaag en nog een weekend. Gaat ook voor de rest van het noorden. Komende week gaan de kinderen weer naar school. En daarmee

0: komen velen weer in het normale ritme. En kunnen we terugkijken op een warme zomervakantie. Dat zeker. En misschien ben je dan wel weg geweest in binnen- of buitenland. Het leuke van een vakantie is vaak ook de voorpret. Dus ja, laten wij de voorpret voor de volgende vakantie maar eens starten. Dat is eerst wat eraan komt. Herfstvakantie, denk ik, in oktober.
1: Ja.
0: Kerstvakantie. Nou ja, heb jij al iets geboekt? Heb je al iets geregeld? Mijn volgende vakantie is alweer geregeld.
2: Nou, dat was grappig, want eergisteren zei een vriend van in een groepsapp... nou, zullen we in oktober wat doen? En de dag erna hadden we gewoon al een weekend gepland.
0: Oh, lekker.
2: Nou, dat is toch uniek met z'n vijven dat je allemaal hetzelfde weekend kan.
0: En het is ook al geregeld en geboekt?
2: Nee, dat nog niet.
0: Oh, okay.
2: Maar in ieder geval, het weekend staat vast.
0: Het weekend staat, ja.
2: Iedereen heeft hem geblokt in de agenda, dus ja. En jullie?
1: Nee, nog niks. Helemaal niks.
0: En wel wat weekenden ook, dat we dingen hebben afgesproken. Ja. Dat we ook alles vrij houden, zeg maar. Dat is ook al een hele kunst inderdaad, om dat allemaal te regelen. Maar ik heb, nou ja, wij doen meestal hetzelfde in de zomervakantie. En dat boeken we dan niet. Dus dan zou je kunnen zeggen van de zomervakantie is weer geregeld. Als je toch niet hoeft te boeken.
2: Ja, dat scheelt.
0: Ja. Maar misschien wel is het totaal anders, dat weet ik
2: niet. Over de zomer denk ik nog niet na.
0: Nou, lekker man. Zomervakantie.
2: Ja.
0: Ach man. Ik heb ervan genoten. Ons lopend vuur gaat over het vooruitblikken. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Vindt leuk als je met ons meepraat erover. Dat kan door ons te bellen. Daphne zit er klaar voor 050-3188-288. Of door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 23% van de stemmers zegt eens mijn volgende vakantie is alweer geregeld.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Janne van Koot is jarig. Was talentvol zwemster in Groningen. Is inmiddels gestopt met die sport. Hè. 22 geworden vandaag. Nicolette van Dam, die kennen we van de televisie. Presentator, actrice. 42 geworden vandaag. Oud-presentator Pieter Jan Hagens. Vader van Sam Hagens, hè? Ook. 68 geworden vandaag. Schrijfster Daniel Steele. Menigeen heeft wel eens een boek van haar gelezen. 79. En we gaan het een beetje serieus aanpakken. Want het is de verjaardag vandaag van Sarah Brightman. Zij wordt 66. En dat vieren we.

0: Even een rustmoment in de ochtend op de verjaardag van Sarah Brightman. Wat een adem, hè? Rhea Bocelli zong met haar Time to Say Goodbye. We gaan nog lang niet weg. Zometeen het Groningse nieuws. Robert zit daarin.
1: Ze rijden weer. Waar en wanneer, dat hoor je zo.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Het is 7:58. Het nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In een weiland bij Aardewaard kwamen gisteravond zo'n 450 boeren en andere mensen uit de agrarische sector samen. Deze om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. Veel boeren zijn bang dat dit boerenbedrijven de kop gaat kosten en eisen dat de maatregelen van tafel gaan. Ook voor Groningse boeren kunnen de maatregelen grote gevolgen hebben, waarschuwt Omgo Nieweg van de boerenactiegroep Niezeil.
12: Boeren denken in Groningen van, ach, het valt hier wel mee. We zitten hier in een extensieve hoek. Ik bedoel, weinig Natura 2000, dus ja, hier hebben we eigenlijk geen problemen. Ik bedoel, dat is in andere delen van het land. Alleen, als je goed de brief leidt, lijkt dat helemaal, is dat niet waar. Deze brief is ook desastreus voor Groningen, ook als landbouwprovincie. En dat willen we proberen duidelijk te maken, want er zijn een aantal boeren die verdiepen zich er niet zo in. Wij moeten zien dat we ze wakker krijgen. En dat ze wel weten wat er gaande is.
1: Als de maatregelen niet van tafel gaan, dan volgen er acties die volgens de boeren behoorlijk stevig kunnen worden. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen heeft het huis van de aanslag aan de Multatuli-straat gesloten. Is gebeurd in overleg met de politie. Volgens Kamminga geeft de maatregel de politie de gelegenheid goed te onderzoeken en te monitoren. Tegelijkertijd waarborgt het volgens de burgemeester de veiligheid van bewoners en omwonenden. In de straat was gisterochtend een explosie. Daarnaast is op het huis geschoten. Twee auto's zijn vannacht op de A7 op elkaar gebotst. Dat gebeurde kort voor 12:30 op de provinciegrens bij Drachtse Compagnie in de richting van Groningen. Beide auto's raakten beschadigd en moesten worden afgevoerd. Vanwege de hulpverlening waren twee rijstroken tijdelijk afgesloten en moest het verkeer over de vluchtstrook. Op een binnenvaartschip dat bij een werf in het Winschoter Diep bij Waterhuizen ligt, is gisteravond 2 keer brand uitgebroken. In eerste instantie woedde het vuur in de kajuit van het schip. Brandweerlieden leken die brand geblust te hebben, maar rond 10:30 werd de brand weer opnieuw opgeroepen, omdat het schip in lichte laaien stond. Meerdere ploegen busten vanaf land en het water. Het schip liep veel schade op. Het Openbaar Ministerie eist 12 maanden celstraf, waarvan 5 voorwaardelijk, voor een steekpartij bij McDonald's Colham. Dat gebeurde op 17 juni vorig jaar. Een 20-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen stak toen onder invloed van drank iemand neer. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis en kan door de steekpartij zijn hand niet meer goed bewegen. De rechter vindt dat er sprake is van poging tot doodslag. De advocaat bestrijdt dat en pleit bovendien voor berechting via het jeugdstrafrecht. De rechtbank doet op 25 augustus uitspraak. En voor het eerst in bijna 11 jaar tijd rijden weer treinen tussen Bad Nieuweschans en Leer. Zo klonk dat dus gisteren op de Vriezenbrücke. Arriva is begonnen met instructieritten op het Nederlands-Duitse traject. In december 2015 werd de Vriezenbrücke over de Eems aangevaren. De beschadigingen waren groot, de wederopbouw duurde lang. Alle Arriva-machinisten in Noord-Nederland worden de komende 2 maanden opgeleid om op het vernieuwde stuk spoor te rijden. Wanneer er precies weer reizigers in de treinen mee kunnen, is nog altijd niet bekend. En FC Groningen heeft de zo gewenste buitenspeler binnen. De Zweed Jacob Andrajka wordt voor 1 jaar gehuurd van het Italiaanse Parma. Na de terugkeer van Younes Taha naar FC Twente was de FC op zoek naar een creatieve aanvaller. Daarbij is de club uitgekomen bij de 23-jarige Zweed. Andrajka scoorde vorig jaar 5 keer in 28 wedstrijden in de Serie A. Of hij komende zondag al mee kan doen in het uitduel tegen ADO Den Haag is nog onzeker. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
19: 63,
18: wij...
19: 63 man, het zijn er 63.
18: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
20: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
21: Goedemorgen, oud-burgemeester Jacques Wallagen van Groningen is deze week overleden. Werd gisteren aan het eind van de dag bekendgemaakt. Ik praat zo meteen over zijn werk en leven.
22: Waar Groningen hoort, Radio Noord.
23: Goedemorgen.
24: I want you to want me.

0: Cheap Trick in de ochtendploeg op Noord. I want you to want me. Tussen 8:08. Ja, gisteren aan het eind van de dag werd bekend dat oud-burgemeester Jacques Wallagen van Groningen is overleden. Hij was ook staatssecretaris. Hij was fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Stond onder meer bekend als een slimme bestuurder die zijn kennis bovendien graag deelde binnen zijn partij. De PvdA klopt onder meer Rick van Nieuwenhuis bij hem aan voor advies. Wallagen werd zijn mentor toen Van Nieuwenhuis in 2022 wethouder in Groningen werd. Meneer Van Nieuwenhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe hoorde u het nieuws gisteren?
1: Ja, ik heb het. Ik schrok. Ik schrok heel erg. Ik vind het ook ontzettend jammer. Ik ben er heel verdrietig over.
0: Want hij was een paar jaar lang uw mentor. Waarom wilde u hem graag als mentor hebben?
1: Nou, omdat ik Jacques toen nog niet kende, maar natuurlijk wel, zoals de meeste mensen van tv en uit de krant. En wist dat hij een hele intelligente man is. Echt een intellectueel, maar die ook heel erg dicht bij de mensen staat. En toen ik wethouder werd, toen heb ik hem gebeld en gezegd van, u kent mij niet, maar ik word straks wethouder. En ik zou het heel erg fijn vinden om iemand te hebben die met me meekijkt. En dat vond hij heel erg leuk om te doen.
0: Ja, wilde hij dat gelijk ook doen dan?
1: Ja, hij was niet iemand die dan meteen heel erg op de voorgrond trad. Maar hij zei van, nou, ik wil dat best voor je doen. Dat lijkt me leuk, maar laten we even kijken hoe het gaat en of het klikt. Dat hoeven we ook niet nu te beslissen. Laten we even een keer een kop koffie gaan drinken. En laten we eens kijken hoe dat gesprek gaat. En dan kun je daarna zeggen of je dat fijn lijkt om dat bij mij door te zetten.
0: Ja,
1: nou, dat was zo.
0: En dat klikte en dat is gebleven. Zag u, want u bent nu al een aantal jaren wethouder. Zag u hem dan nog steeds als een soort mentor?
1: Je verhouding verandert natuurlijk wel een beetje door de jaren heen, omdat je zelf ook meer ervaring opdoet. Maar ook omdat Jacques zich nooit boven me stelde. Een advies was een advies. En soms vinden mensen het moeilijk om als een advies niet wordt opgevolgd. Maar daar had Jacques geen enkele moeite mee. Ik voelde nog niet alsof we gelijkwaardig waren. Maar dan trek je toch een beetje meer naar elkaar toe.
0: Hij was jarenlang voortdurende politiek, zat burgemeester van Groningen. Hoe keek u toen naar hem?
1: Van een afstand. Ik woonde toen zelf. Ik studeerde toen in Amsterdam, maar ik volgde natuurlijk wel eerder al de landelijke politiek en ook de Groningse politiek. Ja, wat hem echt typeert is dat hij, wat ik net zei, echt een hele intelligente man. Een hele goede schrijver. Ik heb zijn boeken ook met heel veel plezier gelezen. Bijvoorbeeld Het Land Achter de Heuvels. Maar ook iemand die echt gewoon heel dicht bij de mensen staat, die heel benaderbaar is. Ik heb ook meegemaakt dat hij door mensen in de stad nog steeds aangesproken wordt als burgemeester. En dat vond hij ook heel erg fijn.
0: Ja, hij was de burgemeester van Groningen.
1: Voor veel mensen wel. Ja, en hij is natuurlijk ook lang geweest.
0: Ja. Want hij was tot op het einde bijna wel actief met het geven van zijn mening over alles en nog wat. Hij stuurde een soort nieuwsbrief rond.
1: Ja, klopt. Heel de wereld stuurde hij rond naar vrienden en bekenden. En dan mocht iedereen zich op abonneren. En het was niet alleen zijn mening, het was ook zijn kijk op de wereld. En dat was altijd wel een hele scherpe blik. En daar maakte ik ook altijd graag gebruik van. Dus dan starten wij met een nieuwe omgevingsvisie. Het verhaal van hoe gaat Groningen zich de komende 30 jaar ontwikkelen. Ja, dan nodig natuurlijk mensen als Jacques Wallagen, maar ook Max van den Berg en een aantal anderen uit om mee te denken. En Jacques sprong er dan altijd uit in zijn analyse, in zijn scherpte. En ook in de warmte van, pak het zo aan, doe het zo.
0: Ja, dat deed hij wel allemaal achter de schermen. Want hij was niet iemand die we de afgelopen jaren nog vaak hebben gezien op televisie, in talkshows of waar dan ook.
1: Nee, maar dat vond hij ook niet passend om als oud politicus dan steeds zo op de voorgrond te treden. Maar hij vond het ontzettend belangrijk en ook interessant om wel mee te blijven denken met de jongere generatie. En dat is natuurlijk enorm fijn als je net begint en je kunt gebruik maken van al die ervaring.
0: Ja. Als mentor van u ging u zo af en toe met elkaar lunchen. Wanneer is de laatste keer geweest?
1: Dat zal het voorjaar zijn geweest, ik denk in mei. En hij deed dat niet alleen met mij, hij deed dat ook wel met fractieleden van de PvdA. Ik weet ook dat hij contact had met politici en mensen uit het hele land, ook vanuit verschillende politieke partijen. Dus hij was voor heel veel mensen een klankbordgroep. Of een klankbord.
0: Ja. Ja. Is er een advies van hem wat u altijd bij zal blijven?
1: Wat Jacques altijd benadrukte is, doe het met de mensen. Dus maak geen visies, maak geen plannen binnen. Met alleen de medewerkers van de gemeente. Maar zoek de mensen op in de stad. En niet alleen de ondernemers, maar ook de gewone man in de straat. En maak je verbinding en zorg dat het altijd een goed democratisch proces is.
0: Dank en sterkte.
1: Dank.
0: wethouder Rick van Nieuwenhuis van de gemeente Groningen. Dus even kijken, zullen we gelijk maar doorgaan naar het weer? Ja. Gert Voerman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, het wordt weer een warme dag vandaag, hè?
2: Ja, het wordt zeker een warme dag. Dat zul je op de thermometer nu nog niet zo zien. Want minimaal afgelopen nacht 12 tot 17 graden. Maar als je 150 meter omhoog gaat in Groningen, dan is het op veel plaatsen 22 tot 23 graden. En als je dat ziet in deze tijd van het jaar, dan is maar één ding mogelijk. En dat zijn hoge temperaturen vanmiddag. Het wordt tropisch, droog en zonnig. Maxima van 31, 32 graden noordwesten. Nou, 34 plaatselijk, 35 graden in het zuidoosten. Dus nog iets warmer dan gisteren. Een zwakke tot matige zuidenwind. In de loop van de dag gaat hij wel naar het westen draaien. Dat is een voorbode van verandering. Vanavond vannacht nog niet zozeer. Dan is het vergelijkbare temperatuur. Maar morgen gaan we dat wel merken. Morgen zijn de zonnige periode. Dat betekent dus ook bewolking. Misschien kan een lokale regen- of onweersbui vallen. Het zal niet grootschalig zijn, denk ik. Met temperaturen morgens om 20, 21 graden in het noordwesten. 26, 27 graden in het zuidoosten. En zondag, nou, 21 tot 23 graden. Dus rond normaal zit de zondag dan met zonnige periode. En blijft droog dan. En dan vervolgens maandag en dinsdag neemt langzaam zeker de kans op een bui toe. En dat is te hopen, want de regen is natuurlijk hard nodig.
0: Dankjewel, Gert, over een uurtje. Ja, en straks, de NAM heeft bij het ministerie een verzoek ingediend om de gaswinning bij Grote Gast en de Wieringapolder te verlengen. Dat leidt tot kritiek en daar ga ik zo over praten.

0: Martin Garrix met de wereldster Ed Sheeran en Repeat It. Gaat de gaswinning bij Grote Gast en de Wieringapolder de komende jaren door? Als het aan de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, ligt wel. Het bedrijf heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek ingediend om de gaswinning te verlengen. Verslaggever Maarten Siepel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: NAM wil doorgaan met de gaswinning uit deze velden. Waarom?
1: Nou ja, de vergunningen lopen simpelweg af aan het einde van het jaar. En dan moet NAM eigenlijk weer aan het ministerie gaan vragen of zij door mogen gaan met de gaswinning op beide locaties. Het gaat dus inderdaad om de Wieringapolder. Misschien niet een hele bekende plek, maar dat ligt op de grens van onze provincie met Friesland. En is eigenlijk het kleinste gasveld in onze provincie waar nog gas wordt gewonnen momenteel. En Grote Gas, wat wel echt een van de grotere kleine velden is. Die vergunning lopen dus af. En dan moeten NAM dus gaan vragen of ze dat weer mogen verbrengen.
0: Ja, hoe ver is dat vergelijkbaar met de gaswinning aan het voormalige veld dan?
1: Ja, dat is echt wel echt veel kleiner. Het Groningenveld was wel tientallen tot duizenden keren groter dan de meeste kleine gasvelden in onze provincie. We hebben er nog 17 waaruit gas wordt gewonnen. Bijvoorbeeld bij het grote gasveld. Die is eigenlijk wel bijna al leeggepompt. Er zit nog 180 miljoen kuub gas in. Dus daar kan je nog wel een boel mee doen. En ja, zolang het voor de NAM ook rendabel is om gas te winnen uit dat soort velden, zullen zij er altijd wel natuurlijk een reden in zien om daar zoveel mogelijk mee door te gaan. Maar ja, het is inderdaad wel veel minder dan het voormalige Groningenveld, waar het natuurlijk vaak nog steeds over gaat.
0: Verzoeken liggen bij het ministerie. Hoe gaat het dan nu verder?
1: Het ministerie gaat dan allemaal adviezen inwinnen. Dat doen ze onder andere bij het staatstoezicht op de mijnen, wat eigenlijk een toezichthouder is op de gasvelden en controleert van, kan er veilig gas worden gewonnen? Één advies ligt al klaar. Dat is voor de Wieringapolder. Voor Grote Gas moet dat advies nog uiteindelijk helemaal klaar worden gemaakt. Het SODM kon nog niet ingaan wat daar de inhoud van is. Dat zal pas echt in een later stadium volgen. En dan is zo'n ministerie eigenlijk ook nog bezig om bijvoorbeeld bij een provincie of bij gemeente ook wel naar te vragen, wat vinden jullie daar nou van? Dat wordt allemaal nu bij elkaar verzameld en is het eigenlijk de verwachting dat aan het einde van het jaar daar een conclusie over moet komen.
0: Gaat het dan door, denk je?
1: Daar rijdt het inderdaad wel op. De gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen hebben rondom deze verlengingen gezegd van, wij willen dat niet. Eigenlijk een standpunt wat ze ook al geruimere tijd hebben als het gaat om kleine gasvelden. Wat hen betreft gaat daar ook uiteindelijk wel echt de kraan dicht. Maar het ministerie heeft wel vaker aangegeven, gezien ook de situatie in de wereld, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, met Rusland, de onrust in het Midden-Oosten, dat aardgas toch ook wel belangrijk is. En dus ook aardgas uit de kleine velden. En aangezien we ook nog midden in een energietransitie zitten, heeft het ministerie ook wel eens vaker aangegeven dat tot tenminste 2045 wel dat aardgas uit die kleine velden nodig is. Dus de Groningse overheden willen het eigenlijk niet. De mensen wellicht hier ook niet. Ook als je het bijvoorbeeld eerder had over een gasveld als Warffum, waar veel om te doen is geweest. Het ministerie lijkt toch wel uiteindelijk hier wel mee door te willen gaan. Dus mijn verwachting zou daarin wel zijn dat het voor deze gasvelden niet anders is.
0: Dankjewel. We zien je straks weer terug. We horen je straks weer terug na 8 uur. En dan ben je lid van ons nieuwspanel. Dankjewel, Maarten.

0: En droom jij over mij vannacht? Leuk liedje zo in de ochtend. Even kijken naar ons lopend vuur. Er komen reacties al binnen op de stelling. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. 050-318-288.
1: Wilma die zegt, ah mooi, kom aan hoor. We hebben nu nog niet eens vakantie gehad. Eerste week van september begint het pas. Dus nee, nog niks geregeld voor volgend jaar. En ook Richard en Greetje, die hebben het ook nog niet geregeld.
0: 050-318-288, beetje buiten adem.
1: Ja.
0: We zijn bezig onszelf gast voor na de 8 uur binnen te halen. Hey, bloemetjes er zo meteen in ons nieuwsforum. Dus vertel ik even dat je kunt stemmen op rtvnoord.nl en de app van Noord op ons lopend vuur. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. 26% van de stemmers is het daarmee eens. Dit is Musical Youth.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
12: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
11: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
13: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
11: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
15: De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen bij grote gast en de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie een verzoek ingediend. De provincie en de gemeente Westerkwartier zijn tegen. Maar de kans is groot dat het toch doorgaat, denkt verslaggever Maarten Siepel.
16: Volgens het ministerie is het gas uit de zogenoemde kleine velden te belangrijk, zolang het veilig gewonnen kan worden. Als de NAM haar zin krijgt, wordt er in grote gast tot en met 2036 gas uit de bodem gehaald en in de Wieringapolder tot en met 2032.
15: Zo'n 450 Groningse boeren kwamen gisteravond samen in Aduard om daar de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. De boeren zijn bang dat dit veel boerenbedrijven de kop gaat kosten.
2: Deze brief die moet van tafel, punt. Er is ook niks aan te sleutelen, niks aan bij te schaven. Het is gewoon een hele slechte brief.
15: En het overlijden van de oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen, eergisteren op 79-jarige leeftijd, is hard aangekomen bij oud-commissaris van de Koningin, Max van den Berg.
17: Ik heb het gevoel dat een stukje van mijn leven wat ik meegemaakt heb in één keer definitief verloren is, of weg is. Tegelijkertijd zal ik hem ook... blijft natuurlijk al die herinnering, blijft dus hij is niet echt weg.
15: Meer nieuws straks om 8:30.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
20: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
21: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
22: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
23: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
24: Radio Noord.
25: De Ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen, ons nieuwsforum komt eraan over het overlijden van Jacques Wallagen en over Lenin in Oost-Groningen. Met Maarten Siepel en Hein Bloeming zometeen.
24: Waar je Groningen hoort,
27: Radio Noord. Goedemorgen, hallo.

0: Meesters en Rolf Sanchez. Het is op vrijdag tijd voor ons wekelijks nieuwsforum. Onder andere over de discussie over het beeld van Lenin in Oost-Groningen. Met Hein Bloemink van Haren de Krant en Maarten Siepel van RTV Noord. Beide welkom. Eerst gaan we het hebben over het overlijden van Jacques Wallagen. Nieuws dat gisteren binnenkwam. Eergisteren overleed hij, de oud-burgemeester van Groningen. Landelijk actief geweest in de politiek lange tijd. Hein, je bent ook al lang actief in de journalistiek. Ja. Wat zijn jouw herinneringen aan Jacques Wallagen?
1: Nou, het was natuurlijk wel een fenomeen waar Groningen ook best een beetje trots op mocht zijn. En toen ik net 17 of net 18 was, 1979, wilde ik graag radioverslaggever worden. Dus ik probeerde als proeven van bekwaamheid interviews af te nemen. En toen heb ik een interview aangevraagd met wethouder Jacques Wallagen. En wethouder Jacques Wallagen was toen hot nieuws vanwege het verkeerscirculatieplan, wat de meeste mensen alleen maar uit de geschiedenisboekjes kennen. De stad werd als het ware in vier parten gesneden. En daar heb ik hem toen geïnterviewd. En ik herinner me dus dat ik volkomen overdonderd was door de woordvaardigheid, de spreekvaardigheid. Het was echt de politicus die zijn verhaal deed. En ik werd daar voor het eerst dus mee geconfronteerd en stond met mijn mond vol tanden.
0: Als jongen, hele
1: als jongen, 17-jarige. Ja, toen stond ik met mijn mond vol tanden. En sindsdien heb ik altijd een beetje zo dat gevoel gehad van ja, ik heb iets met Jacques Wallagen. Voor hem is het een volkomen onbeduidende gebeurtenis geweest, maar voor mij wel. En ja, toen ik het hoorde, dacht ik van, ik wist helemaal niet dat hij ziek was of zo. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel dat hij er niet meer is. En het is wel voor Groningen, denk ik, een boegbeeld geweest.
0: Ja, want jij bent van een jongere generatie, Maarten. Maar zeker. Zijn geest waart nog wel rond in het stadhuis natuurlijk.
2: Ja, dat is, ik bedoel, de naam is zelfs voor mij ook wel bekend. Dan ben ik natuurlijk ook wel in het journalistiek geïnteresseerd vanwege het beroep wat ik doe. Maar uiteraard, als je ook wel bijvoorbeeld inderdaad, ik hoorde Rick van Nieuwenhuis, inderdaad huidige wethouder, ook over hem spreken. Ja, het is wel echt natuurlijk een hele grote meneer geweest voor de Groningse politiek. En ik moet ook wel zeggen, ik vond ook, wat ik ook wel een hele mooie passage vond in het artikel wat we zelf publiceerden, is dat hij ook wel zei van, ja, mensen in de stad die moeten op een gegeven moment niet gaan denken, als het over de Olle Griezen gaat, dat het over mij gaat. En dat, ja, dat laat ook denk ik wel zien de humor van de man. Dus, ja.
1: Hij heeft in de regering gezeten, hè? Dus hij was ook een beetje onze
0: staatssecretaris.
1: Hij was onze vooruitgeschoven post. Hij is ook nog formateur, of onderzoeker geweest voor een kabinet dat er niet is gekomen. Maar toch, ja, hij werd wel gezien als zo'n uit de serie oud-gedienden met verstand, dat hij dan af en toe nog eens geraadpleegd werd en zo. Dus dat, ja, dat is toch wel een fenomeen.
0: Het mooie verhaal is dat hij als klein jongetje de binnenstad van Groningen speelde, zo heet hij nog, Sjaak, las ik, met Jan Kamminga. Ja. Die beide later voor twee totaal verschillende partijen in de politiek terechtkwamen.
1: Ja, en elkaars opponenten werden. Hè? Maar dat kon zonder ruzie.
0: Ja, dat waren ook nog vrienden vervolgens.
1: Ja. Ja.
0: Straks na 9:30 overigens praat ik met Max van den Berg, oud-commissaris van de Koningin, ook oud-wethouder in diezelfde periode.
1: Zeker.
0: En ook vrienden van elkaar. Dat straks na 9:30. Eerst maar andere zaken. Discussie in de Oldamse politiek over de toekomst van het metershoge standbeeld van Lenin. Beeld staat nu bij de voorstelling De Graanrepubliek van Zummerbuen in Oostwold. Daarna moet het onderdeel worden van het nieuwe informatiecentrum over de communistische geschiedenis van De Graanrepubliek. In de gemeenteraad van Oldam vliegen CDA tegen en de VCP voor elkaar in de haren. En Maarten, hoe kijk jij naar deze discussie?
2: Ja, natuurlijk wel een heel bijzonder verhaal. Een bijzonder beeld natuurlijk ook wel. Ja, weet je, je volgt die discussie. Ik las ook eerder inderdaad een interview met de vrouw die ook het beeld nu heeft en ook wil gebruiken inderdaad voor dat informatiecentrum. En ja, ik denk wel, als je het hebt over natuurlijk de achtergrond van deze man, dan zijn daar natuurlijk heel veel kanttekeningen tegen te plaatsen. En kan je denk ik ook wel beargumenteren van, ja, moeten we dat dan in Oldambt en moeten we dat dan in Groningen hebben? Al is zo'n cliché als dat, ja, kunst en geschiedenis ook wel mag schuren, ook wel weer waar. En denk ik ook wel weer van, ja, het is onderdeel van ook onze Groningse geschiedenis natuurlijk, het communisme. En zou je wel ook in die zin natuurlijk kunnen beargumenteren dat, ja, Vladimir Lenin ook onderdeel natuurlijk is van zo'n geschiedenis en ook impact heeft uiteindelijk op Groningen. En ja, denk ik dat het ook wel goed is dat je daar ook wel oog voor hebt en dat inderdaad ook geschiedenis soms pijn mag doen als je dat bekijkt.
0: Vind jij dat ook?
1: Ik herinner me dat Henk Koop het beeld overigens naar Nederland heeft gehaald. Hè? En dat stond toen ook groot in de kranten. Het werd opgericht, geloof ik, bij hem in de buurt in Steendam. Afijn, dat over, ik vond het toen altijd wel curieus dat zo'n groot beeld, ja, wat had hij nou eigenlijk voor reden om dat beeld te willen hebben? Maar ja, een standbeeld kun je op twee manieren op een sokkel zetten. De ene manier is om iemand te eren. En de andere manier kan zijn om iets te etaleren van een geschiedenis die misschien ook helemaal niet positief is. Denk aan alles wat wij over de Tweede Wereldoorlog in musea zien. Daar zie ik de beeltenis van Adolf Hitler ook en alle trawanten van hem. Die zie ik daar ook uitgebreid geëtaleerd. Dus als je dat in dat licht ziet, vind ik dat er eigenlijk niemand iets tegen kan hebben.
0: Maar een standbeeld van Adolf Hitler hebben we toch niet?
1: Nee, maar daar maak je misschien zelf, en misschien veroorzaak ik dat zelf ook wel, dat je bij een standbeeld al heel gauw automatisch denkt aan vereren. Maar op het moment dat jij zegt van nee, ik vereer hem niet, ik plaats hem als de gekte dat er zo'n groot standbeeld werd gemaakt, het verhaal erachter kunnen vertellen, terwijl je naar het beeld staat te kijken, dan plaats je het in een soort museale context. En dan vind ik eigenlijk dat er helemaal niet zo heel veel tegen kan zijn. Ja. Je moet alleen niet de vergissing maken dat iemand die dat standbeeld op wil richten, dat hij dat doet om nog eens een pluim te geven aan de moordpartijen die deze man op zijn geweten heeft. Want dat is natuurlijk wel zo. Het is een slechte en een zwarte bladzijde in die geschiedenis.
0: Het merkwaardige is natuurlijk, Maarten, dat dit beeld staat al heel lang in onze provincie. En die discussie die er nu gevoerd wordt, is er eigenlijk nooit geweest.
2: Nee, dat is dat toch wel bijzonder inderdaad. Dat toch als het ligt bij zo'n toneelstuk als de Graanrepubliek komt te staan natuurlijk, wat heel populair is, dat mensen zich daar opeens heel erg druk over gaan maken.
0: Waarvan de CDA over zegt, dat is prima dat hij daarbij staat.
2: Ja. Maar inderdaad eigenlijk ook wel wat hij zegt van, je hebt verschillende manieren om er in die zin naar te kijken. En als zo'n standbeeld gewoon ook bedoeld is om een stuk van de geschiedenis te laten zien, ook al is dat geen mooie geschiedenis, dan denk je nog steeds dat het ook wel heel waardevol juist kan zijn om dat soort type kunst of dat soort type standbeelden ook wel juist bij ons in de provincie te hebben, om juist dat verhaal ook te vertellen en de zwarte bladzijde daarvan. Ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd als het informatiecentrum er komt. Ook, we hebben ook al even over, deels over mijn leeftijd gehad, dat ik ook juist wat meer kan leren over de geschiedenis in onze provincie in relatie tot het communisme. En ja, ik denk dat zo'n beeld daarbij natuurlijk in die zin wel belangrijk kan zijn.
1: Ja, ik denk dat het CDA het akkoord vindt dat hij bij die theatervoorstelling wordt gebruikt. Dat betekent dat ze daar dus inzien dat het in de context geplaatst mag worden van een geschiedenis. En dan plotseling, wanneer het in de particuliere museumruimte komt te staan, dat het dan opeens een verering zou zijn van iemand die dat niet verdient. Dus ik vind dat ook een beetje een kromme redenatie, eerlijk gezegd.
0: Zijn er wat dat betreft dan voor jou grenzen voor wie een standbeeld ergens zou kunnen staan?
1: Dat heeft weer te maken met de context. Met waarom zet ik dat standbeeld neer? Als ik dus op het Raadhuisplein in Haren een groot standbeeld van Donald Trump neerzet, om maar eens willekeurig iemand te noemen die best wel dol is op standbeelden, en ik zou dat daar neerzetten als een eerbewijs aan Donald Trump, denk ik dat een heleboel mensen daar tegen zouden zijn. Maar als ik hem zou neerzetten omdat ik het verhaal wil vertellen hoe in onze nieuwe samenleving er toch weer lessen van de geschiedenis niet geleerd zijn, en dat deze man daarvan het toonbeeld is, en daar staat zo'n plaquette bij, dan vind ik dat dus inderdaad ook geen grens. Nee, wat mij betreft zijn er geen grenzen zodra je het in de museale omgeving plaatst.
0: Over grenzen gesproken. Duitsland verlengt de grenscontroles met Nederland opnieuw. En dit keer zelfs zonder een concrete einddatum. De Eems-Dollard-regio, de EDR, die zich inzet voor de samenwerking. Over grenzen gesproken. Duitsland verlengt de grenscontroles met Nederland opnieuw. En dit keer zelfs zonder een concrete einddatum. De Eems-Dollard-regio, de EDR, die zich inzet voor de samenwerking in het Nederlands-Duitse grens.

0: onder de indruk is van een reactie van een directeur van de Eemsdoggaardregio. Maar ja, dat is dan weer het tweede.
1: Ik ben laatst bij Bellingwolde de grens overgepiept. Ja, en zo zijn er nog 1000 mogelijkheden om die grens over te gaan. En dat brengt mij wel op de gedachte dat als ik bij Boendernooiland even van de snelweg af moet en daar staan een paar heren verveeld naar mij te kijken, dat allemaal toch wel ergens symboolpolitiek is. Dus ik heb het idee dat er geen migratie vermindert door die controles. Ze pakken misschien af en toe eens iemand die misschien met openstaande boetes of anderszins gepakt moet worden. Maar de gevolgen ervan, namelijk allereerst waar je het over hebt, de verkeerssituatie die soms gevaarlijk zijn, maar ook het oponthoud. Maar daarnaast gewoon het schenden van Schengen. We zijn in een Europa waarin wij op enig moment die grenzen juist hebben weggepoetst. En dan vind ik dat je met een drogreden als zijnde migratie willen tegenhouden eigenlijk die afspraak schendt. Ja, vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. Dus ik zou ook niet weten welk goed argument ervoor te geven is om bij Boendernooiland verveeld naar auto's te staan kijken, terwijl ik in Bellingwolde, zoals gezegd, fluitend de grens over kan.
2: Ja. Maar ze zijn er inmiddels. En ze lijken ook niet heel erg meer weg te denken. Want wie zou er nu nog in Nederland, los van bijvoorbeeld de DDR, daar tegen in het verweer moeten komen?
0: Ja, nou ja, dat is de grote vraag. Je zal toch, denk ik, hulp nodig hebben van de politiek Den Haag om daar natuurlijk invloed op te kunnen uitoefenen.
2: Ja, maar Nederland heeft ook grenscontroles inmiddels ingevoerd.
0: Ja.
2: Dat is waar wat minder dan de Duitsen.
0: Precies. Dus ja, het maakt het in die zin natuurlijk wel heel erg lastig. En je hebt op die manier toch wel ook iets van politiek leverage eigenlijk nodig, als het ware, vanuit Nederland, om hier natuurlijk druk op te kunnen uitoefenen. Maar ja, zoals inderdaad Hein ook al net vertelt, Duitsland lijkt tot nu toe ook niet echt gehoor te geven aan kritiek of inderdaad zaken rondom dat Schengen-verdrag.
1: Nee, maar het is wel zo dat ik gelezen heb, volgens mij bij RTV Noord, dat er dus in Duitsland een rechter zich uitgesproken heeft hierover. En dat het dus eigenlijk niet oké is. Dus met andere woorden, als je al iets zou willen vanuit Nederland, dan moet je proberen aan te haken bij de juridische trein die er in Duitsland eigenlijk misschien al gaande is. Namelijk dat dit gewoon misschien ook volgens bepaalde wetten niet kan. Daar ben ik niet in thuis. Maar om het even weer naar mijn niveau te tillen, het is symboolpolitiek. Het is wapengekletter en het slaat nergens op.
2: Maar dan komen we daar voorlopig ook niet vanaf, als het dat is.
1: Tenzij dus inderdaad juridisch van binnenuit wordt aangegeven dat Schengen een bepaalde waarde heeft. En er is een bepaalde waarde destijds toegekend aan het feit dat we die grenzen open zouden gooien. En dan vind ik eigenlijk dat je met het verkeerd argument dan toch die grenzen weer dicht doet, vind ik dan eigenlijk gewoon niet oké. Dus daar moet, vanuit Europa is er volgens mij ook best wel bezwaar tegen voor meerdere landen. Daar moet tegen opgetreden worden.
2: De Keiweek is weer voorbij. De eerstejaarsstudenten hebben weer kennis gemaakt met Grun. En ze zijn toe aan een weekend om even bij te komen. Heb jij Keiweek ooit gelopen?
0: Nee, nou helaas niet. Nee, ik moet zeggen, toen ik mijn Keiweek moest gaan lopen, toen was ik op vakantie. Dus echt met pijn in het hart kon ik niet meedoen. Als wel vanuit het werk de regelmatige geweest. Of ook nog wel inderdaad de momenten terwijl ik zelf studeerde. Want ja, als er dan toch een feestje in de stad is, dan kan je er ook maar lekker het liefst zo goed mogelijk gebruik van maken. Maar nee, ik heb het helaas nooit gedaan, jammer.
2: Jij? Ik heb niet eens gestudeerd.
1: Jij
2: hebt niet eens gestudeerd, dus, nee.
1: Wat betreft die studenten, ik vind het een verademing. Ik merk nu dat als ik in een stad kom waar studenten zijn, ik was laatst in München, en dan merk je ook direct weer van dat is ook een universiteitsstad. Groningen heeft veel te danken aan de aanwezigheid van studenten, al is het maar de wat rommeligheid, de lieve chaos, de overlast die erbij hoort. Maar studenten brengen toch iets binnen in een stad van een jeugdigheid waar wij heel veel aan hebben. Dus ik zou willen zeggen, welkom in Groningen. Maak er een leuke tijd van. Jullie worden misleid, hè, met kamerverhuur en dat soort ellende. Dat is natuurlijk wel aan de orde. Maar dat staat er los van dat wij als Groningers studenten moeten omarmen.
0: Ja. Nou, ik was ook nog inderdaad bijvoorbeeld deze week op pad ook voor de Keiweek, voor de omroep. En als je dan ook inderdaad met allemaal nieuwe studenten spreekt, die van, nou ja, ik sprak met een student uit Rotterdam, uit Breda. En als je ziet al dat enthousiasme wat ze hebben over de stad, en dat ze zeggen van, oh ja, ik was hier eigenlijk nog nooit eerder geweest natuurlijk, omdat het voor hen toch een eind weg is, wat ze zeggen altijd, het verre noorden. Ja, is het wel heel erg leuk om te zien dat enthousiasme wat het brengt. En moet ik soms zeggen, dan zie je ook weer Race Online ook allemaal weer, toch alweer gezeik over herrie in de buurt en zo. En dan denk ik van, nou, oké, als het na deze week dat ook nog steeds zo is, dan heb je recht om daarover te zeiken wellicht. Maar ja, geniet er ook lekker van dat het terug is.
2: Maar als je er nou naast woont, En er zijn complete wijken die nu studentenwijken zijn geworden. En daar wonen nog gewoon gezinnen tussen.
0: Ja.
2: Ik denk dat hier het woord gezeik toch anders interpreteren.
0: Ja, nee, dat, weet je, en dat snap ik ook wel. Zeker als het structureel is. Dan is het, je moet toch ook samen in zo'n stad wonen. En dat is toch ook.

0: blijft uiteindelijk altijd een soort van eindeloze discussie van het samenleven van de stadjer en de student. En ja, je hoopt toch dat dat altijd in ieder geval een goed samenspraak kan.
1: Ja, ik moet er direct dan tegen die mensen waar jij nu op doelt ook zeggen, ja, dat ik heel goed begrijp dat ze mijn warme pleidooi voor studenten met gemengde gevoelens zullen tegemoet treden. Ik bied ook mijn excuses aan voor mensen die zich daarmee miskend voelen. Want je zult er maar naast wonen. Maar die uitwassen, ja, die kun je wegpoetsen, die moet je wegpoetsen. Maar daarmee moet je niet de kern van het grote voordeel van de aanwezigheid van studenten, ook als het gaat om het binnenhalen van interessante mensen naar je gemeente, moet je daarmee niet direct ook in een kwaad daglicht stellen. Dus de uitwassen die moeten zonder meer niet geplaatst vinden. Maar studenten moeten we een warm welkom geven. Dat vind ik nog steeds.
2: Ja, want zonder studenten is Groningen niet?
1: Nee. Ik kom wel eens in, ga eens naar Assen of zo, weet je wel. Je komt wel eens in steden waar geen studenten zijn en dan, ik ben zelf oud en grijs, maar dan voel ik me echt in een saaie, bedaagde, niet kleurrijke omgeving. En ik vind het heerlijk als ik in een stad loop en ik zie daar studenten of mensen met rare uitdossingen, of ik zie ze met mooie pakjes omdat ze tijdens de keiweek een opdracht hebben. Het brengt een stuk leven in de brouwerij, waar we gewoon, ja, waarvan ik vind dat Groningen daar heel veel voordeel van heeft.
0: Ja, je merkt het eigenlijk ook altijd op de momenten dat het even niet druk in de stad is. De afgelopen weken, als er eigenlijk geen studenten zijn, ja, dan is het toch op het moment eigenlijk heel stil op straat. Ik vind dat je dat altijd wel in Groningen altijd wel heel erg merkt wat de impact is als de studenten eigenlijk weer even terug zijn op bij hun eigenlijke woonplaats of op vakantie zijn. En ja, wat hij dan ook zegt, van het is geweldig op het moment dat dan weer begint met die keiweken. Je fietst door de stad bijvoorbeeld, of ik fiets bijvoorbeeld hierheen naar de redactie ook, om die levendigheid weer te zien. En ja, mensen die toch om 7:00 ochtends nog lekker zo'n kroeg uitkomen gelopen. Ja, dat hoort gewoon bij deze stad en dat maakt deze stad denk ik ook de mooiste studentenstad van Nederland.
2: Als ik hier 's nachts naartoe ga, kom ik vrijwel nooit iemand tegen. Deze week wel.
0: Ja.
2: En die fietsen niet rechtdoor, zullen we maar zeggen. Nog tot besluit ons lopend vuur van vandaag. Tot besluit van de zomervakantie ook. Hè. Laatste dag vandaag van die zomervakantie. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld.
0: Nou ja, ik ga volgende week op vakantie. Dus dat heb ik wel voor elkaar geregeld. Ja, ik ga naar Albanië toe. Volgens mij een beetje nu ook wel hot and happening natuurlijk. Ook zeker voor mensen van mijn generatie. Dus ja, ik heb dat nog gepland. En ja, daarna eigenlijk niet. Dus vakantie.
2: Je hebt de zomervakantie nog voor de boeg.
0: Precies. Ja, dat is echt volgende week al. Dus daar is alles al voor gepland.
2: Nou, fijne vakantie alvast. Hein?
1: Maarten, mag ik in één woord. Wat ga jij in Albanië zoeken?
0: Natuur, lekker wandelen. Dat is de bedoeling.
1: Heel mooi.
0: In ieder geval aan het begin van de week.
1: Ik heb mijn vakantie inderdaad. Het is dat mijn verhuurder van het huisje nog niet gereageerd heeft. Maar ik heb inmiddels aangevraagd een week in Zwitserland. In Adelboden.
2: In?
1: Adelboden.
2: Ja, nee, maar in welke periode?
1: Eind juni deze keer.
2: Oh, volgend jaar alweer. Ja. Dat is ver vooruit.
1: Zeker.
2: Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik vernieuw hem even voor de laatste stand van zaken. 23% van de stemmers is het daarmee eens. Maarten Siepel, Hein Bloem.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All in de ochtendploeg op Radio Noord. En daarin zometeen een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, een vreselijke geur gisteravond bij de IKEA in Groningen. Zo direct hoor je wat die stank veroorzaakt.
2: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: Op een paar seconden na is het 8:30, tijd dus voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen bij Grote Gast en de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek ingediend. Kritiek op de mogelijke verlenging vertelt verslaggever Maarten Siepel.
9: De provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier willen er definitief een punt achter zetten, maar de kans is groot dat de gaswinning toch doorgaat. Volgens het ministerie is het gas uit de zogenoemde kleine velden te belangrijk, zolang het veilig gewonnen kan worden. Als de NAM haar zin krijgt, wordt er een Grote Gast tot en met 2036 gas uit de bodem gehaald en in de Wieringapolder tot en met 2032.
1: Het ministerie neemt eind dit jaar een besluit over het verlengen van de winningsvergunningen. Een man die ervan wordt verdacht twee meisjes van 13 en 14 te hebben verkracht, moet van het Openbaar Ministerie 4 jaar de cel in. Het gaat om een 22-jarige inwoner van Hoogezand. Een meisje zou zijn verkracht na een stapavond. De tweede verkrachting zou in een kledingwinkel in Groningen zijn gebeurd. De man ontkent alles, maar volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs, waaronder DNA van de verdachte. De rechtbank doet op 27 augustus uitspraak. Het overlijden van oud-burgemeester van Groningen Jacques Wallagen eergisteren is zwaar gevallen bij Max van den Berg. De oud-PvdA-politicus was tientallen jaren politiek bevriend met Wallagen. Ook na hun politieke loopbaan kwamen ze elkaar nog vaak tegen. Zo gaven ze les aan de universiteit en waren ze actief binnen de jonge socialisten van de PvdA. Iets waar ze beide van genoten.
10: Dus we hadden de behoefte om bij de jonge mensen van nu en wat hun beweegt heel erg aan te sluiten. Nou, dat was iets wat hem heel erg raakte en waarvan ik merkte dat jongeren erop reageren. Dat gold voor mij ook. Dus we hadden er ook weer heel veel gemeenschappelijke terrein.
1: Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Twee auto's zijn vannacht op de A7 op elkaar gebotst. Dat gebeurde kort voor 12:30 op de provinciegrens bij Drachtse Compagnie in de richting van Groningen. Beide auto's raakten beschadigd en moesten worden afgevoerd. Vanwege de hulpverlening waren twee rijstroken tijdelijk afgesloten en moest het verkeer over de vluchtstrook. Op een binnenvaartschip dat bij een werf in het Winschoterdiep bij Waterhuizen ligt, is gisteravond 2 maal brand uitgebroken. In eerste instantie woedde het vuur in de kajuit van het schip. Brandweerlieden leken die brand geblust te hebben, maar rond 22:30 werd de brandweer opnieuw opgeroepen, omdat het schip toen in lichte laaien stond. Meerdere ploegen blusten vanaf land en het water. Het schip liep veel schade op. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen heeft het huis van de aanslag aan de Multatuli-straat in de stad gesloten. Dat is gebeurd in overleg met de politie. Volgens Kamminga geeft de maatregel de politie de gelegenheid goed te onderzoeken en te monitoren. Tegelijkertijd waarborgt het volgens de burgemeester de veiligheid van bewoners en omwonenden. In de straat was gisterochtend explosie, daarnaast is op de woning geschoten. En de brandweer is gisteravond opgeroepen voor een gaslucht die werd geroken aan de Roskildeweg in Groningen. Op een parkeerterrein daar hing een penetrante chemische lucht. Brandweerlieden gingen vervolgens op onderzoek uit. De stank bleek te worden veroorzaakt door een bedrijf dat bij de IKEA bezig was met vloercoating.
0: Oh. Okay.
1: Ja, dat kan even stinken.
0: Ja, zeker. Dankjewel, Rob.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
14: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, Groningse boeren dreigen met acties als de nieuwe stikstofplannen niet van tafel gaan. Gisteravond was er een actiebijeenkomst in Aduard. Zometeen een verslag. Bye.

0: Shalimar en dochterploeg op deze vrijdag. I can make you feel good. Tientallen trekkers reden gisteren het veld op achter hotelrestaurant Aduard. Een grote groep boeren en andere mensen uit de agrarische sector kwamen samen om het stikstofbeleid en de stikstofbrief van landbouwminister Van Essen te bespreken. In de brief staan maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Groningse boeren zijn bang dat het vele boerenbedrijven de kop zal gaan kosten. Organisator Omgo Nieuweg legt uit wat het voor Groningen zou kunnen betekenen.
1: Nou, hier in Groningen betekent die maatregelen gewoon nog meer extensiveren. Terwijl we al heel extensief zijn over het algemeen. Dus dat is geen optie, want je hebt een bepaalde financiering. Je moet een bepaald volume draaien, om het heel simpel te zeggen. Ik bedoel, het is net als in loondienst bent. Je hebt een bepaald aantal uren, daar heb je hypotheek op afgestemd. Daar heb je uitgaven op afgestemd. Als er dan wordt geëist dat jij minder uren gaat draaien, dus je krijgt minder uren betaald, ja, hoe moet jij je rekeningen dan nog betalen? Dus ik bedoel, dat is een beetje grofweg het verhaal. Als wij 40-50% moeten reduceren, onze financiering wordt niet 40%. Gereduceerd. Dus onze onkosten, onze lasten, die blijven hetzelfde. En onze inkomsten, ja, die zijn al op niveau dat ze al bijna niet haalbaar zijn. Ja, dat is niet te doen. Dat is gewoon een oefening.
2: Wat is de bedoeling van om deze avond dan te brengen onder de Groningse boeren?
1: Deze brief die moet van tafel, punt. Dus ook niks aan te sleutelen, niks aan bij te schaven. Het is gewoon een hele slechte brief. Dus die moet van tafel. Alleen in Groningen hebben we dachten in Groningen, heel veel boeren denken in Groningen van, ach, het valt hier wel mee. We zitten hier in een extensieve hoek. Ik boer weinig Natura 2000, dus ja, hier hebben we eigenlijk geen problemen. Ik bedoel, dat is in andere delen van het land. Alleen, als je goed de brief leidt, lijkt dat helemaal, is dat niet waar. Deze brief is ook desastreus voor Groningen. Ook als landbouwprovincie. En dat willen we proberen duidelijk te maken, want er zijn een aantal boeren die verdiepen zich er niet zo in. Die vindt het allemaal wel goed. Maar er zijn ook een aantal boeren die stonden zich er vanaf. En we vinden, ja, wij moeten zien dat we ze wakker krijgen. En dat ze wel weten wat er gaande is. Mijn bedrijf is mijn leven. Dat heb ik opgebouwd. Mijn zoon zit er nou weer in. We hebben een prachtig mooi bedrijf. En volgens mij hoort dat bij Nederland gewoon ook. En helemaal bij Groningen. Er hoort gewoon landbouw bij. En als dat er niet meer is. Ja, wat blijft er dan over van een Nederland en van een provincie Groningen? Dus ja, wij laten ons niet zomaar van uit veld slaan. Nee.
2: Blijft het nog wel een beetje netjes qua actie of kun je daar niks over zeggen?
1: Ik kan er weinig over zeggen. Wat is netjes? We hebben het er nog toe altijd netjes gedaan. Alleen ik ga nu wel, ik kan het wel op een andere manier zeggen. We hebben altijd de grenzen opgezocht de afgelopen jaren. De laatste 2 jaar was het iets rustiger. Daarvoor hebben we echt grenzen opgezocht. Ben ook dingen niet helemaal goed gegaan misschien. Maar daar hadden we ook niet altijd invloed op. Maar nu heeft onze overheid, het kabinet, wel zoiets neergezet. Die zijn nu de grens overgegaan. Dus wij proberen het netjes te houden. Maar er zal van hun kant nu echt wat moeten komen. Anders dan kan het wel eens heel fout gaan, ja.
2: Wat bedoel je daarmee met fout gaan?
1: Dat echt alles plat moet in Nederland. En dat iedereen daar last van krijgt. We moeten perspectief krijgen. En dat kan alleen maar als deze brief eerst van tafel is. Dan kunnen we weer aan tafel. Dan komen we weer aan tafel. En dan gaan we zien waar we met de sector heen moeten. Maar niet eerder als dat die brief van tafel is.
0: Omgo Nieuweg van de actiegroep Niezijl zei dat tegen verslaggever Wouter Holsappel. Straks opnieuw een stalbrand gisteren in onze provincie. Hoor je zo meer over. En Gert Voerman met het weer.

0: The Thing I Love, Max en Andy Grammer. Het is 9:15. Tijd voor het weerbericht met Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: De temperatuur is al flink aan het stijgen.
1: Ja, hij is aan het stijgen. Kijk, bijvoorbeeld naar Appingedam. Die zat als minimum 18 graden, is nu 20 graden. Nieuw-Beerta, minimum 12,7, zit op 19. En dat is een paar minuten geleden. Dus op veel plaatsen kunnen we weer een graad bijtellen. En vandaag wordt het dus heel warm. Het wordt tropisch warm, sterker nog. Zo'n 31, 32 graden het noordwesten. 34, 35 graden het zuidoosten van de provincie. Het is droog, het is zonnig. Wolkenloos, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. In de loop van de dag gaat die wind naar het westen draaien. Dat heeft met de verandering te maken. Kijk je bijvoorbeeld naar vanavond en vannacht, dan komt er al iets meer bewolking opzetten, zeker vannacht. Koelt af, zo'n 16 graden het zuidoosten, 20 graden het noordwesten. Maar morgen gaan we dat zeker merken. Dan komt er een matige wind uit noordelijke richting opzetten. 21 tot 22 graden het noordwesten, 26, misschien nog 27 graden het zuidoosten. Wisselend bewolkt, dus wat meer bewolking, qua zon hoor. En misschien lokale regen of onweersbui. Zondag 21 tot 23 graden met op de meeste plaatsen droge regelmatige zon. Maandag een enkele bui en de lijkt erop dinsdag en woensdag dat depressies actiever gaan worden, dat de neerslagkansen gaan toenemen. En normaal gesproken staan mensen daar niet op te wachten, maar dit keer denk ik dat het een heel positief weerbericht is.
0: Ja, mede namens mijn tuin, dankjewel. Ja, goed weekend alvast, okay. Mooi Gert. Ja, onze provincie is gisteren opnieuw opgeschrikt door een stalbrand. Eergisteren kwamen 5 koeien om het leven bij een brand in Vlagtwedde. En gisteren stond een paardenschuur in Ter Apel in de brand. De brandweer schaalde gelijk flink op. Woordvoerder Hielco Sijsling.
2: Rond 3 uur kregen wij een melding van een stalbrand. Gezien het gebied hier is die heel snel opgeschaald naar middelbrand. Het heeft gewoon te maken met de omgeving. Weinig bluswater in de omgeving. En we zitten sowieso momenteel in veel branden. Waarin wij best wel wat van onze mensen vragen. Dus een snelle opschaling is sowieso noodzakelijk. Alleen toen werd al vrij snel duidelijk dat het een stalbrand betrof waarin paarden zaten. Nou, dat is weer een extra dimensie. Daadwerkelijk brand gemeld, dus fors. Daarop hebben we direct door opgeschaald naar grote brand. Om in elk geval voldoende handjes, hulpmiddelen en potentieel ter plaatse te krijgen. Toen we hier aankwamen, de kapschuur zoals je hier achter ziet, die stond behoorlijk onder de rook. Het was moeilijk te zien wat het nou precies was en hoe groot het was. Het heeft gewoon te maken met de hitte die in het vuur zat. Die was dus aan het laag, dat de rook laag bleef hangen. En in het begin best wel moeilijk was om goed beeld te vormen. Uiteindelijk werd vrij snel duidelijk dat het om een kapschuur ging. Gelukkig waren op dat moment alle paarden eruit. En konden we ons alleen maar richten op een brandbestrijding. En doordat we groot hebben uitgepakt en voldoende water ter plaatse hebben laten komen van waterwagens uit Drenthe, konden we ook effectief een blussing inzetten. Nou, het resultaat is dat we nu eigenlijk een beetje in een status quo zitten. We laten de brand nu even een beetje kabbelen. Er komt een kraan en we gaan dadelijk het hele gebouw afpellen. Al het hooi en stro wat er op dit moment nog in de brand staat, dat moet er allemaal uitgehaald worden en dat moet afgeblust worden.
3: De 5 paarden zijn dus gered door de eigenaar. Hoe is het met de eigenaar?
2: Ja, alle paarden toen aankwamen waren alle paarden eruit. Eerste moment ook gelijk bekommerd over de eigenaar. Was goed aanspreekbaar. Ook meerdere informatie gevraagd van wat is er precies aan de hand, wat is er gebeurd. Hij gaf aan, alles is eruit. Ook op vragen van, is er nog gevaarlijke stof in de schuur of bijzonderheden, olie, vetten. Gaf hij heel duidelijk antwoord. Het was gewoon een kwestie van hooi, stro en stalling. Dat gaf voor ons in elk geval heel veel rust. En eigenlijk misschien de man zo alert was, goed bij de tijd. Hij is nog wel even preventief gezien door de ambulance, omdat hij wel wat rook had geademd. Maar hij is gewoon gezien en niet afgevoerd, dus het gaat allemaal goed.
3: Kortom, alleen materiële schade vandaag?
2: Ja, alleen materiële schade. De paarden maken het goed, de eigenaar maakt het goed. Ja, alleen de schik zit er natuurlijk flink in.
0: Zegt woordvoerder Hielco Sijsling gistermiddag in Ter Apel tegen verslaggever Elwin Baas. Zometeen in de ochtendploeg reacties op ons lopend vuur van vandaag. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Naar Ben Hadders en de Nozems en Elvis, koning van de Bunnemond.
4: Kijk eens, zoek maar zo'n grote.

elke zelf een rol. Veld voor elf is net als thuis.

0: wakker, nog dieper. Ja, Bert Hadders en de Nozems en Elvis, koning van de Biddermond. Kijk ze zoals ze hem. Reacties van Daphne op de stelling: mijn volgende vakantie is alweer geregeld.
1: Arjan's zomervakantie die komt er nog aan. Over een paar weken een week naar de zon en een week naar Londen.
0: Oh,
1: maar zijn volgende vakantie is ook alweer geregeld. Eind november wederom naar de zon.
0: Doe maar.
1: Zo, die heeft het goed voor elkaar, ja, inderdaad.
0: Het lente allemaal.
1: Nou, inderdaad. Ja, Mary heeft het ook goed voor elkaar. Die gaat volgende week heerlijk naar Spanje voor de tweede keer dit jaar. Maar het is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar. Jan die zegt onder andere: vakantie is voor mensen met een laag inkomen onbetaalbaar geworden.
0: Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Ontstelling in het lopend vuur. Kun reageren 050-3-188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en ook via de app van Noord natuurlijk. Een kwart ongeveer. Namelijk 24% zegt eens: mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Straks, na 9 uur, praat ik over de tegenstander van FC Groningen van komend weekend. Dat is ADO Den Haag. En nu even lekker zomerzwijmelen met John Travolta en Olivia Newton-John. Uit Greece is dit...

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
11: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
12: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
10: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
13: That's right, 9,455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
10: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
15: De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen bij Grote Gast en de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie een verzoek ingediend. De provincie en de gemeente Westerkwartier zijn tegen. Maar de kans is groot dat het toch doorgaat, denkt verslaggever Maarten Siepel.
16: Volgens het ministerie is het gas uit de zogenoemde kleine velden te belangrijk, zolang het veilig gewonnen kan worden. Als de NAM haar zin krijgt, wordt er in Grote Gast tot en met 2036 gas uit de bodem gehaald en in de Wieringapolder tot en met 2032.
15: Zo'n 450 Groningse boeren kwamen gisteravond samen op een weiland in Aerdewaard om daar de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. De boeren zijn bang dat de maatregelen veel boerenbedrijven de kop gaat kosten.
17: We moeten perspectief krijgen. En dat kan alleen maar als deze brief eerst van tafel is.
15: En de sluis bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal is tot na de orde gestremd. Voor het scheepvaartverkeer komt door een technische storing. Monteurs van Rijkswaterstaat werken nog altijd aan een oplossing. Meer nieuws straks om 9:30.
18: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.
19: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
23: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
24: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
25: Radio Noord.
26: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, zometeen onze wekelijkse vooruitblik op de weekendsport. Met de tegenstander van FC Groningen zondag. Dat is promovendus ADO Den Haag.
27: Hey Edwin, goedemorgen.

0: De Gypsy Kings en Bijlmer, 8 over 9. Het voetbalseizoen is vorig weekend begonnen. Met FC Groningen ging het goed. Van Utrecht werd gewonnen in de Euroborg. En dus zijn de eerste 3 punten binnen. Dit weekend wacht promovendus ADO Den Haag. Die ploeg verloor afgelopen weekend met 2-0 van AZ. Jim van Dijl van Omroep West volgt ADO. Jim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eindelijk weer Eredivisie voetbal in Den Haag. Daar hebben ze best lang op moeten wachten. Loopt de stad er warm voor?
1: Zeker. 5 jaar heeft het geduurd voordat ADO weer terug was. En je merkte het eigenlijk al een beetje aan het begin van dit kalenderjaar. Er was een kampioenskoers. Wanneer ging het gebeuren? Dat was eigenlijk de grootste vraag. Want dat het ging gebeuren, wist men zeker. Wat je daarna ziet, is dat er voor het eerst in de clubhistorie, laat ik het zo zeggen, in dit stadion een uitverkocht huis is als het gaat om seizoenskaarten. Er is geen seizoenskaart meer te krijgen, voor niemand niet. Business seats zijn vol, de gewone kaarten zijn verkocht. Het leeft weer als van oud, zou je haast zeggen, plus een schepje meer. Want ja, iedereen wil weer zien hoe dat gaat in de Eredivisie. Iedereen wil erbij zijn. En ook aankomende zondag uitverkocht huis. De losse kaarten die er nog zijn, en die waren ook heel snel waren die weg. Dus iedereen is toch wel gespannen een beetje hoe dat gaat. Maar hij heeft er ook heel veel zin in. Omdat na 5 jaar afwezigheid in de Eredivisie het ook wel weer eens tijd is om op het hoogste podium mee te doen. Ja.
0: Er zijn er veel kenners die noemen ADO toch als verrassing voor dit seizoen. We weten ook dat promovendi het altijd lastig hebben het eerste seizoen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik vind het leuk om te zien dat ze ADO als de verrassing tippen. Daar ben ik zelf toch wel iets terughoudender in. Omdat ADO heeft een hele jonge, ambitieuze trainer die van aanvallend voetbal houdt. Daar hebben heel veel ploegen moeite mee. Vinden dat lastig om te bespelen. Maar eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ze heel weinig eredivisieervaring in de ploeg hebben. Een aantal spelers hebben het wel, maar het grootste gedeelte niet. En alles wat men nu haalt is relatief onbekend voor ons als volger. Omdat het bijvoorbeeld in Duitsland heeft gespeeld of in andere landen. En er zitten niet echt spelers bij waarvan je zegt van zo, dat is een grote speler. Die heeft de ervaring, die zal de kar kunnen trekken. Dus we zijn ook wel een beetje nieuwsgierig hoe dat gaat uitpakken. Maar dat de trainer een bepaalde speelstijl heeft waar veel ploegen moeite mee hebben. Ja, dat zie ik wel. En AZ had bijvoorbeeld ook afgelopen week in de eerste helft best lastig met hoe ADO speelde. Dus ik zal ze zeker niet uitvlakken. Maar om nou een verrassing te noemen, dat gaat mij nog net even iets te ver.
0: Want wat is dan de speelstijl die door de trainer gehanteerd wordt?
1: Nou, de trainer wil eigenlijk dat als ADO de bal verliest, binnen 5 seconden de bal weer terug hebben. En dat werkte in de keukenkampioenvisie heel goed. Ook met de wat mindere spelers. En uiteindelijk heeft hij heel veel vertrouwen in zijn spelers. Hij wil ook echt dat zijn spelers doen waar ze op trainen. En ook bewust de fout maken, zodat ze daarvan kunnen leren en het weer door kunnen voeren. Eigenlijk een beetje hoe je dat ook bij het jeugdvoetbal ziet. Nou ja, en dat is wat hij graag wil zien. Dus hij gaat niet de bus parkeren, zoals dat zo populair heet. Hij gaat niet defensief spelen. Hij gaat zich niet aanpassen aan de tegenstander. Hij heeft zijn eigen speelwijze en die wil hij graag zien tegen wie hij ook speelt.
0: Ja, dat betekent dat het best leuk kan worden komende zondag. Want Groningen is natuurlijk ook een ploeg die gelijk begint met afjagen en de bus zeker niet parkeert.
1: Nee, ik verwacht ook echt een hele leuke wedstrijd van 2 ploegen die ook echt allebei willen voetballen. En dan krijg je in mijn optiek vaak de leukste wedstrijden. Het zal zeker niet saai worden.
0: Nee. En nog even naar de club zelf, hè, want het was ook altijd een hoop gedoe bij Den Haag rondom de financiën en zo. Is het daar nu ook een beetje rustig op dat vlak?
1: Ja, ze zijn eigenlijk toen ze afzakten naar de keukenkampioendivisie, zijn ze in handen gekomen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Die ja, gewoon iedere keer hun verplichtingen financieel nakomen. En dat heeft wel voor rust en stabiliteit gezorgd. Er is ook een nieuwe directeur gekomen een paar jaar geleden. Die zit ook al best lang voor ADO-begrippen op haar post. Natasja van Grins van Admiraal is dat. En het is allemaal wat stabieler en er is wat meer beleidsmatig. Wordt het ook gewoon worden de goede dingen gedaan. En je merkt dat dat nu uiteindelijk ook wel zijn vruchten gaat afwerpen. Dat er gewoon spelers wat langer worden vastgelegd. Spelers met restwaarde die nu verbintenissen van 4 jaar tekenen en dan misschien over een jaar of over 2 jaar een keer die stap maken. Waardoor ADO ook financieel stappen kan maken. Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat die stappen financieel alleen gemaakt kunnen worden door de Amerikaan. Want ADO staat nog altijd in het rood. Ook dit jaar zullen er weer rode cijfers geschreven worden. Ja, en dan moeten zij dat toch weer aanzuiveren.
0: Ja. En nu punten halen te beginnen na dit weekend, denk ik dan maar. Durf jij iets te zeggen hoe het gaat worden?
1: Nou, dat vind ik lastig. Ik vind het knap dat Groningen van Utrecht won. Omdat ik de trainer van Utrecht ken uit onze regio. En ook hij staat voor aanvallend voetbal en verzorgd voetbal. Ik had niet gedacht dat het een overwinning voor Groningen zou worden. Dus dat vond ik knap en verrassend. Ja, ADO wil gewoon heel graag thuis laten zien wat het waard is. En dat zal ook zeker vanaf minuut 1 te zien zijn. En ja, je moet wel realiseren dat Groningen misschien wel 1 of 2 stappen verder is. Want die hebben natuurlijk wat meer ervaring in de ploeg. En die spelen al wat langer op dit niveau dan dat ADO dat doet. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zou, als ik Groningen was, ADO zeker niet onderschatten. Aan de andere kant, qua ervaring zou dit wel een wedstrijd moeten zijn, kunnen zijn, die Groningen naar zich toe kan halen. Dus ik ben heel benieuwd zondag.
0: Dankjewel en veel plezier bij die wedstrijd alvast.
1: Dankjewel.
0: Jim van Dijl van Omroep West. Die wedstrijd is overigens komende zondag om 12:15.

0: Top 3, 2, 1. Zometeen over een half uurtje hier in de ochtendploeg. Ja, even terug in de geschiedenis. 14 augustus, dat is het vandaag. Op deze dag in het jaar 1642 trok de Groninger zeevader, ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit Lutjegast, trok erop uit met zijn schepen de Heemskerk en de Zeehaan en 110 bemanningsleden vanuit Batavia voor een expeditie waarbij hij voor het eerst de kusten van Tasmanië, Nieuw-Zeeland, zou ontdekken. Hij ging de wereld ontdekken. Ja. Deze Abel Tasman, die ze altijd voorleeft in het Westerkwartier. Nou, laten wij dan de wereld ook ontdekken, maar dan op muzikale wijze. Jeroen van der Boom, Richard Kopp met Eén Wereld. Deze band heet World Party, dus is ook ja, goed, hè? Alles over de wereld. Is It Like Today? Dit is zeker een kans hebben, want deze wordt echt wel heel vaak
1: genoemd. Ja,
0: Henk, Martina, The Scene en iedereen is van de wereld. Ah, lekker. The Carpenters en Top of the World. Nou, de wereld bezongen dus. 050-3188-288 is ons nummer. 050-3188-288.
2: Wilst u me wel liken? Abonneer en swipe dan. Filmpje met wat onzin.
3: TikTok dans met me. Ben aanweg morgen aan het zeggen. Kies nou alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. En mijn schijn ben ik ouderwets.

0: Dit is de versie die later populair werd. The Tide is High van Atomic Kitten. Ons loop het vuur gaat vandaag over de volgende vakantie. Nu deze zomervakantie erop zit. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Daphne, wat komt er binnen?
1: Koos die zei, nee hoor, dat zien we rond de kerstdagen wel.
0: Heel goed.
1: Ja, heel goed.
0: Ben je ook nog op tijd?
1: Ja, zat. En Babette die zegt, ja hoor, lekker in eigen tuin onder het koele groen. Ja, dan hoef je natuurlijk niet zoveel te boeken.
0: Nee, ga ik vanmiddag denk ik ook doen.
1: Ach, ja. Lekker.
0: Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. 050-318-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Een kwart van de stemmers zegt eens, mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Zometeen om 9:30 het Groningse nieuws. Rob, wat heb je voor ons?
2: Ja, dan hoor je dat er ook in Groningen boeren acties dreigen.
0: Zometeen in het nieuwsoverzicht. En daarna natuurlijk onze top 3. En ik praat met oud-commissaris van de Koningin Max van den Berg en ook oud-wethouder in de stad over het overlijden van zijn oud-collega Jacques Wallage. Straks na 9:30. Nu Fiction Factory in de ochtendploeg. It feels like heaven.

0: proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Het is bijna 9:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
9: Goedemorgen. De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen uit de kleine velden bij Grote Gast en de Wieringapolder. Het gasbedrijf heeft daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek ingediend. Voor het eind van het jaar neemt het ministerie een besluit over het verlengen van de winningsvergunningen, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
10: Het ministerie gaat dan allemaal adviezen inwinnen. Dat doen ze onder andere bij het staatstoezicht op de mijnen, wat eigenlijk een toezichthouder is op de gasvelden en controleert van, hey, kan er veilig gas worden gewonnen? Één advies ligt al klaar, dat is voor de Wieringapolder. Voor Grote Gas moet dat advies nog uiteindelijk helemaal klaar worden gemaakt. Het SODM kon nog niet ingaan wat daar de inhoud van is. Dat zal pas echt in een later stadium volgen. En dan is zo'n ministerie eigenlijk ook nog bezig om bijvoorbeeld bij een provincie of bij gemeente ook wel naar te vragen, hey, wat vinden jullie daar nou van?
9: De gemeente Westerkwartier en de provincie hebben al laten weten tegen verlenging te zijn. In de weiland bij Aduard kwamen gisteravond zo'n 450 boeren en andere mensen uit de agrarische sector samen. Deden ze om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. Veel boeren zijn bang dat boerenbedrijven daardoor zullen verdwijnen. Ze eisen dat de maatregelen van tafel gaan. Volgens Omgo Nieweg van de actiegroep Niezeil, die de avond organiseerde, volgen er anders acties die behoorlijk stevig kunnen worden.
11: Dat echt alles plat moet in Nederland en dat iedereen daar last van krijgt. We moeten perspectief krijgen. En dat kan alleen maar als deze brief eerst van tafel is. Dan kunnen we weer aan tafel. Dan komen we weer aan tafel. En dan gaan we zien waar we met de sector heen moeten. Maar niet eerder als dat die brief van tafel is.
9: Het Openbaar Ministerie eist 12 maanden celstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, voor een steekpartij bij McDonald's Colham. Gebeurde op 17 juni vorig jaar. Een 20-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen stak toen onder invloed van drank iemand neer. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis en kan door de steekpartij zijn hand niet meer goed bewegen. De rechter vindt dat er sprake is van poging tot doodslag. De rechtbank doet op 25 augustus uitspraak. Opnieuw een stalbrand gistermiddag in onze provincie. Eergisteren kwamen 5 koeien om bij een brand in Vlagtwedde. Gistermiddag stond een paardenschuur in Ter Apel in brand. De eigenaar wist de 5 paarden in de schuur zelf te redden. Ademde daarbij wel wat rook in, maar bleef verder ongedeerd, vertelt brandweerwoordvoerder Hilco Sijsling.
12: Alleen materiële schade. De paarden maken het goed. De eigenaar maakt het goed. Ja, alleen de schik zit er natuurlijk flink in.
9: Het vuur dreigde nog even over te slaan naar een nabijgelegen stuk bos, maar dat kon de brandweer voorkomen. En voor het eerst in bijna 11 jaar tijd rijden weer treinen tussen Bad Nieuweschans en Leer. En zo klonk dat dus gisteren op de Vriezenbrücke. Arriva is begonnen met instructieritten op het Nederlands-Duitse traject. In december 2015 werd de Vriezenbrücke over de Eems aangevaren. De beschadigingen waren groot, de wederopbouw duurde lang. alle Arriva-ministen in Arriva-machinisten in Noord-Nederland worden de komende 2 maanden opgeleid om op het vernieuwde stuk spoor te rijden. Wanneer precies er weer treinen, of wanneer reizigers weer mee kunnen in de trein, dat moet ik zeggen, is nog altijd niet bekend. En FC Groningen heeft de zo gewenste buitenspeler binnen. De Zweed Jacob Ondrejka wordt voor 1 jaar gehuurd van het Italiaanse Parma. Na de terugkeer van Younes Taha naar FC Twente was de FC op zoek naar een creatieve aanvaller. En daarbij is de club nu uitgekomen bij de 23-jarige Zweed. Of hij komende zondag al mee kan doen in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, dat is nog onzeker. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: En toch even noemen, Hein Bloemink, onze gast in het nieuwspanel, nieuwsforum zojuist. Die wees ons op de mooiste zin van de ochtend die jij hebt uitgesproken. FC Groningen heeft de zo gewenste buitenspeler binnen. Is inderdaad mooi poëtisch omschreven, inderdaad.
9: Ja, de eer gaat volledig naar onze avondredactie.
8: Maar toch, dankjewel. Zometeen praat ik met voormalig commissaris van de Koningin Max van den Berg over het overlijden van Jacques Wallagen. En we hebben een top 3. Dat gaat vandaag over de wereld. Chris komt met de Bee Gees en The World Is Round. Hilo. Suggestie van Venna, All Over The World. John Mayer. Bianca komt met Waiting On A World To Change. Dit is Mr. Big, A Wild World. It's hard to get back. En ook Neil Young wordt natuurlijk genoemd. Via Anne en Chark bijvoorbeeld. Rocking in the free world. Over rocken gesproken. Erwin komt met Status Quo en Rocking All Over the World. 050-3188-288 is ons nummer. Dit is Gert Voerman met het weer.
13: Het is vandaag droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 31 tot 32 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Met een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht blijft het droog. Met wel iets meer bewolking. Het koelt af tussen de 16 en 20 graden.
14: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Louis Fonsi en Demi Lovato in de ochtendploeg op Radio Noord. We spraken er al eerder over. Vanochtend op 79-jarige leeftijd is Jacques Wallagen overleden. Onder andere oud-burgemeester van Groningen. Als wethouder zat hij jong hier in de Groningse politiek samen met Max van den Berg, die later commissaris van de Koningin zou worden. Meneer van den Berg, goedemorgen en gecondoleerd.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ja, u was al heel lang geleden, was uw collega bevriend, ook met hem. Kunnen we spreken van een bijzondere band die u met hem heeft gehad?
1: Absoluut, natuurlijk alleen al door de lengte van de tijd. Hè. Het was in de tijd eind jaren 60. En in 70 kwamen we beide in de gemeenteraad. En ik werd wethouder, hij werd fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid. In een tijd waarin wij waren heel erg overtuigd van politiek, als je het goed organiseerde, elke stem telde, dan kon je echt dingen veranderen. En vanuit dat enthousiasme en vanuit gevoel, het deugt niet zoals het nu gaat, het moet anders, en de bedreigingen voor de stad Groningen, waren we heel erg soulmates gelijk vanaf het begin. En dat heeft ook in twee colleges, vandaan de vierde colleges, waar ik zat, halverwege, hebben we dat volgehouden. En Jacques is zelfs doorgegaan. Ja. Absoluut een band. Later natuurlijk weer terug. Dan ben je 50 jaar bijna verder. Als commissaris. Dan opnieuw. Van de koning in Groningen. En je weet, klassiek was het zo. De burgemeester en commissaris hadden nogal eens wat spanning. Provincie en stad. Maar wij hadden er helemaal geen zin in. Dus we gingen gewoon samen aan de keukentafel zitten. En loste dat voor onszelf op. En dat ging prima.
0: Ja. Want hij ging naar Den Haag op een gegeven moment. En toen werd hij burgemeester van Groningen. Snapt u dat hij dat wilde worden?
1: Ja, kijk, hij had natuurlijk heel veel ervaring al in het lokale bestuur in de stad Groningen. Had daar ook heel veel mee met die stad. Kwam er ook zelf uit. En dan vervolgens op dat landelijke, dat is veel woorden, heel veel goed regelen. En was een zware rol die hij had. En die heeft hij ook hartstikke goed gedaan. Maar zijn hart ging toch weer uit naar weer in dat lokale en met die eigen stad van hem weer optrekken. Dat heeft hij ook heel goed gedaan, naar mijn gevoel. Ik heb de laatste jaren van hem nog meegemaakt. Toen ik terugkwam in de Groninger politiek als commissaris, toen was hij nog burgemeester. En je voelde gewoon, hij zat daar goed, het was zijn stad. En de mensen voelden hem ook als onze burgemeester.
0: Ja. In de jaren 70 was u beide dus wethouder, dat hadden we het net al even over. Als u uw beide namen noemt, zal daar ongetwijfeld bij veel mensen gelijk het verkeerscirculatieplan bij bedacht worden. Toen heel bekend, eigenlijk in heel Nederland. Hè. Hoe was eigenlijk de taakverdeling destijds tussen u beiden op dat vlak?
1: Toen Jacques die zat vooral met de portefeuilles in het onderwijs en in de cultuur. Ik deed vooral stadsontwikkeling, volkshuisvesting en verkeer. En dus op weg naar 1974, want toen waren de gemeenteraadsverkiezingen weer, was dat de taakverdeling ook. En ik was lijsttrekker in 1974. En ja, wij kregen geweldige steun uit de bevolking. Dus het was niet politiek van het stadhuis. Het was echt iets wat heel erg leefde in de stad. En dat ging over de oude wijken. En dat ging over hoe we de stad veel leefbaarder wilden maken. En tegelijk daarvoor nodig was ook het autodeel maken van die binnenstad. Die plannen die zijn nog onder mijn portefeuille aangenomen. En Jacques heeft toen op zich genomen dat het mij, ik had zoveel aan verschillende taken. Toen heeft hij ook verkeerd de uitvoering van het VCP op zich genomen. Het was eigenlijk dat het ook daadwerkelijk plaatsvond. Dus hij stond in 1977 ook daar bij de Grote Markt om dat allemaal goed te bezien.
0: Ja. Het was voor u beiden het begin van een lange politieke carrière. Uiteindelijk bent u beiden weer teruggekomen, ook in Groningen. En stopte die politieke carrière ook. Bent u daarna nog met elkaar bevriend gebleven? Zag u elkaar nog regelmatig?
1: Ja, wij zagen elkaar regelmatig. Dat was ook wel. Wij vonden het ook wel fijn om dan samen terug te kijken op dingen. Maar ook, eerlijk gezegd, niet alleen maar terugkijken. Maar ook gewoon met jonge mensen. Wij waren bij de Jong Socialisten samen actief. Probeerden jongeren ook weer te enthousiasmeren. Dat is ook gelukt bij een aantal gevallen. Kamerleden, raadsleden. Om die weer actief te krijgen. Maar we waren ook heel heftig. Israël, Netanyahu, daar hadden we heftige gesprekken. Wij vonden het vreselijk zoals Netanyahu zich gedroeg in Israël. En vonden het ook slecht voor Israël. Jacques was ook actiever over en meer betrokken bij zijn eigen Joodse geschiedenis. Dat zag je ook, dat toenam. En wij ook nog de Partij van de Arbeid natuurlijk en GroenLinks in de samenvoeging. Daar waren we gewoon uit praktische overweging heel erg voor. Omdat het anders bij te klein waren en te weinig machtsvorming hadden. Dus ook heel erg in de dagelijkse politiek van nu waren we actief. En dan privé natuurlijk allerlei dingen. We aten met elkaar, we wisselden dingen uit. Dus ja, ik kan zeggen dat er is echt wel vriendschap. Die eerst politieke vriendschap was, zou ik zeggen, in het begin. Toen we jong waren. Die is wel uitgegroeid tot iets van je leven als vriendschap nu.
0: Ja. Dank dat u over hem wilde vertellen bij onze uitzending.
1: Hartelijk dank.
0: En sterkte. Voormalig onder andere commissaris van de Koning en Koning, Max van den Berg was dat. Ja, 9:45 over tot orde van de dag, want zo gaat het ook in het leven. Ons loopt het vuur luid. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Ik geef nog even de tussenstand. En je kunt de hele dag nog stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 24% van de stemmen zegt eens, mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Top 3 vandaag in het jaar, en zeg ik uit mijn hoofd, 1642. En dat klopt ook nog, als ik er nu in kijk. Ging Abel Tasman, het Lutje gast, en zijn naam leeft voor in het gebied, op weg om Nieuw-Zeeland, Tasmanië, bijvoorbeeld te ontdekken. Hij ging de wereld ontdekken. Nou, die ontdekken wij vandaag ook op muzikale wijze. Met dank aan jou, want er kwamen echt heel veel leuke plaatjes binnen. Bijvoorbeeld Marianne, Richard, Auk en Ellie kwamen met, ach, prachtig mooi, The Carpenters.

0: Deze werd vaak genoemd, zeg. Paulien, Bernd, Bert, Martina, Henk, Klien. De scene en iedereen is van de wereld.
1: Top 3.
0: Zometeen de ochtend door met Stefan Koster. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ochtendploeg.
0: Het is voor de vorm en voor de eer, want we hebben al gewonnen deze week.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Och.
0: Even zo. maar wel voor de eer. Gaan we proberen te raden wat jouw eerste plaat is?
2: Nou, ik heb hem extra moeilijk gemaakt.
0: Oh, dat is heel goed.
2: Vandaag,
0: ja.
2: Want ik wist dat natuurlijk. rustig aan, het wordt zomer.
3: Rustig aan.
0: Is dat de relax, take it easy? Van?
2: Nee.
3: Oh.
2: Nee, die zomer, dat is echt...
0: Het gaat wel om de zomer.
2: Ja,
0: okay.
2: Ja, rustig aan, het wordt zomer.
3: Het wordt zomer.
0: Summer? Summer? Summer breeze?
2: Nee, ze zijn totaal niet warm. Niet eens lauw.
0: Nou, dat is wel warm, hoor. 050-318-82, wordt het dat? Nou, nog één keer.
2: Rustig aan, het wordt zomer.
0: Nee, ik... Er gaat geen belletje rinkelen.
3: Nee.
2: Nou, we doen straks niet rustig aan, maar dat is wel de aanwijzing.
0: Okay. Ja. 050-318-288, als jij het weet. Stuur maar een appje. Misschien win je een prijs bij Stefan. 050-318-288. Dat gaat hij draaien zometeen als eerste plaat. Blijf lekker bij Radio Noord. Doe rustig aan. Dan gaat het vandaag allemaal goed komen. Ik heb nog eentje voor je in onze top 3 over de wereld gesproken. Everybody wants to rule the world. Dit is Tears for Fears. Fijne vrijdag. Goed weekend. Mooi.

0: Frank, dank het glimlettering pas weer. Dag, dag.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in één etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: De ochtend door.
17: Met Stefan Koster.
16: Goedemorgen en we knallen er direct in hoor op deze tropische vrijdag. De grote zomerhit van Birdie. Het wordt zomer. Esperano, Otra

echt een heerlijke zomerse plaat, hè? Vamos a la playa. En dat kan natuurlijk, hè, vandaag 32, 33, misschien wel 34 graden in stad en ommeland. En daarvoor hoorde je de nummer 1 uit de 9 alle tijden. Maar liefst 11 weken aaneengesloten stond hij bovenaan in de hitlijst van Noord. Birdie en Esperano, otra vez.

0: Hoe blijft die koffie dan?
1: Ja, de koffie is er bijna door hoor. We gaan zo een lekker bakje drinken. Maar eerst even onze WhatsApp-inbox opstarten. We zijn ook vandaag weer bereikbaar via 050-3188-288. Heb je al leuke plannen in je agenda staan? Laat het ons dan gerust weten. Dan gaan we dat even behandelen zo. Misschien doe je nogal andere ideeën op. Zo ga ik dit weekend meedoen aan een autopuzzelrit. Nou, daar heb ik heel veel zin in. Uiteraard vanavond dan de airco wat hoger. Ook jouw plan bespreken we graag zometeen. En ik kan me voorstellen dat de meeste Groningers de dag doorbrengen in de schaduw. Want het wordt warm vandaag. Wat zeg ik? Het gaat zelfs tropisch worden. De bak met zomerrits hebben we weer mee. Dus laat gerust weten wat ik voor jou mag draaien. Ik ben heel benieuwd. Dat kan via 050-3188-288.

0: Prachtig nummer, hè? Ik zag ook al wat collega's een traantje wegpinken. Een heerlijk nummer van TikTok Tammo, Grunnige Lucht. En daarvoor hoorde je Jesse van Joshua Caddison. Zometeen hier op Noord, de vrouw die al decennia lang in de roddelbladen staat. Nou, daar zorgt ze zelf ook wel voor, want zo blijft ze relevant. Madonna, ga je horen met Papa Don't Preach. Maar eerst een prachtige verzoekplaat die binnen is gekomen via 050-3188-288. Jeffrey uit Hoge Zand sprak wat voor ons in.
1: Goedemorgen Stefan. Tijdens de schoonmaak vind ik altijd een lekkere mode talking er even op te hebben. Dus eigenlijk zou ik wel leuk vinden als je misschien daar een plaatje van zou willen draaien. Gewoon omdat het een mooie plaat is. Ik wens je een hele fijne uitzending, heel veel draaiplezier. En dan vast een heel goed weekend. Groet Jeffrey Hendricks uit Hoge Zand.

0: Madonna, Hoodie Noord en Papa Don't Preach. Nog heel even, dan gaat Gert Voerman ons bijpraten over het weer van vandaag. Want ja, het is nu nog aangenaam, maar het wordt echt tropisch warm. Nou ja, het wordt zelfs heet, kan ik alvast verklappen. Straks de details over het weer van Gert Voerman. Daarvoor natuurlijk nog Noordnieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je ons zo vertellen?
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse, 99 cent.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: En dit is Noordnieuws van 10:30. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan. Vandaag is de luchtkwaliteit naar verwachting onvoldoende in onze provincie als gevolg van smog door ozon, meldt het RIVM. Het wordt vooral verwacht vanaf 2:00 vanmiddag. En vanwege de aanhoudende droogte gelden vanaf vandaag aangepaste regels voor het schutten bij de Robbegatsluis en Lauwerzoog. Dat betekent dat de recreatievaart en beroepsvaart alleen van het Lauwersmeer naar de Waddenzee via de sluis kunnen varen wanneer de waterstand op de Waddenzee hoger is dan de waterstand op het Lauwersmeer. Die maatregel is volgens de provincie nodig om verlies van zoet water uit het Lauwersmeer te beperken. De openingstijden van de sluis blijven ongewijzigd, maar door de waterstanden kan het voorkomen dat er later gestart wordt met schutten. Ook kan het schutten eerder stoppen dan gebruikelijk. De sluis bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal is tot na de orde gestremd voor het scheepvaartverkeer. Dat komt door een technische storing. Monteurs van Rijkswaterstaat werken aan een oplossing. Op een binnenvaartschip dat bij een werf in het Winschoterdiep bij Waterhuizen ligt, is gisteravond 2 keer brand uitgebroken. In eerste instantie woedde het vuur in de kajuit van het schip. Brandweerlieden leken die brand geblust te hebben. Maar rond 22:30 werd de brand weer opnieuw opgeroepen, omdat het schip in lichte laaien stond. Meerdere ploegen blusten vanaf land en water. Het schip liep ook veel schade op. Bedroefde reacties van oud-politici op het overlijden van Jacques Wallagen. De oud-burgemeester van Groningen overleed eergisteren op 79-jarige leeftijd. Voor de Groningen wethouder Rick van Nieuwenhuis was Wallagen mentor en gaf hem geregeld advies.
10: Soms vinden mensen het moeilijk om als een advies niet wordt opgevolgd, maar daar had Jacques geen enkele moeite mee. Wat hem echt typeert is dat hij, wat ik net zei, echt een hele intelligente man. Hele goede schrijver. Ik heb zijn boek ook met heel veel plezier gelezen. Bijvoorbeeld Het Land Achter de Heuvels. Maar ook iemand die echt gewoon heel dicht bij de mensen staat, die heel benaderbaar is. Ik heb ook meegemaakt dat hij door mensen in de stad nog steeds aangesproken wordt als burgemeester. En dat vond hij ook heel erg fijn.
1: En de brandweer in Appingedam is vanmorgen uitgerukt om een kat van een dak te redden. Dat was aan de Scharreweersterweg. Omdat het vandaag erg warm wordt, besloot de brandweer de kat van het dak te halen. Maar de kat liet zich niet vangen. Sprong aan de achterkant van het dak op een lager gelegen schuurtje. Nou, de brandweer vermoedt dat hij daar zo wel weer vanaf kan. Besloot zonder kat te vertrekken. De beelden vind je trouwens op rtvnoord.nl.
0: Nou, ik ga direct even kijken. Edwin, dankjewel. En op dit moment is het nog aangenaam buiten, maar het gaat echt warm worden. Gert Voerman, praat ons bij.
11: Het is vandaag droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 31 tot 32 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Met een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht blijft het droog. Met wel iets meer bewolking. Het koelt af tussen de 16 en 20 graden.
0: Yes, Gert, dankjewel. Zometeen hoor je muziek waarvan in de jaren 90 werd gezegd... ja, misschien moet dit wel ons nieuwe volkslied worden. Nou, is natuurlijk niet gebeurd, maar het idee was behoorlijk serieus. Welke plaat dat was, hoor je zo. En ook de grootste hit van Rod Stewart komt nog voorbij.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer... dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom... op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.

Begin jaren 80, grote hit van Rod Stewart, Young Turks. En daarvoor de plaat waarvan men in de jaren 90 zei... nou, misschien moet dat maar ons volkslied worden in plaats van het Wilhelmus. Nou, maar goed dat dat niet is gebeurd, want daar was hij nu al achterhaald. Hè? 18 miljoen Nederlanders lopen er rond op dit kleine stukje aarde. Wel een prachtige tekst hè, van Fluitsma en Van Tijn. Zometeen gaan we hier op Noord terug naar de 70s. Peter Gabriel komt eraan. Maar eerst de Amerikaanse TikTok Tammo. Want ook deze man werd beroemd via de socials. En hij kan ook nog eens heel goed zingen. Hier is Alex Robin.

Ja, het zal je niet verbazen, maar inspiratie voor het nummer deed hij op een heuvel in Engeland, namelijk Salisbury Hill. En inmiddels is het nummer uitgegroeid tot een tijdloze plaat met als thema verandering, twijfel en vrijheid. En het was ook nog eens zijn eerste solo-single na zijn vertrek uit Genesis. Peter Gabriel hoorde je op Noord in de ochtend door. Ja, en zometeen waren we ons hier eventjes op een tropisch eiland. In ieder geval met hoge temperaturen en lekkere reggae-muziek van UB40. Maar nu eerst de man die zoals zoveel beroemdheden zijn school niet heeft afgemaakt. Ja, ik kan je voorstellen wat zijn ouders daarvan vonden. Maar hij kwam ermee weg. Hij heeft namelijk heel veel geluk gehad met al zijn muzikale talenten. Hij kan zingen, componeren, prachtig gitaarspelen ook nog eens. Ik ga hem nou horen. Hier is Ben Howard en Keep Your Head Up.

is Radio Noord.

0: word je gewoon vrolijk van, hè? UB40 op Noord en Sing Our Own Song. En zometeen maak je hier kans op die felbegeerde snoesterpuut van Noord. Kan vandaag nog van jou zijn, hoor. Hoe je kans maakt op die mooie prijs hoor je zo na het NOS-journaal van 11 uur.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
3: Zondag praat ik met een man die misdaden oplost in binnen- en buitenland. Die de politie helpt om te zien of iets nou een ongeluk was of dat er een moord is gepleegd. Wetenschapper professor Bert Otten vertelt bijzondere verhalen en koos er prachtige muziek bij.
2: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
14: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
16: toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
20: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
21: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
22: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
23: Radio Noord.
24: De ochtend door.
25: Met Stefan Kosters.
26: Goedemorgen. Heb je zin om wat te winnen op deze vrijdag? Nou, doe dan zo mee aan Tel en Bel. Een nieuwe opgave komt eraan na Cindy Lauper.

vrolijk van, hè? Magnetic hoorde je van de Bauza. En daarvoor Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ja, en dat is wat we gaan spelen. Het is heel simpel. Je krijgt van mij een woord. Je hoort een grote hit. En dat ene woord gaan we dan tellen. Weet jij hoe vaak dat voorkomt? Dan mag je het juiste antwoord direct doorbellen als de plaat is afgelopen. Naar 050-3188-288. Kom je erdoor, geef je het goede antwoord, dan is die goed gevulde snusterpuut helemaal van jou. Sturen we vandaag nog op. En de opgave is natuurlijk op deze tropische dag een zomerhit. Eentje van The Beach Boys.

heerlijk om deze zo mee te gaan zingen. En naast meezingen moet je natuurlijk ook meetellen. We gaan letten op de titel van de plaat, Kokomo. Ja, hoe vaak komt dat woord voor in die hit van de Beach Boys? Ik zou zeggen, tel lekker mee. En na afloop direct 050-3188-288 bellen, hè, met het goede antwoord. En die felbegeerde snoesteput is helemaal van jou. Heel veel succes. Hoe vaak hoor je Kokomo in deze van de Beach Boys?

0: superleuk nummer natuurlijk van de Beach Boys. En misschien heb je wel meegeteld, heb je gelet op dat ene woordje, Kokomo. Ja, dat is nou tijd om die telefoon te pakken, ons nummer in te toetsen. 050-3188-288. Direct te bellen met het juiste antwoord op die ene vraag. Hoe vaak hoor je het woordje Kokomo? Kom je erdoor, geef jij het goede antwoord, dan is die felbegeerde snoestebuut van jou. 050-3188-288. We gaan de lijn aannemen. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, met Henk Drents.
0: Ach, dag Henk. Hou eens.
1: Goed, ben je warm?
0: Ja, daar kun je er wel van genieten dan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Gelukkig.
1: Ja, dat moet sowieso.
0: Zo is het. En dan nou ja, op het heet van de dag straks maar even de schaduw opzoeken.
1: Ja, even lekker zwem misschien nog.
0: Kijk, en nou ja, zover is het natuurlijk nog niet, hè, op het heet van de dag. Nee. Maar we hadden wel heerlijke zomerse muziek op de radio. Kokomo hoorde jij.
1: Ja, klopt.
0: Maar hoe vaak heb jij dat gehoord?
1: Ik dacht 15 keer.
0: 15 keer?
1: Ja.
0: Is helaas niet goed. Jammer.
1: Oh, ja. Oké.
0: Dankjewel, Henk, voor bellen. Mooi. 15 is dus niet goed. Het is een ander antwoord. We gaan de lijn al aannemen. 050-3188-288. Als je het ook wil proberen, hè. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
2: Hoi, met Elja.
0: Hey, Elja. 15 was niet het goede antwoord. Hoe vaak heb jij wel Kokomo gehoord?
2: Ik telde er 11.
0: 11 stuks. En dat is helemaal goed.
2: Top.
0: Van harte gefeliciteerd. Dat betekent dat jij binnenkort kan gaan flaneren met die prachtige snoesterput.
2: Super.
0: Wou ik zeggen, dat is altijd leuk.
2: Ja.
0: Heb je vandaag ook een leuke dag tot nu toe of gaat er nog van alles gebeuren vandaag?
2: Lekker vrij vandaag, dus niet te veel in de hitte.
0: Dat wou ik zeggen, lekker de schaduw opzoeken en dan
2: precies.
0: Nou, misschien wel de barbecue aan vanavond.
2: Ja, dat moeten we nog even bedenken.
0: Nou, dat kan ook allemaal nog. We hebben de hele dag nog voor ons. Dankjewel voor het meedoen, Elja. Blijf even aan de lijn. Gaan we de gegevens uitwisselen. En dan is die snoesterput helemaal van jou. 11 keer was dus het goede antwoord. 11 keer hoorde je Kokomo.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Ruben Luders. Samen

James Lord en Something Beautiful. En daarvoor hoor je het Gronings Goud van deze week. Hè? De vrolijke klanken van Ruben Luders. En zijn plaat heet Samen Niet Alleen. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk, hè, dat hij dan morgen binnenkomt in onze hitlijst De Noord 9. Kan er helemaal niks over verklappen. Ga je morgen allemaal horen in Café Martini. Maar morgen is Ruben Luders in ieder geval geen Gronings Goud meer. Ja, heel jammer, maar niet getreurd. Later vandaag in Studio Grun maken we natuurlijk het Gronings Goud van aankomende week bekend. En ik kan alvast verklappen, dat gaat ook een grote hit worden, hoor. Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

Ja, heerlijk. Jaren 80 duo, hè? Mel en Kim, Showing Out, Get Fresh at the Weekend. Het is bijna 11:30 in stad en ommeland. Edwin, waar ga je ons over bijpraten?

0: En je mag de rest aanvullen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Dit is Noordnieuws van 11:30. Mooi, Edwin.
10: Mooiste van vandaag is de luchtkwaliteit naar verwachting onvoldoende in onze provincie als gevolg van smog door ozon. Dat meldt het RIVM. Wordt vooral verwacht vanaf 2:00 vanmiddag. Voor een aantal afvalbrengstations in onze provincie geldt overigens dat je snel moet zijn. Ze gaan om 12:00 namelijk al dicht, bijvoorbeeld in Groningen en Winschoten. De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen uit de kleine velden bij Grote Gast en de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek ingediend. De gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen zijn tegen verlenging, maar de kans is klein dat het ministerie daarin meegaat, zegt verslaggever Maarten Siepel.
11: Het ministerie heeft wel vaker aangegeven, nou ja, gezien ook de situatie in de wereld, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, met Rusland, de onrust in het Midden-Oosten, dat ja, aardgas toch ook wel belangrijk is. En dus ook aardgas uit de kleine velden. En aangezien we ook nog midden in een energietransitie zitten, heeft het ministerie ook wel eens vaker aangegeven dat tot tenminste 2045 wel dat aardgas uit die kleine velden nodig is.
10: Voor het eind van het jaar neemt het ministerie een besluit. Burgemeester Rolien Kamminga van Groningen heeft in overleg met de politie de woning aan de Multatuli-straat gesloten. Daar was gisteren een explosie en er was op de woning geschoten. Volgens Kamminga geeft de maatregel de politie de gelegenheid goed te onderzoeken en te monitoren. Tegelijkertijd waarborgt het volgens de burgemeester de veiligheid van bewoners en omwonenden. Zo'n 450 boeren hebben in een weiland bij Aduard de stikstofmaatregelen van landbouwminister Jamie van Essen besproken. Veel boeren zijn bang dat dit hen de kop gaat kosten en eisen dat de maatregelen van tafel gaan.
12: Boeren denken in Groningen van, ach, het valt hier wel mee. We zitten hier in een extensieve hoek. Ik boer weinig Natura 2000, dus ja, hier hebben we eigenlijk geen problemen. Ik bedoel, dat is in andere delen van het land. Alleen, als je goed de brief leidt, lijkt dat helemaal... Is dat niet waar? Deze brief is ook desastreus voor Groningen. Ook als landbouwprovincie. En dat willen we proberen duidelijk te maken. Want er zijn een aantal boeren die verdiepen zich er niet zo in. Wij moeten zien dat we ze wakker krijgen. En dat ze wel weten wat er gaande is.
10: Zei Omko Nieweg van boerenactiegroep Nizel. En twee auto's zijn vannacht op de A7 op elkaar gebotst. Dat gebeurde kort voor 12:30 op de provinciegrens bij Drachtse Compagnie in de richting van Groningen. Beide auto's raakten beschadigd en moesten worden afgevoerd. Vanwege de hulpverlening waren twee rijstroken tijdelijk afgesloten en moest het verkeer over de vluchtstrook. Meer verkeer op rtvnoord.nl.
13: Edwin, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het weer van Gert Voerman.
14: Het is vandaag droog en zonnig. Het wordt tropisch warm. 31 tot 32 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Met een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht blijft het droog. Komt wel iets meer bewolking. Het koelt af tussen de 16 en 20 graden.
13: Gert, dankjewel. En we moeten dus wel veel zomerrits draaien. Komen er zo aan. En je gaat ook horen waarom zanger Dion Bouwers zo ontzettend blij is.
15: Ah!
7: Dat is mooi. Ja, allemaal super, allemaal super.
8: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
18: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: PhD op Noord en I Won't Let You Down.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, iedere zaterdag hoor je natuurlijk de beste muziek uit stad en ommeland van dit moment. Zetten we allemaal op een rijtje voor je in onze eigen hitlijst. Met afgelopen week 2 nieuwe binnenkomers. Ja, en 2 nieuwe binnenkomers, dat betekent natuurlijk ook dat je van 2 grote platen een afscheid moet nemen. Ja, zo horen we René Beverwijk deze week niet meer terug.
3: Ga je dus naar altijd zo? Ga je dus naar altijd zo? Een gedonderen. Naar altijd zo.
0: Ja, en ook die nieuwe van Lucas en Gea staat niet meer in de hitlijst van Noord.
4: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen. Laat me maar gaan.
0: Ja, 10 weken heeft hij erin gestaan, hè. Laat me maar gaan, maar sinds afgelopen week dus niet meer. Maar ja, welke platen staan er nog wel in? We gaan direct even naar de top op 1. Semsland met Dada Dansen. En die had eigenlijk ook bij RTV Drenthe in de hitlijst kunnen staan. Want het is een Drents-Gronings samenwerking met onder andere Dion Bouwers, die je ook zou kunnen kennen van de band Steenvanger.
5: Ik denk dat we het sowieso al... We hebben gewoon een goede klik. Dus dat is sowieso belangrijk, dat je gewoon het leuk hebt om muziek te maken. Maar daarnaast, ik ken Hilco, dus de bassist, die kende ik al veel langer. En daar wilde ik altijd al een keer wat mee gaan doen. En hij bij mij. En dit kwam er zo tussen. Maar ja, uiteindelijk is zo, je begint met iets te schrijven dat je denkt van, oh leuk. Nou, dan volgt toch wel een tweede ideetje, een derde ideetje, vierde ideetje. Nou, maar zo zijn er inmiddels al heel wat ideetjes voorbij gekomen.
0: Ja, en een van die vele ideetjes is uitgegroeid tot een Nijmoodse Jon 80 ploort. En die hit staat dus bovenaan in ons eigen Noord 9. Het is tijd om te dada dansen. Hier is de nieuwe van Semsland.
2: Nummer 1.

De nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord-9. Simsland en Dada Dansen. Nou, of die aankomende week weer op 1 staat, hoor je natuurlijk morgen in het leuke radioprogramma Café Martini. En zo tijd op Noord, David Bowie, Golden Years. Na Somjeu, Dark, Before the Dawn.

0: En ook met David Bowie komen wij de ochtend wel door. Golden Years, hoor je op Noord. Ja, en ik ben een beetje vrolijk. Ik ben een beetje opgewekt. Ik las hier nou een bericht. Ongelooflijk, Nimino.
1: Nou, vertel.
0: Eentje van Helene Fischer. Dat deelt ze net op de socials.
1: Ja.
0: Binnenkort een nieuwe single.
1: Serieus?
0: Ja, An Meiner Seite gaat die heten. En ze heeft al een klein voorproefje gedeeld.
1: Zo. Origineel dit.
0: Niet doorheen praten hoor. Ja, dit kan toch niet anders dat dit een grote hit gaat worden.
1: Het is, ik kan het niet ontkennen. Het is helemaal niet origineel. Het is natuurlijk een heel bekend deuntje.
0: Maar dat maakt het niet uit.
1: Maar het is wel, het zit wel heel goed in elkaar.
0: Zeker met Helene Fischer erbij.
1: Dus het is haar nieuwe single?
0: Nou, binnenkort, over een maandje komt hij uit. Dus dan gaan we in ieder geval van genieten tegen die tijd.
1: Is ze ook single?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Nee. Ze heeft volgens mij is gelukkig getrouwd. Een aantal kinderen zelfs al.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké.
0: Goed, zometeen. Ook niet origineel. Ja, wel origineel. Ha. Een nieuwe aflevering van Tussen de Middag.
1: Ja.
0: Wat kunnen we verwachten straks?
1: Nou ja, het is direct Goos de Boer, maar weer hier in de studio. Want die heeft even een paar rondjes door de Weihert gelopen vanochtend. En toch wel wat. Even een update van wat daar nou allemaal deze week is gebeurd. En zeker gisteren met die explosie en die schoten. En hoe gaat het daar nu ook met omwonenden? Want ja, ik denk wel dat de schrik er goed in zat. Zeker gisteren. Maar hoe is het nu in de Weihert? En is er al meer bekend over wat er nou eigenlijk allemaal gaande is? Ook met maandag, hè, in het achterhoofd. Mm-hmm. Afgelopen maandag toen er explosieven werden gevonden. Dus daar komt een update van. En we hebben natuurlijk de weekendtip. René is weer de markt opgegaan. Want de Marco Blui zijn weer terug van vakantie. Dus dat zal vast een mooi weerzien zijn met alle Marco Blui. We hebben de kantineklassieker van de man die we ook wel kennen van Moet dat nou en Zoet Zout Zuur.
0: Een van die twee gaat het worden?
1: Nee, die hebben we allemaal al gedraaid. Maar hij heeft een nieuwe single. En dat, als je al twee van dat soort nummers hebt gemaakt, dan is de derde ook een knaller, denk ik.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Nou, daar gaan we ons op verheugen. En natuurlijk op vrijdag.
1: Ja, altijd weer anders vrije ronde. En ik vind het wel mooi om ook nog eventjes te vragen naar herinneringen aan Jacques Wallagen, de oud-burgemeester die is overleden. Dus als je daar wat over te melden hebt, kun je straks ook bellen.
0: Ja, en wat vind je van de nieuwe bondscoach? Hebben we het ook allemaal niet over gehad?
1: Nou, inderdaad.
0: Kan alle kanten op gaan. Zometeen na 12 bij Nibino. En dit is Juanes. Adios.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, Raymond! Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nu de hoofdpunten van het Groningse nieuws. Mooi, Edwin.
12: Mooi, Nivino. Een ernstig ongeluk op de Verlengde Herenweg. Een voetganger is door een vuilniswagen aangereden bij een zebrapad. En het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De sluis bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal is tot na de orde gestremd voor het scheepvaartverkeer. Dat komt door een technische storing. En vandaag is de luchtkwaliteit naar verwachting onvoldoende in onze provincie als gevolg van smog door ozon, meldt het RIVM. Het wordt vooral verwacht vanaf 2 uur vanmiddag.
2: Oh, omdat wij dan naar buiten gaan of zo?
12: Ja, dan neemt het heel snel af.
2: Oké, nou eerst maar het nieuws zometeen om 12:30 van Edwin.
13: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Fries Gelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Radio Noord.
18: Tussen de middag.
19: Met Nivino Geertsema.
2: Goedemiddag, je krijgt een update vanuit de Weijert. Wat is daar nou allemaal precies aan de hand met die explosie en die schoten? Dat hoor je zo.
20: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
21: Hey, Nivino, topper. Maak er een mooi uitzending van, hè? En vast een fijn weekend. Yo!

0: Rolf Sanchez met Mas, Mas, Mas om 7 over 12. Mooi dat je luistert naar een nieuwe Tussen de Middag, de vrijdageditie. Dus dat betekent straks lekker de vrije ronde, altijd wat anders. En er zijn al wel wat onderwerpen die we kunnen bespreken inderdaad. Bijvoorbeeld de nieuwe bondscoach Xabi. Hebben we nog helemaal niet besproken. Wat vind je daar eigenlijk van? Een buitenlandse bondscoach sinds jaren en jaren. Wel een echte Barcelona-adept. Nou, ik kan me zo voorstellen dat je daar je mening over hebt. Ook omdat hij Ronald Koeman, onze Ronald Koeman, opvolgt. Daar kunnen we het over hebben straks in altijd wat anders. Natuurlijk, gisteren, einde van de dag, bereikte ons het nieuws. Het trieste nieuws dat oud-burgemeester Wallagen is overleden. En ik kan me zo voorstellen dat je daar ook nog wel je herinneringen aan hebt. Of een mooi verhaal bij hebt. Ook daarover kunnen we straks in de vrije ronde van gedachten wisselen met jou. Maar eerst beginnen we weer in de Weijert. Weer, zeg ik, want het is de hele week al onrustig in de Weijert. Gisterochtend werden de bewoners van de Stadswijk, en trouwens niet alleen de bewoners van dat deel van de stad, werden gewekt door explosie en schoten. Doelwit was een woning in de Multatuli-straat. Maar er is nog meer gebeurd daar deze week. Daarom opnieuw verslaggever Goos de Boer in de studio. Mooi dat je er bent, Goos. Wat is er nu een dag later bekend over wat er gisteren is gebeurd?
1: Nou ja, het wordt steeds duidelijker waar het allemaal mee te maken heeft. Dat was gisteren nog een groot vraagteken. Maar dat hangt eerlijk gezegd, en dat hoor ik in de buurt, maar dat blijkt ook uit allerlei andere zaken. Een geur van drugs hangt er eigenlijk rond die aanslag. Daar komt het eigenlijk op neer. Drugshandel, twee zoons, ja, die zijn bekend bij politie en justitie. En ja, als je alles op een rijtje zet, kun je niet anders concluderen dat dat daarmee te maken heeft. Het is natuurlijk niet zomaar dat een woning op deze manier, en niet een klein beetje ook, met een enorme bom, want het was niet zomaar een beetje vuurwerk, met een enorme bom wordt bestookt en dat er ook nog wordt geschoten. Ja, dat duidt wel ergens op. Ja, en het wordt steeds duidelijker dat dat te maken heeft met een conflict. Want dat is het meestal, hè, binnen de drugswereld. Dat is wel helder en dat heeft te maken met de beide zoons van de familie. En wat dat precies geweest is en waarom en hoe, dat is nog niet duidelijk natuurlijk. Maar ook voor de buurt is eigenlijk wel helder dat het daarmee te maken heeft. Die beide zoons trouwens, hè, die daar in dat verband worden genoemd, die woonden daar niet eens meer. De moeder woonde er nog wel. Die was niet aanwezig. Eén van die zoons tijdens de aanslag was aanwezig in de woning. Dat was ook het enige eigenlijk. Ja, en dat lijkt er wel op dat het tegen hem was gericht. Ja. Dat het niet zomaar was. Wat ik trouwens nog wel een beetje raar vind, en dat kan ik eigenlijk niet goed duiden. Normaal gesproken, dit soort aanslagen, we hebben het in Oost-Groningen hebben het meegemaakt, in het hols van de nacht, 3 uur, 3:30. Maar waarom om 8 uur 's ochtends? Dus dat is nog een beetje een raar onderdeel van dat verhaal. Want ja, dan zijn er meer mensen op straat, dan worden mensen wakker, gaan ze naar hun werk toe, staan op hun balkonnetjes, noem alles maar op.
0: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, niets ontziend. Want ook als je die kogelgaten ziet,
1: ja, dat je op een huis schiet.
0: Ja.
1: Je weet niet wat er achter een raam zit, toch? En ik heb die kogelgaten gezien. We hebben ook de foto's ervan hebben we gezien. Ja, onmiskenbaar. Ik heb ook gehoord dat de hulzen zijn gevonden door de opsporingsdiensten van de politie. Die lagen daar vlakbij, dus die hebben ze ook niet eens meegenomen. Dus dat is gewoon hup, bom ontploffen en ook nog even bam, bam, bam. Want dat hoor ik wel van buurtbewoners, dat er vrijwel direct nadat ze die enorme knal hoorden, dat er is geschoten. En toen wegwezen, wegscheuren in een auto met naar het schijnt een Duitse kenteken. Dus,
0: weten we daar al meer over?
1: Er worden verschillende merken genoemd enzovoort. Ik heb de politie ook nog even gevraagd of ze daar misschien wat meer details bekend maken. Ik sluit trouwens niet uit, als ze niet wat kunnen vinden, dat ze toch bij ons terechtkomen. Dat de politie dan een oproep doet van wie heeft deze auto gezien. Dat zou best kunnen gebeuren. Maar wat ze op een dag van vandaag, de volgende dag meestal doen, is alle camera's bekijken in de buurt van de wegen, toegangswegen, A7, noem alles maar op, omdat het een Duitse auto was. Dus ja, en als ze daar niet uitkomen, vermoed ik zo dat we binnenkort een plaatje krijgen voorgeschoteld om daar melding van te maken. Van wie heeft deze auto op de donderdag de 13e gezien, ergens tussen 7 en 9, ik noem maar wat.
0: En tegenwoordig, dat is dan misschien weer het voordeel voor politieonderzoeken. Deurbelcamera's, steeds populairder. Hoe zit dat in die wijk?
1: Ja, nou, ik heb er een paar gezien vanmorgen, ook wel op het rijtje. Niet iedereen heeft zo'n bel. Maar wat ik opvallend van deze woning vind, dat er niet geen deurbelcamera, althans die heb ik niet kunnen ontdekken, maar dat hangt gewoon rechtsboven, boven het raam waarop geschoten is, hangt een grote camera. Okay. Dus ja, de bewoners vermoeden al dat zij iets te vrezen hadden, want anders heb je niet zo'n grote, ook zichtbare camera trouwens. Dat vind ik het ook wel raar, want mensen die dat gedaan hebben, die weten ook dat die camera er is natuurlijk, dus die kunnen dat zien.
0: Hoe is het nu met de omwonenden? Want de schrik zat er natuurlijk zeker gisteren goed in.
1: Ja, ik heb met verschillende mensen vanmorgen gesproken. Ik moet zeggen dat de Groningse nuchterheid alweer heeft toegeslagen. Dat mensen zoiets hebben van, nou, de politie heeft het goed onder controle. Ik sprak met een mevrouw, woont, het is een hoekhuis, woont eigenlijk op hetzelfde rijtje. Was vanmorgen aan het pulken in haar tuin, wat onkruid weghalen. Die zegt van, ja, gisteren ben ik wel geschrokken. Maar nu vandaag, de wereld draait gewoon weer door. De politie heeft het goed onder controle in onderzoek. Dus ik ben er eigenlijk niet meer zo bang voor. Dan komt het eigenlijk op neer. En ze zegt, het heeft, hè, dan kom ik bij Cruijff terecht. Die riep altijd van, elk nadeel heeft zijn voordeel. En zij zegt ook van, het heeft ook een voordeel. Want opeens praat je allemaal met elkaar in de buurt. Je hebt opeens contact. Mensen die ik alleen maar groet, heb ik gisteren mee gebabbeld. Dus ja, dat is de andere kant van de medaille. Dus ja. Die mevrouw die was, nou ja, die was gewoon rustig. Die moest wel haar huis even uit gisteren. Maar die vond ook dat ze door de politie goed werd opgevangen. En dat ze in alle rust weer terug heeft kunnen keren op haar huis. Dus ja, eigenlijk was de rust, zou je kunnen zeggen, was teruggekeerd. Ik ben ook wel even bij het winkelcentrum geweest, bij het buurthuis. Maar ja, daar hoor je ook mensen, ja, die halen hun schouders een beetje op. Vervelend, ook vervelend dat er meerdere incidenten waren. Maar eigenlijk is dit best wel een goede buurt. En eigenlijk is het hier normaal rustig. Dus we gaan ervan uit dat dit incidenten zijn en dat de rust gewoon weer terug gaat keren. Ja,
0: toch is er wel hulp, hè, voor mensen die het wel nodig hebben.
1: Vanmorgen is een team de wijk binnengetrokken. Daar is Veiligheid Groningen van de gemeente is dat. De veiligheidsafdeling is daar bij betrokken. Daar is de woningstichting bij betrokken. Daar zijn de BOA's waren daar bij. Daar was opbouwwerk was erbij. En die zijn eigenlijk in groepjes, zijn die eigenlijk wat ik zelf als journalist voor mijn hok heb gedaan. In alle rust met mensen gaan praten om te kijken van nou, een stukje nazorg. Leeft er nog wat? Kunnen we nog wat voor u doen? En dat ging eigenlijk heel prettig en vreedzaam. Mensen belden bij alle huizen aan en gingen met iedereen een praatje maken. En ik merkte dat mensen, ja, als je iets meemaakt in het leven, weer daar vaak over praten. Dus mensen waardeerden dat ook.
0: Hey, nog even de eerdere zaken in de Weijert. Maandag explosieven gevonden. Ja. Er was ook nog weer een achtervolging. Maar de politie die heeft daar gisteren al wat over gezegd.
1: Geen verband. Nee. De politie. En ik vond het wel bijzonder, want gisteren was ik daar nog te plaatsen in de loop van de ochtend, dat ik al een telefoontje van de politie kreeg om te zeggen, die explosieven die waren gevonden, heeft hij niks mee te maken.
0: Nee, maar dan weten ze dus wel wat er maandag is gebeurd.
1: Als je bij beide vraagtekens hebt, ja, dan is de kans groot dat er een verband tussen zit. Maar als je direct al zegt van er zit geen verband tussen, dan weet je meer. En dan weet je ook waarschijnlijk hoe dat met de explosieven zit en dat hier niks mee te maken kan hebben. Want dat zijn we niet zo van de politie gewend bij dit soort onderzoeken. Wat ik ook snap trouwens, dat ze niet onmiddellijk met informatie komen, want ze zijn nog aan het onderzoeken. Maar dit wisten ze wel, dus dat zegt wel iets.
0: Maar ze hebben daar nog niks over gezegd, neem ik aan.
1: Ze hebben daar nog niks over gezegd. Er staat nog een vraag van ons uit, maar ik weet niet of het antwoord vandaag gaat komen.
0: Goos, dankjewel. Tot zover. Dan gaan we naar het weer. Gert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, zijn we er klaar voor, de hitte?
2: Ja, het zal moeten, hè, want we moeten er even doorheen. Op veel plaatsen al tropisch. Zoutkamp bijvoorbeeld 31,8. Niet overal, Laurensoog, maar ja, dat is ook in de buurt van de kust. Of dat is de kust eigenlijk wel. 28 graden op dit moment. En vanmiddag in Laurensoog denk ik een graad of 31. En hoe zuidelijker, hoe warmer. Met in het zuidoosten van de provincie 34, misschien wel 35 graden op sommige plekken. Met een zwakke tot matige zuidenwind. In de loop van de middag zul je zien dat die wind wat naar het westen gaat ruimen. Dat begint ook iets af te koelen. Niet veel, maar toch iets. Gaan we toch iets van merken, denk ik. En vanavond, vannacht, dan gaat het uiteindelijk doorzetten met die afkoeling. En vannacht zit de temperatuur dan zo'n 16 tot 20 graden met de laagste temperatuur in het zuidoosten. Maar morgen met die westenwind kun je de afkoeling wel heel goed merken. Want 21 graden in het noordwesten tot 26, heel misschien nog 27 graden in het zuidoosten. Ook wat meer bewolking, zeker ook ruimte voor de zon. Lokaal kan er een bui vallen, lijkt niet al te veel voor te stellen. Maar je weet maar nooit dat er toch nog een bui net iets actiever uitvalt met het hele warme weer. En dan vervolgens een droge zondag met temperaturen zo 21 tot 23 graden. En maandag misschien al een bui, maar vanaf dinsdag en woensdag wordt het toch allemaal wat natter zoals het nu lijkt. Storingen komen dichterbij, we zitten dan tussen de 21 en 22 graden. Maar belangrijk is dat die buienkans gaat toenemen. Of het een structurele verandering is, moeten we nog even afwachten. Maar er zit wat nattigheid aan te komen op de middellange termijn.
0: Nou, voor de tuin ook wel lekker, denk ik.
2: Zeker weten, staan op te wachten.
0: Dankjewel Gert. Nou, omdat jullie, jij en ook Roland natuurlijk, ons zulk mooi weer steeds hebben beloofd, draai ik deze speciaal voor jullie. Ik doop jullie nu tot The Boys of Summer.
2: Kijk eens.
0: Dus bedankt voor deze week.
2: Grotere eretitel kun je krijgen.
0: Ik wou zeggen, tot volgende week, hè.
2: Oké, hoi.
0: Mooi. Don Henley dus op Radio Noord.

Stella, Lefty, Boston en daarvoor Roland en Gert, bezongen door Dan Henley. The Boys of Summer. Het is 1:06. Dat betekent zometeen Noordnieuws met Edwin. En daarna vrije ronde, altijd wat anders. Ja, en dat mag dus overal overgaan. Je weet het, dus staat er iets te gebeuren in jouw wijk of dorp komend weekend. En moeten wij daarvan af weten? Laat het dan hier weten. 050-3188-288. Ben je iets tegengekomen in het nieuws afgelopen week en wil je dat echt even met ons delen? Of wil je de mening vragen van andere luisteraars, dan kan het natuurlijk ook. We kunnen nog terugkomen op onderwerpen die we deze week hebben besproken. En inderdaad, nou, Xavi, de nieuwe bondscoach, opvolger van Ronald Koeman. Vind jij dat een goed idee? Eindelijk ook eens een keer een buitenlandse bondscoach, dacht ik direct. Maar toen zeiden anderen weer, nee, een Nederlandse bondscoach moet altijd Nederlands zijn. Nou, genoeg discussie daarover dus. En gisteren natuurlijk het nieuws over Jacques Wallagen, de oud-burgemeester van de stad. Overleden. Er zijn veel mooie verhalen al opgetekend door bijvoorbeeld oude politieke makkers, zoals ze zichzelf dan noemen. Mensen die hem in de politiek veel hebben meegemaakt. Maar hij was natuurlijk burgervader. Wat zijn jouw herinneringen aan Jacques Wallagen? Ben je hem wel eens tegengekomen 's ochtends op de Grote Markt? Of heb je wel eens wat gedoe met hem gehad? Dat kan natuurlijk ook. Niet elke burgemeester is geliefd. Misschien heb je wel eens een keer een conflictje gehad en dat later weer uitgepraat. Noem maar op, jouw persoonlijke verhaal bij Jacques Wallagen. Daar staan de lijnen natuurlijk ook open voor zometeen. In altijd wat anders, de vrije ronde. Nu eerst Edwin Jongendijk, als ik de kans sokkering.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: 1 over half 1, Noordnieuws. Edwin in het veld, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ernstig ongeluk met een vuilniswagen op de Verlengde Herenweg in Groningen. Het gebeurde ter hoogte van een zebrapad. De voetganger raakte zwaar gewond. Op de plek van het ongeval staat een rollator met bloemen en een tas die vermoedelijk toebehoorde aan het slachtoffer. Volgens de omstanders gaat het om een oudere vrouw. De forensische opsporing verkeer stelt een onderzoek in. De weg blijft de komende tijd nog afgesloten voor het verkeer. Aan de Robert Kochstraat in Ter Apel is een auto volledig uitgebrand. Toen de brandweer daaraan kwam, stond het voertuig al in lichte laaien. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De Dorkwerderbrug is weer open voor al het verkeer. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken. De brug over het Van Starkenborgkanaal werd een week geleden opengelaten na een storing. Door een defecte as in het hefmechanisme hing een hijskabel slap, waardoor de brug en de slagbomen niet meer konden bewegen. De brug bleef in geopende stand staan, zodat de scheepvaart de brug kon blijven passeren. Voor het eerst in bijna 11 jaar tijd rijden er weer treinen tussen Bad Nieuweschans en Leer. Arriva is gisteren begonnen met instructieritten op het Nederlands-Duitse traject. December 2015 werd de Friesenbrücke over de Eems aangevaren. Beschadigingen waren groot, wederopbouw duurde lang. Komende 2 maanden worden alle Arriva-machinisten in Noord-Nederland opgeleid om op het vernieuwde stuk spoor te rijden. Wanneer er weer reizigers in de treinen mee kunnen is nog niet bekend. En na de 2-1 thuisoverwinning op FC Utrecht wacht FC Groningen zondagmiddag een uitwedstrijd tegen promovendus ADO Den Haag. Die ploeg verloor afgelopen weekend met 2-0 van AZ. Maar de verwachtingen in Den Haag zijn hoog. ADO-volger Jim van Dijl van Omroep West verwacht een aantrekkelijke wedstrijd. Omdat beide elftallen pressievoetbal spelen, zoals het heet, de bus bepaald niet parkeren.
8: Dat zal ook zeker vanaf minuut 1 te zien zijn. En ja, je moet wel realiseren dat Groningen misschien wel 1 of 2 stappen verder is. Want die hebben natuurlijk wat meer ervaring in de ploeg. En die spelen al wat langer op dit niveau dan dat ADO dat doet. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zou, als ik Groningen was, ADO zeker niet onderschatten. Aan de andere kant, qua ervaring zou dit wel een wedstrijd moeten zijn, kunnen zijn, die Groningen naar zich toe kan halen.
7: De aftrap is zondagmiddag 11:15, live te volgen in ons live blog.
6: Spelen zij met Haagse Bluf?
7: Vast.
6: Ja, ben benieuwd. Wel een mooi affiche. ADO blijft natuurlijk wel een, ja, echt een klassieke club. Ik ben heel benieuwd. Moeten we nu de voorspelling doen of doen we dat om 13:30? Want dat moet het natuurlijk ook gewoon weer dit seizoen.
7: Ja, zeker. Nou, dan gokken we op een 1-2.
6: Oh, kijk, mooi. Draaipunt dus.
9: Maar dan blijft het droog en zonnig. Het is erg warm, tropisch warm. Temperaturen zo 31, 32 graden in noordwesten, 34 regionaal, 35 graden in het zuidoosten. Het is wel zo dat die wind langzaam zeker de westhoek opzoekt. En als je eenmaal in de westhoek zit, gaat het ook iets afkoelen. En vannacht koelt het verder af. Minima tussen de 16 en 20 graden.
6: Precies 12:45. Tijd voor Altijd Wat Anders. Vrije ronde 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
11: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
11: 0683-252-162.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: 050-3188-288. Vrije ronde, altijd wat anders. Het mag overal overgaan. Dus bijvoorbeeld heb jij een mening over Xavi, de nieuwe bondscoach, de opvolger van Ronald Koeman. Ook een buitenlandse bondscoach. Terwijl, ja, Louis van Gaal werd nog een beetje zo genoemd. Maar dat was misschien ook een beetje uit hoop, omdat het leek alsof Michael Reiziger Ronald Koeman zou opvolgen. Nou, daar was ook niet iedereen...
1: Ik las ergens dat hij niet zo goed lag of zo. Of?
0: Nee, goed. Arne Slot deed nog de ronde qua naam. Maar dat is ook op niks uitgelopen.
1: Ja, maar die wilde ook even wachten, net als Peter Bos.
0: Ja, nou, snap. Ja, op zich kan ik er wel iets bij voorstellen. Maar nu dus Xavi. Nou, jij bent een voetballiefhebber. Wat vind je hiervan?
1: Ja, fantastische middenvelder. Maar als trainer heeft hij zich nog niet echt bewezen.
0: Nee, dat vind ik dus ook.
1: Ja.
0: En iedereen is nu wel, of een groot deel is positief, maar misschien meer omdat dat ook een reactie is op gelukkig dan maar geen Reiziger.
1: Ik moet ook denken, en ik heb 78 bewust meegemaakt, Happel met Kangaloo. Ik vind een buitenlandse trainer wel eens even verfrissend.
0: Ja, ik ook.
1: Dus dat vind ik wel een goede stap.
0: Ja, maar dan moet ook een goede trainer zijn.
1: Nou ja, inderdaad.
0: Ik ben benieuwd.
1: Het is geen Pep.
0: Nee, het is geen Pep. Dat klopt. Wel een Pep adept.
1: Ja,
0: zo is het ook wel.
1: Dat wel weer.
0: 050-3188-288. Wat vind jij van de keuze voor de nieuwe bondscoach? Nou, ik ben ook wel heel benieuwd. Zijn er mensen die toch nog willen reageren op het overlijden van Jacques Wallagen, de oud-burgemeester? Veel mensen die er al een mooie anekdote over hebben gegeven, mooie herinneringen hebben gedeeld. Maar dat mag jij ook doen natuurlijk, want het was ook de burgervader. Wat heb jij met hem meegemaakt? Of wat kun jij je herinneren van hem? Onze lijnen staan open voor die herinneringen. Maar we gaan eerst naar Winsum. Marjan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Met Marjan Riemersma inderdaad.
0: Ja, jij hebt een tip voor het weekend?
2: Nou, op dit moment zit er een taxateur klaar in de winkel van Dorcas om mensen hun mooie spullen te taxeren. Alleen, ja, waarschijnlijk vanwege het warme weer. Ja. Hebben we nog niet zo heel veel mensen hier gehad. Dus ik dacht, misschien kan ik jullie even inschakelen om te vragen of je daar een beetje reclame voor wil maken.
0: Wat is Dorcas precies, Marjan?
2: Dorcas is een goede doelenwinkel.
0: Ja.
2: En die zit aan de aanleg in Winsum. En we werken alleen maar met vrijwilligers. En het is hier op zich best wel redelijk druk nog, dat vind ik wel bijzonder, ondanks het mooie weer. Alleen geen mensen met mooie items.
0: Nee, want hoe werkt dat? Er zit dan een man of een vrouw achter een tafeltje en dan? Wat zou ik dan kunnen doen?
2: Je mag je spullen, wat jij denkt van hé, wat zou dat waard zijn, mag je komen laten taxeren. En vertelt hij de waarde. En, dat vinden mensen natuurlijk altijd heel interessant.
0: Oh. Dit is toch gewoon tussen kunst en kitsch, Marjan?
2: Ja, zo'n beetje. Daar lijkt het op.
0: Maar dan kun je het dus ook weer mee terugnemen? Of is dan de bedoeling dat ze het achterlaten voor in die winkel bij jullie?
2: Dat mag ook. Als ze denken van valt me toch een beetje tegen, dan mogen ze het hier ook achterlaten.
0: Ja,
2: dan proberen wij het weer te verkopen.
0: Ja, ik snap het. Oké, nou ben benieuwd. We zijn er wel wat mensen al geweest voor een taxatie?
2: Ja. Ja, zijn een stuk of vijf of zes mensen geweest, ja.
0: Ik neem aan dat je wel een beetje weet wat er dan over de tafel is gegaan. Zijn er nog bijzondere dingen ontdekt?
2: Ik hoor net, 10 mensen zijn geweest.
0: 10? Oké.
2: Ja, en met bijzondere borden of schilderijen. En het kleine items.
0: Dus we kunnen...
2: Sowieso is de winkel altijd leuk om even te bezoeken, want ik zie dat weer hele mooie meubels hier ook staan.
0: Oké.
2: Dus ja.
0: Marjan, veel succes. Ja. Ik hoop dat de taxateur nog wat te doen krijgt vandaag. Maar je kunt dus naar Dorcas tot 4 uur vanmiddag om iets te laten taxeren. Veel plezier daar, Marjan. En dankjewel voor het bellen. We gaan naar Altje Wubbema. Mooi, Altje.
3: Mooi. Nou, ik heb een oproep.
0: Oh, god. Wat voor oproep?
3: Ja. Ja, de voetbalvereniging en JVV in Jipsen moet aan. Die staat dit jaar 80 jaar in september.
0: Nee, jong.
3: Ja, 80
0: jaar. Geweldig.
3: Ja. Ja. En dan zoeken ze nog oude foto's. Of ander beeldmateriaal. Of kant en knipsels.
0: Ik snap hem. Ja, maar dat is natuurlijk. Dat is wel een historie, Altje. JVV, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. En wat voor club is het, Altje? Kist dat eens beschrijven voor de mensen die JVV Night kennen?
3: Nou, het is een gezellige, het is een goede club en het is een gezellige club. De mooiste club van Westerwolde.
0: Nou, ik ben de West, volgens mij vorig jaar of zo, met Noord Scoort, ons sportprogramma.
3: Ja, dat klopt, dat was ik toen weer.
0: Dat was wel een avontuur, want er was nog een geitenboer en jullie deden, maar wat deden jullie nou precies voor spel?
3: Ja, er was, er was een spel, ja, dan moest je die geit maar vooruit neerpoep. Ja. Als die plek,
0: ja,
3: dan kon je
0: een prijsje. Ja, werd gewoon een geit werd losgelaten op het hoofdveld, hè?
3: Ja.
0: En dan kwam er ook nog snij. Dat was al bijzonder. Ja. En een paar Afrikanen in de basis, daar dachten ook van, nou, wat is dit nou voor club?
3: Wat is?
0: Nou, dat er ook een paar, er waren toch een paar Afrikanen in...
3: Ja, dat klopt, die speelt nog weer.
0: Hoe gaan deze?
3: Ja.
0: Oké, okay, het is een mooi club, Altje. En doe best toch nog op zoek naar foto's, alle bouwtjes.
3: Ja, de vereniging, die vraagt me wel. Ik heb ze in beeld, maar ik kan wel goed.
0: Ja, nee, oké, okay, Altje. Nou, ik ben benieuwd of mensen hier wat van weten. Hebben jullie nog oud beeldmateriaal, boekjes, vaantjes? Alles wat maar met JVV eigenlijk te maken heeft, dan kan dat naar JVV. Of, Altje, moeten ze die berikken? Of,
3: ik heb wel een e-mailadres, dat is jvv80jaar@hotmail.com.
0: Zo, een speciaal e-mailadres dus ook.
3: Ja, of via de website, of via de Facebookpagina van Jipsen Moutaan, de mooiste plek van Westerwolde, dan kan ze ook een berichtje sturen.
0: Mooi, jvv80jaar@hotmail.com?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Veel succes, Altje, en bel eens nog een keer weer als je wat wil zwaaien.
3: Is goed.
0: Oké, okay, mooi.
3: Oké, mooi.
0: Hoi. Ja, dat vind ik wel inderdaad een hele mooie oproep. Dus nogmaals, help JVV aan mooi beeldmateriaal. Want dat verdient de club ook. Ik hoop dat ze daar dan een mooie expositie bijvoorbeeld van kunnen maken. Dan ga ik, want hij belt alweer. Bertus uit Veendam. De eter is voor jou.
4: Ja, goeiedag. Ik had een mop bedacht. En dat is heel uniek. Ik heb een kinderboerderij waakt en toen kwam ik erop. Ik zal hem even vertellen. In Nederlands of in Gronings?
0: In Gronings.
4: Oké. Buren kreeg neer, buren, mo kennis. Ze zei, wie wil nemen een safari park in Arnhem? Oh, zijn die mensen, dat is gevoelig, dat ben lijm en zo. Ja, dat klopt. Ze gaan een land overheen, alles voor roodzegels. Ze komt binnen en treibetoels. Zegt die jongen, die moet er uit. Wat was dat, jong? Ik ben plasje nou. De lekeur gaat in boom. Wat komt eraan? Leeuw. Klem in die boom. En verschuurt die leeuw die. Maar die man was gelovig. Had op kneeling zitten. Heere Jezus, red mij van deze leeuw. In blote. Had die leeuw ook op kneeling zitten. Heere, smijt ze aan, maar hem opeet. Dat was hem.
0: Bertus, bedankt, kerel. Goud weekend.
4: Ja,
0: er zijn bijkomen. Bertus, bedankt, jongen. 050-3188-288, als jij ook een mop wil vertellen. Ik vond het wel sterk dit keer van Bertus. Of als jij iets anders wil vertellen. Bijvoorbeeld Kevin. En dan weet je, Kevin, hoe het schijnde. Dan gaat het over het weekend, hè, Kevin? Goeiedag, hem, jongen.
5: Goeiedag, hem, niet meer nog
0: mooi. Jazeker. Met die ook?
5: Ja, houd je houdt, jongen. Ja, een beetje warm.
0: Het is wel heel hard, hè?
5: Ja.
0: Ja. Hou gooi er meer om?
5: Hou we gauw dan. Ik doe nog wel lekker rustig aan.
0: Ah, oké. Okay. Veel cola drinken, denk ik.
5: Ja. Dat is ook zo, ja.
0: Ja. Hé, wat ben de plan, Kevin?
5: Ik ga mee naar voetbal in Scheemde. In een voetbal in gekomen.
0: Oké.
5: En zullen we weer aan het draaien.
0: Zondag weer op de radio. Radio Carousel,
5: yes.
0: Hè?
5: Yes.
0: En er is nog een speciaal nummertje. Wat was toen in de playlist...
5: Ik hoorde gewoon in. Ik hoorde mensen gewoon een toepunt in en goed doorgehouden.
0: Beetje zomerse muziek, denk ik, hè?
5: Ja, ook wel eens, ja.
0: Oké, kerel. Nou, ja. Dan wens ik die veel plezier en ook bescheemde, dus denk wel spullen ze.
5: Het is een man voor meeting Pekel.
0: Zeg Pekel? Oeh, ja. Dat wordt erop klaar, hè?
5: Ja, dat klopt.
0: Oké, kerel, veel plezier.
5: Ja, vind ik
0: wel vast. Mooi, Kevin. Mooi. Nou, Kevin heeft een mooi weekend voor de boeg. Ik ben blij voor hem. Gaan we naar Bronkema?
6: Ja.
0: Oh, hou is het?
6: Ja, ik ben niet. Ja, best, joh.
0: Mooi zo. Oké. Vertel, wil je het over Wallagen belden?
4: Nee. Ik wil de gemeente Midden-Groningen een groot compliment geven met over wat ze doen en voor die mensen met die stormschade.
0: Oké, vertel eens. Wat hebben ze gedaan?
4: Al de schade wat er ook gelopen is aan de graad met dat soort dingen, dat de gemeente dat gaat, die gaat dat vergoeden.
0: Ja, ze vergoeden alles gewoon?
4: Ja.
0: Zo.
4: Er is een groot bedrag voor uitgetrokken. Ja. En die gaan die graden die stuk zijn gegaan met de zorgschade, omdat een boom op duur is afmogen gehouden.
0: Ah, kijk, dat vind ik ook. Ja, dat klinkt goud, Bronkema.
4: Dat vind ik compliment weer. Simpel,
0: ja. Ja, want we zijn ook wel eens kritisch, hè, op gemeentes en de overheid en zo.
4: Maar dan over gemeente groen, maar ze willen al meer groen. Dus ze willen wat dat betreft ook al meer groen in de wijk. En dat is wel te gaan. En ook nu staat toren zo hier, dus wat dat betreft.
0: Dan ga je alweer. Dan wordt het toch weer boos.
4: Ja, nee.
0: Nee, maar dit is wel een mooi compliment, Bronkema.
4: Ja, moet het
0: nog
4: nog
0: nee? Nou ja, als ze binnen de paken blijft, denk je het wel. Tuurlijk. Ja, oké. Wacht even, hoor.
4: Ja.
0: Oké.
4: Nou, wat is het verschil tussen een banketbakker en een tapijt?
0: Ik zou het niet weten, Bronkema.
4: Nou, een bakker die moet vroeg op zijn om zijn brood te bakken. Dat gebeurt s'nachts en het tapijt die mag blijven liggen.
0: Oké, Bronkema, goud weekend.
4: Yo,
0: mooi. Ja, je moet er altijd wel even over nadenken. 050-3188-288. Heb jij herinneringen aan de overleden oud-burgemeester Jacques Wallagen? Dan hoor ik dat graag natuurlijk, want het was de burgervader van de stad. En nou ja, ik denk dat toch wel veel mensen met hem in aanraking zijn gekomen. En dat daar mooie verhalen en herinneringen bij horen. Dit is de tijd om het daarover te hebben. De lijnen zijn geopend. Xavi, de nieuwe bondscoach dus. Wat vind je daarvan? Goed idee? Ook een bondscoach een keer uit het buitenland? Of zeg je nou, nee, dit hadden we beter niet kunnen doen. Ik verwacht er helemaal niks van. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarin staat. Gaan we naar heer Kruizinga. Oh, wacht even, dan moet hij er weer bij. Heer Kruizinga, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Nou, tam hoor.
7: Ja, zokken bedaal.
0: Ja.
7: Weet je nog dat boertje van vorige keer met die kip met drie pauw?
0: Ja.
7: Ja, nou, die heeft besloten dus, omdat hij die kip niet kon vangen. Hij ging op eindejaagd. Hij heeft een dubbelloops geweer gekocht. En samen met zijn vrouw dat geweer had bijvoorbeeld een mooie kogel erbij met schone hogel. En dan gaan we op zondagbuiken, pakken we zijn bootje met lak in en dan gaan we in een vievertje zitten. En dan gooit hij eindjes de buurt en hij dubbelloops geweer. En dan komen we op een rijden en flink en dan schiet hij. En dan vliegt hij aan de linker lopen met zo'n tampon. Maar wat is dit nou dan? Maar nog een keer schieten, rechts van allemaal ook tampon. Dus hij is helemaal kwaad, hij zei dat wief van mij, die hebben hier aan mijn geweer gezeten. Dus hij op zelf sprong naar huis. En hij zegt tegen zijn vrouw, hij zei, is met die poot naar mijn geweer gezeten? Nou zegt ze, dat is nog niks, had je hier verbuigd moeten wezen. Ze zegt, ik wil de was op maken, ik buk me hier en ik schuit zo nog omdood.
0: Oh, dit was hem?
7: Dat was hem.
0: Goud weekend kruisen gaan, hè?
7: Tot volgende week maar weer.
0: Yo, mooi. Snapte jij hem, Rozemarijn?
8: Nou, heel eerlijk gezegd kwam die nog niet helemaal binnen.
0: Bij mij ook nog niet. Maar misschien komt dat nog, je weet het niet. Sommige moppen zijn ook echt doordenkertjes. Hoe is het met je, Rozemarijn? Want dit is de tweede keer dat jij hier zit. Mensen die willen graag met jou praten ook, volgens mij, hè?
8: Ja, ik kreeg al een belletje binnen dat iemand mijn stem heel graag wilde horen.
0: Oh. Nou,
8: ja, dat mag.
0: Kan hij toch ook de radio luisteren?
8: Nou ja, je weet natuurlijk nooit wanneer ik
0: nee.
8: Ben.
0: Nou ja, nu dus.
8: Ja, nu. Dus nu hoort iedereen mijn stem.
0: En hoe is het om hier te zitten, ook tijdens een vrije ronde?
8: Nou, de vrije ronde is aardig intens. Ik krijg echt heel erg veel belletjes binnen. Dus echt props aan iedereen.
0: Rustig aan. Komt allemaal goed.
8: Ja.
0: Ik weet dat onze collega's Elwin en Wouter... die zijn even naar de Grote Markt geweest. Ook om te kijken nou, wat men daar te zeggen had... over het overlijden van oud-burgemeester Wallagen. Daar op die Grote Markt, waar hij natuurlijk heel veel rondliep... en was en op het stadhuis werkte. Dus hebben Elwin en Wouter daar wat reacties gehaald? Ik ben wel even benieuwd wat ze daar hebben gehoord. Dus laten we gewoon luisteren. Wouter op het stadhuis eerst in gesprek met de wethouder.
9: Carine Bloemhoff, momenteel wethouder in de gemeente Groningen. Natuurlijk eerst voor de PvdA, momenteel voor Pro. Ja, Jacques Wallagen overleden. Hoe heeft u dat nieuws ontvangen?
10: Ja, ik kreeg een telefoontje natuurlijk. En ja, ik ben er ontzettend verdrietig over. Want er is gewoon een groot icoon heen gegaan. Hè? Jacques is echt van hele grote betekenis geweest. Ja, in het land, voor onze stad, voor onze inwoners. Maar ook gewoon in onze partij. En ook voor mij persoonlijk.
9: Ja, eerst even over zijn burgemeesterschap hier. Wat weet u nog van die tijd?
10: Ja, hij is natuurlijk 10 jaar burgemeester geweest. Dat is al bijzonder, hè? De meeste burgemeesters zitten hier wat korter. Hij heeft ontzettend veel gedaan, echt in de grote ontwikkelingen van de stad. Het team goed gecoacht. De Oosterparkwijk heeft hij ontzettend veel voor gedaan. Was ook, denk ik, heel benaderbaar voor inwoners. Het was altijd de burgemeester die zijn hondje uitliep. Veel mensen zien hem, denk ik, ook nog wel een beetje als de burgemeester, als ze hem dan zagen. Dus hij heeft heel veel gedaan voor onze stad.
9: Wat is het eerste waar u aan denkt bij Jacques Wallagen?
11: Een kundig politicus en een goede bestuurder. Ik ben van de generatie dat ik zijn burgemeesterschap hier nog heb meegemaakt. En dat hij heel veel werk heeft verricht voor dat verkeerscirculatieplan en zo. En ik vind het is een gemis voor de politiek en voor de stad Groningen. Ik vond het echt een bekwame, aardige man. Ik heb ook wel eens een praatje met hem gemaakt. Zo. Ik weet niet meer precies waar, maar sympathieke man. Benaderbaar, intelligent en had goede plannen.
9: Dat is het eerste wat u denkt als u die naam hoort?
12: Nou, de eerste gedachte is van... verrek, die heeft ook nog het schilderij van mij. Want dat heeft hij ooit ook eens via cadeau gekregen. En ja, het is weer zo'n naam die dan eigenlijk in één keer weer naar boven schiet. Waar je eigenlijk helemaal nooit mee bezig bent. Of niet meer in het nieuws is. En dan toch, ja, daar verdwijnt dan toch weer een stukje Groningen mee natuurlijk.
0: Ja, een aantal reacties daar op de Grote Markt op het overlijden van de heer Wallagen. De oud-burgemeester. Ik moet ook bekennen, ik noem hem de hele tijd de heer Wallagen. Dat heb ik ook altijd gezegd volgens mij. Omdat hij, ja, het is een beetje zo'n vond ik dan, hè, een beetje een deftige uitstraling. Een mooie uitstraling, een deftige uitstraling. Waardoor het altijd de heer Wallagen was voor mij. Maar misschien heb jij zelf ook jouw herinneringen bij de heer Wallagen. 050-3188-288. Daar is sowieso tijd voor hier in Altijd Wat Anders, de vrije ronde. We gaan naar Adi. Goedemiddag, Adi.
13: Hey, goedemiddag, Nivinho.
0: Mooi, we belst over.
13: Mooi. Nou, ik wou even iets doorgeven. Morgen hebben we een hele grote parasportdag in Ten Boer.
0: Oh, en wat houdt dat in, Adi?
13: Parasport, dat is een sportdag voor mensen met een beperking, met een lichamelijke beperking. En dat gaat ook uit van de hoe heet dat nou? De sportrecreade in Ten Boer.
0: Oké. Okay.
13: Daar werken wij mee samen. En die hebben 3 weken lang hebben zij allerlei sporten voor. Nou, noem alles maar op. Van klaverjassen tot boksen, van hardlopen tot wandelen. Van alles hebben ze.
0: Mooi man.
13: Dat duurt 3 weken in totaal. En dat is net afgelopen. Dat begint nou dit weekend. En wij trappen af met een parasportdag. Dat is nieuw. We gaan daar demonstraties geven en mensen kunnen ook meedoen. En dan vragen wij niet alleen mensen met een beperking die mee willen doen, maar ook mensen die gewoon eens willen proberen om in een rolstoel te tennissen of in een rolstoel te basketballen. En we hebben ook zitvolleybal.
0: Ja, dat is heel moeilijk.
13: Is dat moeilijk?
0: Nou, volgens mij wel. Ja.
13: Als je een paar keer gedaan hebt, Nivinho, dan valt het wel mee.
0: Oh ja, oké. Okay. Oh, waar ben jij dan zo goed in, Arie? Want ik hoor het alweer. Jij bent een ster op dit gebied.
13: Nou, ik ben sterren. Ik was vroeger een ster, maar nu niet meer. Ik ben nu trainer.
0: Oké. Maar dit, even los van wat je allemaal kan doen. Ik denk dat het ook heel veel plezier geeft op zo'n dag,
13: ja,
0: of niet?
13: Ja, zeker. Daar gaat het ook om, hè. Ja. Maar we willen mensen gewoon kennis laten maken met allerlei parasporten. En dat is morgen mogelijk. In Zemboer, in de sporthal in Zemboer. De Tichelhal. En dat begint om 2:00 en tot 5:00. Maar mensen, als mensen willen, dan kunnen ze zich nog opgeven via de site van de sportrecreatie. Van de sportrecreade. Dan kan je gewoon even googlen, sportrecreade. En dan de parasport. En dan moet je even opgeven. Maar je kan ook gewoon langskomen om te kijken. Je mag ook gewoon langskomen en dan kan je ook meedoen. We doen het helemaal niet moeilijk. We willen gewoon laten zien hoe het is. En wat de mensen met een beperking kunnen in een rolstoel. Maar je kan het zelf ook uitproberen.
0: Ja, dat vind ik heel mooi.
13: Dat is een beetje het unieke ervan, want dat gebeurt niet zo vaak.
0: Adi, geweldig initiatief. Eerste keer dus. Heel veel plezier daarbij. En ik hoop dat mensen zich nog aanmelden daar in Ten Boer. Gaan we naar de volgende. Goeiedag.
14: Gaat over.
0: Mooi. De bondscoach.
14: Ja, ik ben hem al gekeken goed aan buitenlanden.
0: Ja, dat vind jij een keer goed? Oké, en waarom vind jij dat goed dan?
14: Nou, die Nederlandse spelers, die voeren ook allemaal bij buitenlandse clubs, naar buitenlandse trainers.
0: Ja, klopt.
14: En dan hebben ze meer ervaring van een buitenlandse trainer en dan moeten ze allemaal bij elkaar komen. En een Nederlandse trainer, en nou eindelijk is een Xavi die Nederland eigenlijk in Spanje toen kapot aan maakt een WK eigenlijk. En nou kijk je dat met wat Xavi wil. Ik denk dat het een heel succes was.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Maar dan betekent wel, hij kan wel Engels. Kijk, ik vind het ook wel belangrijk dat na zo'n wedstrijd, bij interviews, dat je de bondscoach een beetje begrijpt ook. Maar, maar dat komt wel goed.
14: Ondertiteling,
0: ja, dat klopt. Hey, en had je niet liever Louis van Gaal gehad?
14: Nee, dat is al geweest.
0: Okay,
14: hij heeft al 2 keer gedaan.
0: Drie keer. Volgens mij wel, ja. Nee, daar ben ik het ook wel mee eens. Nou, bedankt.
14: En was één keer was goed en de andere twee niet.
0: Nee,
14: en dat bedoel ik met te oud.
0: Ja. Nee, helder. Ik krijg er toch wel wat vertrouwen in dankzij jou. Bedankt voor het bellen. We gaan naar Joop. Goedemiddag, Joop.
15: Mooi, Nivino.
0: Waar bel je over?
15: Ik had nog even een moppie om eruit te gaan.
0: Oh, wacht even. Ja. Doe maar. Komt-ie. De Stamtafel. Editie Joop. Goedemiddag, Joop. Ja.
15: Hey, mooi. Nivino.
0: Ja.
15: Waarom zie jij in de Sahara geen caravans?
0: Ja, wat moet je nou op antwoorden, Joop? Omdat het daar geen camping is.
15: Nou, nee. Heb jij wel eens een kameel met een trekhaak gezien?
0: Joop, goed weekend. En bedankt.
15: Ja, mooi.
0: We gaan naar Ineke, die belt over een eerdere uitzending. Ineke, klopt dat?
16: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
16: Hedera.
0: Over de?
16: Hedera,
0: dat is een plant. Dat is een klimop. Hoezo noem jij de naam van een klimop?
16: Dat is een antwoord op een vraag die je eerder stelde. En toen sloot de uitzending zonder dat ik je de tip kon doorgeven.
0: En welke... de maden in de groene bak.
16: Ja, precies. Tegen maden.
0: Dat is de tip?
16: Ja, werkt uitstekend.
0: Dus, maar hoe werkt dat? Ik moet even wat van... Want ik heb toevallig Hedera zo tegen de schutting aan.
16: Heeft bijna iedereen wel.
0: Ja.
16: Je knipt er een takje af, of eventueel twee. Je gooit die in de bak. En na een dag denk je van, verrek, ik had toch maden in mijn bak? Nee, heb je niet meer.
0: Hoe kan dat dan? Wat doet die plant dan?
16: Ja, die scheidt een of ander stofje uit. Ik weet het ook niet. Maar... Ik weet alleen wel dat het de oplossing is.
0: En gaan die maden dan dood of verjagen ze de maden?
16: Nee, die maden gaan dood.
0: Oké, ja, sorry dat ik het zeg, maar dat is ook het liefst wat ik wil, ja.
16: Ja, dat snap ik helemaal.
0: Oké, Ineke, ik ga het proberen. Bedankt.
16: Doe maar.
0: Oké, okay, doeg. Nou, dit is toch mooi. Zo, we hebben op het eind nog een tip over, over die manen, inderdaad. Want ik zat er wel een beetje mee. Maar we gaan het proberen. En ik probeer nog wel even te laten weten of het nou, wat voor effect het heeft gehad. Vrije ronde, altijd wat anders. Nou, ik heb echt nog nooit zoveel moppen gehad. Maar het blijft maar doorlopen. Zullen we er nog eentje doen? Nog één mop? En dat is dan direct ook het eind van deze vrije ronde. Dennis, goedemiddag.
17: Goeiedag. Ik wou graag een mopje kwijt.
0: Nou, doe maar, dat kan.
17: Nou, hij heeft 100 tanden en 2 ogen.
0: 100 tanden.
17: Wat is het?
0: En 2 ogen. Ik. Kameel met trekhaak.
17: Een krokodil. Maar ik heb er nog één. Ik heb er nog één.
0: Ja.
17: Hij heeft 100 ogen en 2 tanden.
0: Nou, zeg het maar.
17: Een bos vol bejaarden.
0: Goud weekend. En bedankt voor alle moppen. En bedankt voor het bellen allemaal. Dit was altijd wat anders. Vrije ronde.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel. En wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
25: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
24: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
26: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum. Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
5: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
6: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
23: Radio Noord. Tussen de middag.
27: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag. Klomp gestolen tijdens Keiweek. Ja, het is echt de headline van een nieuwsbericht. Maar wat is daar nou gebeurd? Dat hoor je zo.

0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. En ook veel zwoele zomernachten in de stad. En zeker omdat het keiweek is, gebeurt er van alles. Zowel overdag, maar ook als de zon al is gezakt en de donker toeslaat in de stad. En sommige dingen, ja, die zijn heel leuk. Sommige dingen ook wat minder. En dat voorbeeld hebben we nu. Want we gaan even naar de Zuivelhoeve bij de A-kerk in stad. Anton Klapwijk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Ja, mooi. Ja, klinkt nu weer vrolijk en dat heeft een reden, zeker, denk ik. Maar laten we even bij het begin beginnen. Wat is er gebeurd in de nacht?
1: Nou, het is niet in de nacht gebeurd, maar gewoon midden overdag.
0: Nee.
1: Hebben ze bij ons, ze hadden heel veel lol. En er zijn bij ons voor de winkeldeur 4 klompen. Waar mensen in gaan staan en foto's van maken. Ja. En daar was er eentje van gestolen. Dus die misten we.
0: Gewoon klaarlichte dag.
1: Ja, ze hadden lekker een slokje op en ze hebben heel veel lol gemaakt. En ja, dus een van die jongens die vond dat een mooie trofee om in zijn kamer te hebben bewaren.
0: Ja.
1: En dus die dacht, die moet ik maar eens meenemen.
0: Maar Anton, jij zegt dat zijn klompen waar mensen in kan staan. Ik moet dan ook een beetje aan Volendam en zo denken. Gewoon zoiets. Ja. Maar dat zijn toch, hoe groot zijn die klompen?
1: Nou, we hebben ze in 2 maten. 1 hele grote waar volwassen mensen in kunnen staan. En wat kleinere waar de kinderen vaak in gaan staan.
0: Ja.
1: En, maar die grote die zijn wel een meter lang, denk ik. Ja,
0: oké. Okay. En de kleinere versie is dus meegenomen?
1: Die is er eentje van meegenomen, klopt.
0: Maar, ja. Hoe zwaar is zo'n ding?
1: Nou, dat is een normale klomp. Wat zal het zijn? 1,3 kilo of zo?
0: Ah, oké.
1: Die was zelfs in licht aangeschoten toestand nog goed mee te nemen in ieder geval.
0: Ja, oké. Maar hoe was jouw emotie? Want het is natuurlijk wel gewoon bezit van jou en je hebt een winkel en je verdient geld en daar hoort dat ook bij. Hoe reageerde je toen je merkte dat één weg was?
1: Kijk, ik kan me er alles bij voorstellen. Ik ben ook jong geweest en ik heb ook wel eens een keer een biertje te veel op. Dus ik snapte de lol er ook wel weer een beetje van. En we hebben camerabeelden terug kunnen kijken waar ze op staan. En ze hebben ongelooflijk veel plezier gehad, die jongens. Ik kan eigenlijk niet boos om worden, moet ik je vertellen. Nee. Maar we missen ze wel een beetje, want het is voor kinderen een heel leuk item.
0: Ja. Dus je wilde hem wel terug?
1: Wij wilden hem heel graag terug. En daar hebben we een beetje tamtam gemaakt op Facebook en op Instagram. En toen werden jullie gewaarschuwd. Alles bij elkaar is er heel wat aandacht voor geweest, ja.
0: En heb je dan ook beelden gedeeld van de daden?
1: Nee hoor, nee. Wij weten eigenlijk ook nog wel wie het waren. En we dachten, we komen ze wel een keer tegen in de winkel.
0: Ja.
1: Dus nee, het is nou ook weer niet zo zwaar dat ik dan beelden naar de politie wil gaan brengen.
0: Nee.
1: Dat is het allemaal niet waard.
0: Knokkroegen opgetrommeld, personal detectives.
1: Dat gaan we maar niet doen. Nee, dat is allemaal niet waard.
0: Maar
1: nee.
0: Je klinkt vrolijk nu, zei ik al aan het begin, Anton. Want wat is nou net zojuist de ontwikkeling geweest?
1: Nou, je gaat het echt niet geloven, maar een half uur geleden kwam er een jongen naar mij toe. En die zei, meneer, ik moet mijn excuses aanbieden. Hij zei, ik heb 2 nachten die fantastische klompen in mijn huis gehad. Maar ik besef wel dat ze niet van mij zijn. Dus ik kom ze vanmiddag weer terugbrengen, zei hij.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, en hoe stond hij erbij?
1: Nou, hij was redelijk stabiel, maar je kon wel merken dat hij die zware week achter de rug heeft.
0: Ja, die heeft de hele week geen zuivel gezien, denk ik. Ja, behalve bij jou in de winkel, maar oké, dus eind goed, al goed.
1: We zijn weer helemaal opgelucht en eind van de middag kunnen de kindjes er weer foto's in maken.
0: Ja, mooi. Nou, stuur ons anders nog even een fotootje van die dingen, Anton.
1: Hartstikke leuk, dat ga ik even doen voor jullie. Super.
0: Bedankt en geniet van weer een jaar lang nieuwe studenten in de zaak.
1: Ja, daar gaan we hartstikke van genieten.
0: Oké. Okay.
1: Bedankt voor de uitzending. Echt veel plezier daar.
0: Yo, Anton Klapwijk van die winkel bij de A-kerk, waar dus die klompen zijn gestolen. Maar ook weer teruggebracht, gelukkig maar. Nu Wham op Radio Noord. I'm your man.

0: vrijdagmiddag. Een tip voor in het weekend van onze cultuurredactie. En dit keer is dat de Exotenmarkt in Meeden komend weekend. Exotenmarkt in Meeden, dat klinkt heel spannend. Ik ga erover bellen met Andries Bierling van de Exotenmarkt. Mooi, Andries.
1: Ja, goeiedag.
0: Hoi. Wat is een Exotenmarkt?
1: Exotenmarkt, dat is een markt met een 15-tal kwekers die bijzondere planten kweken met een exotisch uiterlijk. En dan vinden wij de sport dat het veel planten zijn die je toch in Nederlandse tuinen goed kunt toepassen.
0: Ja.
1: Dus het ziet er soms tropisch of subtropisch uit. Maar heel vaak, en zeker met de goede informatie, kun je ze ook in je eigen tuin of op je terras goed toepassen.
0: Ja, want het is wel steeds meer in om ook zelfs palmbomen, maar ook die olijfbomen bijvoorbeeld, die natuurlijk uit hele andere gebieden komen te hebben in de tuin. Moet ik daaraan denken of is het nog veel specialer?
1: Nou, dat zijn ook wel, dat zijn meer de bekendere soorten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook boomvarens en mooie bladplanten, fascia's, vingerplant ken men vaak. Dat was vroeger gebruikt als kamerplant, maar dat zijn winterharde de planten.
0: Okay.
1: Die zien er wel exotisch uit.
0: Ja.
1: En dat zijn het uitstekende planten voor in de schaduwtuin bijvoorbeeld. Dus ook dat soort planten worden aangeboden.
0: En okay, inderdaad, want je kunt dan terecht bij jullie, maar je kunt kijken, maar ook kopen.
1: Ja, uiteraard. Het is, het is dus bij Tuingoed Volts in Meeden. En wij zijn zelf een kwekerij met een heel breed aanbod, waaronder ook nogal wat van die bijzondere soorten.
0: Mm-hmm.
1: En wij vinden het heel leuk om één keer per jaar een behoorlijk aantal collega-kwekers uit te nodigen met nog weer andere soorten. Kanaas bijvoorbeeld, spectaculaire bloei. Iemand komt met winterharde oleanders. Nou, oleander, dat is ook zo'n mediterrane plant waarvan iedereen denkt van ja, dat is mooi in de pot, maar zij kweken dan een bepaalde selectie die dan ook winterhard is. Dat is het bijzondere.
0: En wat is nou jouw favoriete exoot?
1: Favoriete exoot? Ik vind boomvarens heel erg mooi.
0: Okay.
1: Wij hebben sowieso een hele grote varencollectie, maar die boomvarens, dat ziet er een beetje palmachtig uit. Dus ze hebben een stam en dan krijg je een gigakroon van enorm. Maar dat is soms wel 1,5 meter lang blad dat bijna palmachtig er zo uitkomt. Dat vind ik zelf een hele mooie, maar wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind. Ja, of je dat nou exotisch noemt of niet, dat zijn, we hebben winterharde begonia's bijvoorbeeld. Met prachtige gekleurde bladeren.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel van die planten die werden als potplant gebruikt. Maar de laatste jaren komen uit China en Japan ook steeds meer planten die hoog in de bergen worden gevonden. En die zijn wel degelijk winterhard in Nederland. Nou, dat soort dingen.
0: En nou is er ook een plant hunter, Lammert Koning. Dat schijnt een grote meneer in de scene te zijn. Maar wat is een plant hunter?
1: Dat is een man die de wereld afreist op zoek naar bijzondere planten die in Nederland nog niet bekend waren. En hij doet dat al vrijwel zijn hele leven. Hij heeft sowieso een hele rijke historie in het plantenwezen. Heeft een eigen kwekerij gehad. Heeft nieuwe soorten geïntroduceerd. Maar als plant hunter, dus een soort plantenjager, heeft hij heel veel beleefd. Wat hij doet dit weekend, hij is beide dagen aanwezig vanaf 11 uur. En hij presenteert 10 van zijn meest bijzondere planten die hij ooit gevonden heeft. En hij is dus vanaf 11 is hij er, maar hij geeft 2 keer geeft hij ook echt een soort informele lezing over zijn planten.
0: Leuk.
1: En over zijn avonturen. En ook die avonturen zijn vaak heel, heel spectaculair. Je komt in de meest bijzondere plekken en kom je terecht.
0: Dat geloof ik direct, ja. Nou, één ding, Andries. Er is ook een beweging, en ik ben een beetje besmet, zeg ik tussen aanhalingstekens, door onze huizenecoloog Rick Middelbos. Maar er is een soort beweging van mensen die vinden dat exoten juist niet in Nederland thuis horen. Als het op je snapt welke beweging ik bedoel. Jij lijkt het wel een beetje te stimuleren, zeg maar. Wat vind je van die beweging?
1: Nou, ik ga heel veel met die mensen.

0: juist wel mee. Wij zijn ook voor een grotere biodiversiteit aan planten. Maar het wordt soms heel zwart-wit gebracht. Alsof iedere exoot een schade zou brengen aan de biodiversiteit. En dat geldt alleen maar voor invasieve exoten. Planten die dermate sterk zijn dat ze de inheemse planten wegdrukken. Maar dat soort planten wordt bij ons absoluut niet aangeboden.
1: Nee, okay.
0: En het zijn bovendien bijna allemaal planten. Het zijn allemaal kleine kwekers die hun eigen bijzonderheden kweken. Dus dat doen ze bijna altijd op biologische wijze. Dus het zijn schone planten. En dat verdraagt elkaar wel degelijk. In onze eigen collectie bijvoorbeeld. We hebben inheemse planten. We hebben planten elders uit Europa die het in Nederland goed doen. En die ook voor Nederlandse insecten goed zijn. Maar we hebben inderdaad ook planten die van veel verder komen. En die hebben bijvoorbeeld een bloeiperiode in november, december. En zijn wel degelijk aantrekkelijk voor bijen.
1: Ja.
0: En dat wordt heel vaak vergeten. Dus dat, het is veel minder zwart-wit als vaak gedacht wordt.
1: Nou, mooi. Ik was even benieuwd hoe jij daarover dacht, Andries. Maar
0: met een goed gemoed kun je naast je inheemse plant dan ook een exotische plant zetten.
1: Helder. Andries, heel veel plezier bij de exotische dag. Met onder andere de aanwezigheid van een plant hunter. Dankjewel.

0: waarom ook niet. Einde van de dag, zo'n hete dag en dan zo'n regenbuitje. Lekkerder is er eigenlijk niet. Maar Norkens, dat gaat me dan misschien weer iets te ver. Fries Wolma was dat op Radio Noord. Zometeen Edwin in het veld met Noord Nieuws met daarin.
1: Mag ik nog één wachten.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: 1:30. Noordnieuws met Edwin in het veld.
1: Ernstig ongeluk met een vuilniswagen en een voetganger op de Verlengde Herenweg in Groningen. Dat gebeurde ter hoogte van een zebrapad. Voetganger raakte zwaar gewond. Forensische opsporing verkeer stelt een onderzoek in. De weg is nog afgesloten voor al het verkeer. Op de kruising van de Parkweg met het Horense Diep in Groningen is een fietser op een bestelbus gebotst. De politie is daar, verhoort beide betrokkenen om de toedracht van het ongeluk vast te stellen. Een ambulance is er ook bij. Burgemeester Rolien Kamminga van Groningen heeft in overleg met de politie de woning aan de Multatulistraat gesloten. Daar was gisteren een explosie en er was op de woning geschoten. Volgens Kamminga geeft de maatregel de politie de gelegenheid om verder onderzoek te doen. Tegelijkertijd waarborgt het volgens de burgemeester de veiligheid van bewoners en omwonenden. Verslaggever Goos de Boer weet waar het in deze zaak om draait.
12: Drugshandel, twee zoons, ja, die zijn bekend bij politie en justitie. En ja, als je alles op een rijtje zet, kun je niet anders concluderen dat het daarmee te maken heeft. Het is natuurlijk niet zomaar dat een woning op deze manier, hè, niet een klein beetje ook, hè, met een enorme bom, want het was niet zomaar een beetje vuurwerk, met een enorme bom wordt bestookt en dat er ook nog wordt geschoten. Ja, dat duidt wel ergens op. Ja, en het wordt steeds duidelijker dat dat te maken heeft met een conflict. Want dat is het meestal, hè, binnen de drugswereld. Dat is wel helder en dat heeft te maken met de beide zoons van de familie.
1: De 35-jarige Winschoten, die 3 vrouwen dwong tot prostitutie, moet 5 jaar de cel in. Hij krijgt bovendien TBS met voorwaarden opgelegd. En de man moet zijn 3 slachtoffers daarnaast elk een schadevergoeding van €20.000 betalen. De Winschoten pleegde de feiten tussen mei 2020 en eind mei 2025 in Oost-Groningen. Hij maakte de vrouwen verslaafd aan harddrugs en onder bedreiging van geweld dwong hij ze tot prostitutie. En vanwege de aanhoudende droogte gelden vanaf vandaag aangepaste regels voor het schutten bij de Robbengatsluizen, Lauwersoog. Dat betekent dat de recreatievaart en beroepsvaart alleen van het Lauwersmeer naar de Waddenzee via de sluis kunnen varen wanneer de waterstand op de Waddenzee hoger is dan de waterstand op het Lauwersmeer. Die maatregel is volgens de provincie nodig om verlies van zoet water uit het Lauwersmeer te beperken. De openingstijden van de sluis blijven ongewijzigd, maar door die waterstanden kan het voorkomen dat er later gestart wordt met schutten. Ook kan het schutten eerder stoppen dan gebruikelijk. Meer daarover ook in ons hitteblog.
0: Dankjewel. Ja, inderdaad. Nou, over het weer gesproken. Gert?
13: Maar dan blijft het droog en zonnig. Het is erg warm, tropisch warm. Temperaturen zo 31, 32 graden in noordwesten, 34 regionaal, 35 graden in het zuidoosten. Het is wel zo dat die wind langzaam zeker de westhoek opzoekt. En als je eenmaal in de westhoek zit, gaat het ook iets afkoelen. En vannacht koelt het verder af. Minima tussen de 16 en 20 graden.
0: En dan is het tijd voor het laatste half uur van Tussen de Middag deze week. En dat laatste half uur dat besluiten we natuurlijk zoals altijd met de kantineklassieker. En dat is deze keer van een artiest die nou toch al wel twee echt hele grote knallers van hits heeft gehad. Dus die derde, dat moet dan bijna ook wel een knaller worden. Die gaan we straks draaien. Om welke artiest dat gaat, dat hoor je straks. En René is de markt opgegaan, want de Marco blij zijn terug van vakantie.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
16: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
19: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Oh, Bruno Mars, On My Soul. Wat een strot heeft hij ook. Ja, René is weer de markt opgegaan vanochtend. Het was natuurlijk een beetje een zomerperiode op de markt. Dus ook minder marktkooplui. Maar René dacht vanochtend, ik ga weer. Ik heb er weer zin in. Hij heeft een schaaltje parmaham meegenomen. Stukje tonijn nog, een dikke steak. Ja, voor op de barbecue natuurlijk. En ook nog een stukje kaas. Dus we gaan lekker luisteren naar René, die vanochtend de markt op is gegaan.
1: Ja jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
2: Mooi, vleeswoornverkoper.
3: Goeiedag.
2: Is toen een beetje gierde vakantie uit?
3: Ja, zeker. Mooi bij huis.
2: Ja, ben je voor het best?
3: Ja, nee, ik ben niet meer weg geweest.
2: Oh, waarom niet? Hè?
3: Ja, bij het zwembad. Zwembad mooi achter het huis. Huis in de gaten gehouden, terwijl de ouders op vakantie waren.
2: Oh, dus een beetje toes de bouwen in de grond.
3: Ja, een klein feestje.
2: Ja, ja. Maar is toen nog nice, hè?
3: Qua nieuws, nou, ik las dat gisteren was volgens mij in België 8 miljoen aan goud gevonden.
2: Oh ja, dat heb ik ook gelezen.
3: Ja. Ja, je zal het maar vinden.
2: Zomaar bij een verbouwing of zo, toch?
3: Ja, bij een verbouwing.
2: En er lagen allemaal goudmunten in goudstoel.
3: Ja, gouden munten, goudstaven, ja.
2: Oh. 9 miljoen?
3: Ja, 9 miljoen. Ja,
2: oh, man.
3: Ja.
2: Wat zoals er met jou?
3: Heel lang op vakantie gaan, denk ik.
2: Ja, ik heb, toch wel?
3: Ja, ik heb mijn school nog eens niet af, maar dat zou ik eerlijk vinden.
2: Maar met 9 miljoen kun je niet op vakantie blijven.
3: En met 9 miljoen kan je wel, dan kom je wel rond.
2: Ja, nou ja, eerst moest het vinden natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja, ja dat ja. Ja.
2: Hé, hey, maar ik heb zin in een schooltje vlees. En kijk, wat is dat toch ook alweer?
3: Dat is parmaham.
2: Oh ja, parmaham. Moet je
3: ja, zeker.
2: Wat kost dat?
3: Dat is 3,75 voor 150 gram.
2: Dat was een schooltje.
3: Pak ik voor je in.

0: Nijsvisboer.
1: Goedemorgen.
2: Is toen nou een beetje Nijs?
1: Nou, Jacques Wallaar overleden.
2: Ach ja, man.
1: Ja, dat was natuurlijk voor ons Groningers een bekende man.
2: Ja, hij is al jong begon, niet zo.
1: Jong begon, wethouder, raadslid, Haagse politiek gedaan. En toen onze burgemeester.
2: Icoon, zeggen ze dan.
1: Ja, een icoon. Kijk, wij zijn, als we in het stadion zitten en carnaval in Noorden, het circulatieplan.
2: Ja, dat is van hem, hè?
1: Dat is van hem, ja.
2: Jammer.
1: Ja, dus ik denk dat heel wat oude Groningers dat zeker zullen herinneren. De man van het circulatieplan, maar dat werd er ook verguisd, vonden we verschrikkelijk. Maar hij als burgemeester vond ik hem heel erg leuk.
2: Is dat wel eens onthoud?
1: Ja, zeker. Hij liep hier altijd over de markt heen.
2: Oh ja?
1: Ja, Mark, maar gewoon kunnen gebruiken en t-shirtje. Hartstikke leuk. Ja, nee, ik vond een aardige kerel.
2: Dus het is jammer dus.
1: Ja, maar goed, alles is eindig.
2: Zo is het.
1: Ja. Helaas.
2: Dat geldt ook voor deze... Dat is tonijn, hoor.
1: Ja,
2: deze is ook eindig.
1: Dat geldt ook voor deze. Die is ook een eindig.
2: Het ziet er lekker uit, man.
1: Ja, super, super.
2: Wat kost dat?
1: 6,50 brons.
2: Oeh. Een heel leukje stukje.
1: Leukje stukje, maar het is een beetje...
3: Ja, mensen, kom er maar bij. Heerlijke kaas.
2: Mooi, Kees Boerin.
3: Nou, goedemorgen.
2: Goeiedag, zeg. Is het een beetje schiere vakantie uit?
3: Ja, zeker. Fantastisch.
2: Ja?
3: Ja, kon nooit beter. Maar...
2: Gewoon in Nederland, toch?
3: Ja, gewoon in Nederland.
2: Was dat je huid?
3: Nee, jongen, nee. Hoe mooi weet je het? Mooi aan de kust.
2: Lekker aan zee.
3: Lekker aan zee, zeker.
2: Oh, heerlijk, maar straks ook weer terug in Londen, ja.
3: Ja, dat is altijd goed, hè?
2: Ja. Maar is dat nice verder, Dan?
3: Nou ja, we gaan vanavond alweer een weekendje weg, jongen.
2: Wat nou, Dan?
3: Ja, we gaan nu naar de bossen.
2: De bossen?
3: Het land van Bartje.
2: Het land van Bartje in Drenthe?
3: In Drenthe, ja, zeker.
2: Ja, waar is dat, Dan?
3: Dat is vlakbij Borre, het vakantiepark.
2: Oh, maar met welke gasten erin, hè?
3: Met een van mijn kinderen en een kleinzoon.
2: Oh, dan ga je lekker met het gezin, hoor. Met de familie.
3: Ja, zeker. Even lekker genieten.
2: Maar dat doet best dan zo van de bos?
3: Nee, ik hou niet zo van bos, maar voor een keer kan het wel.
2: Zeker als de kleinkinderen erbij
3: zijn. Ja, ik heb het druk genoeg.
2: Ja?
3: Ja.
2: Wat staat er op het programma, Dan? Moet je nog wat doen?
3: Nou ja, Beppe moet mee naar het zwembad en mee naar de ballenbak en doe maar op.
2: Het is Beppe.
3: Zeker weten.
2: Nou, alle mooie tien dus.
3: Ja.
2: Nou, hier ligt ook weer over wat moois. Even kijken, wat is dat voor een kees?
3: Dat is een hele lekkere oude kaas.
2: Oude kaas? Eerst van wie tien voor wat meer.
3: Ja, met dit warme weer, lekker.
2: Ja, komt hij dichtig.
3: Uit Kalm, hè?
2: Oh, die ken ik wel. Dat is lekker, joh.
3: Ja, zeker lekker.
2: Kost hij?
3: Weet je, die 3 jaar oude doen we.
2: Dat is nog lekkerder, zeker?
3: Ja, die is nog lekkerder.
2: Kost dat, ja?
3: 29 kilo.
2: Dan maar een beetje stukje.
3: Dat gaan we doen.
4: Goeie waren en kwaliteit hier op de markt in Groningen.
2: Mooi, slager.
4: Goedemorgen, heer.
2: Is het ook met je schierenvakantie uit?
4: Ah, geweldig.
2: Ja, wat is weer?
4: Ik, Bretagne.
2: Met de caravan?
4: Met de caravan. Ja, heerlijk.
2: Oh, met een leuke potje ook, zei je.
4: Ja. Ging hartstikke goed.
2: Oh ja?
4: Ja. Echt geweldig.
2: Maar dat is wel een met wennen, denk ik.
4: Zeker, je moet even weer terug. Maar genieten.
2: Mooi zie dat.
4: Ja, zeker.
2: Maar is het verder nog nice, Dan?
4: Nou ja, de competitie is weer begonnen, hè?
2: Oh ja, de FC. Ja. Nou, het begon goud.
4: Ja, geweldige start. 2-1 gewonnen, Utrecht. Altijd lastig natuurlijk. Ja, nu doorzetten, hè?
2: Ja, en nou zit er allemaal met die naaie speulers en de vertrek nog een poort, denk ik.
4: Ja, het is nog een paar weken open met die transferperiode. Maar we hebben weer nieuwe aanvallen erbij. Die huwen we.
2: Ben je vertrouwen, hè?
4: Ja, het is altijd afwachten natuurlijk. Hoe ze hier weer komen. Zijn ze niet geblesseerd? Zijn ze wel geblesseerd?
2: Ja, die jongen is alweer geblesseerd, ja.
4: Dat bedoel ik. Ja. Maar het begin is goed.
2: En van het weekend, hè?
4: Van het weekend, Den Haag, uit. Ja,
2: afwachten. Altijd lastig, zeker?
4: Altijd lastig, maar we gaan toeslaan in het Haagse kwartiertje.
2: Oh ja?
4: Ja, tuurlijk.
2: Wat wordt het?
4: 1-3.
2: Ah, lekker, man.
4: Ja. Erop en erover.
2: Dit ziet er ook hartstikke lekker uit. Ik denk dat ik van het weekend toch nog even barbecue aan wil zetten.
4: Ja, tuurlijk. Lekker een draai-ace-rib-eye.
2: Is dat hoor?
4: Jazeker.
2: Oh, zit wel lekker. Wat kost dat?
4: 35 per ons.
2: Nou, daar moet je nog maar wat van.
4: Pak het even voor je.

vida. Bella Pereske, viva la vida. Het is 2:10. We kruipen richting het einde van deze tussendoormiddag. En dat besluiten we natuurlijk met de kantine-klassieker. Ik denk dat het er wel weer eentje gaat worden. Want die eerdere twee van diegenen, dat waren ook al knallers van kantine-klassiekers. Doen het goed in de kroeg, in de feestent, noem maar op. Ik denk dat deze dat ook wel gaat doen. Daar zo meteen meer over. Eerst deze klassieker van de Jackson 5. I want you back.

En over 100 jaar draaien we het nog steeds en vinden we het nog steeds goed. De Jackson 5, I Want You Back. De vraag is of dat ook geldt voor de volgende artiest. Nou, hij doet het nu heel goed. Booming is hij. Ik heb het over Robert van Hemert. De kantine-klassieker van deze week is zijn nieuwste single Zandloopster.

0: Ja, jongens, en zo gaat het weer door. En dan hebben ze er weer gewoon één gefabriceerd die zomaar in je hoofd zit en er eigenlijk heel slecht weer uitgaat. Robert van Hemert dus. Maar wie is die man nou eigenlijk die opeens alle hitlijsten maar bestormt, Roosmarijn?
1: Ja, daar kan ik je wel wat meer over vertellen. Hij is namelijk doorgebroken met het tv-programma De Hollandse Nieuwe. En dat is in 2022 al geweest.
0: Ja, dat is een soort idols voor Nederlandstalige muziek, zeg maar. Moet ik het zo zien?
1: Ja, volgens mij wel. Ik heb het zelf nooit gekeken. Ik kende hem zelf ook daar niet van. Maar daarna heeft hij wel flink wat hits gescoord.
0: Ja.
1: Zoals Zoet, Zout, Zuur en Moet dat nou.
0: Ja, geweldig.

0: Oh man, dat is wel... Ja, als je van het genre houdt, je moet er van houden inderdaad. Maar dan zijn dit wel twee hele goeie. En dat in amper een jaar tijd. Hij heeft nu dus een nieuwe, maar jij zei... Hollandse nieuwe zat hij in. Maar jij kende hem nog van iets anders, hè?
1: Ja, afgelopen jaar heeft hij meegedaan aan De Verraders. Dat tv-programma, dat je erachter moet komen wie de verrader is. Ja, ik vind dat geweldig. Ja. Ik vind dat zo leuk.
0: Is dat een soort Wie is de Mol van SBS of zo?
1: Ken je het spel Weerwolven?
0: Ja.
1: Nou, daar lijkt het op. Alleen dan met echte mensen. En die zijn er dan een paar weken. En dat, ja, je moet het kijken. Maar hij heeft dat dit jaar gewonnen.
0: Gewonnen? Dus hij is een goede verrader?
1: Ja, of misschien was hij wel een speler. Dat weet je niet. Okay. Dan moet je echt kijken. Het is echt super tof.
0: Oké, Robert van Hemert dus zit in De Verraders. Maar heeft nu weer een nieuwe single. Ondertussen is Karel hier ook in de Polonaise de trap afgekomen. Mooi, Karel.
2: Mooi.
0: Ja, Robert van Hemert. Die Nederlandstalige muziek, dat heeft echt zo'n vlucht genomen die laatste jaren.
2: En toch denk ik dat ik iets leukers en moois heb vanmiddag.
0: Nog leuker en mooier?
2: De nieuwe van Erwin de Vries.
0: Niet.
2: Wel.
0: Oh. Nou, dan gaan we snel Robert van Hemert even afhandelen. En daarna gaan we naar de echte kwaliteit. Erwin de Vries, een nieuwe?
2: Ja.
0: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Allemaal luisteren dus naar Karel. Veel plezier met Karel. Wij gaan eruit met de kantine klassieker van deze week. Robert van Hemert, Zandloopster. Goud weekend. Mooi.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
13: Mama, ik verveel me.
14: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
13: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
14: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
13: Pret voor de hele familie.
14: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. devierkeien.nl.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
19: Met muziek van de zingende deserteur. Hij zat bij de marine, maar wou niet worden overgeplaatst. En al zeker niet naar Vietnam worden gestuurd. Zijn naam? Rick James.

Rick James op Radio Noord, een superfreak. Vrijdagmiddag, goedemiddag. Ja, Rick James was nog maar een klein rikje, 16 jaar. En hij dacht, weet je wat ik ga doen? Ik wil het maken van mijn leven, ik wil het zien van de wereld. Ik meld mij bij de marine. Zo gezegd, zo gedaan. Op zich wel slim, want bij de marine zou hij niet zo snel worden uitgestuurd richting de oorlog naar Vietnam. Maar dat zou net even anders gaan uitpakken, want bij de marine dachten ze van de Rick, ja, lieve jongen, maar we gaan hem overplaatsen. En toen kwam Vietnam wel heel dichtbij. Ja, dat wou hij niet. En toen ook nog werd gesproken over het intrekken van het weekendverlof voor Rick James, dacht hij van, ik kies eieren voor mijn geld, want als ik in het weekend ook op de zaak moet zijn bij de marine, dan kan ik helemaal geen muziek meer maken. Dus, huppatee, hij dook onder. Hij vluchtte naar Canada en daar stortte hij zich vol op de muziek. En dat was, eerlijk is eerlijk, geen verkeerde beslissing, want daar heeft hij nog een mooie boterham mee kunnen verdienen. Iets heel anders, er zijn vast heel veel mensen die het getal 13 niet als geluksgetal hebben. Maar deze zangeres wel. Zij werd geboren op 13 december. Haar eerste album werd goud na 13 weken. Ze tekende haar eerste platencontract op 13-jarige leeftijd. Lucky number 13 is van Taylor Swift.

Genesis op Radio Noord en Jesus, He Knows Me. Straks tussen 4 en 6 de bekendmaking in Studio Grun van de nieuwe artiest die zichzelf Gronings Goud mag gaan noemen.

Marieke en het spiet me excuses aanvaardt. Ze had op haar Facebookpagina een berichtje gezet een tijdje geleden dat ze Gronings goud was. Helemaal blij, helemaal trots. En we worden elk uur gedraaid. Nou, niet elk uur, maar wel excuses aanvaardt. Ze had op haar Facebookpagina een berichtje gezet een tijdje geleden dat ze Gronings goud was. Helemaal blij, helemaal trots. En we worden elk uur gedraaid. Nou, niet elk uur, maar wel regelmatig. Vanmiddag dus de

kwartje voor je gedachten en een nickel voor Goodbye Raccoon op Radio Noord. Mooi. Welke held heeft destijds ooit meegespeeld met Belinda Carlisle Leave a Light On? Hij kreeg ooit de vraag. Hij zat te luisteren naar de demo en riep gelijk van ja, dit vind ik mooi, dit wil ik doen. Ik wil gitaar spelen, ik wil een solo dingetje doen, ik wil een beetje steel doen, ik wil van alles wil doen. En zo geschiedde dat George Harrison ja zei en meespeelde met deze van Belinda Carlisle.

0: Linda Carlisle op Noord, Leave a Light On. Zometeen het laatste nieuws uit de stad en Ommeland. Edwin gaat ons bijpraten. Wat zit er allemaal in het nieuws?
1: Eens even kijken. Nee, wil niet.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Vrijdagmiddag, het is 2:30. Het laatste nieuws uit Groningen krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen heeft in overleg met de politie de woning aan de Bultatulistraat gesloten. Er was gisteren een explosie en er was op de woning geschoten. Volgens Kamminga geeft de maatregel de politie de gelegenheid om verder onderzoek te doen. Tegelijkertijd waarborgt het volgens de burgemeester de veiligheid van omwonenden. Daar bleef het trouwens niet bij, zag verslaggever Goos de Boer.
10: Vanmorgen is een team de wijk binnengetrokken. Daar is Veiligheid Groningen van de gemeente is dat. De veiligheidsafdeling is daarbij betrokken. Daar is de woningstichting bij betrokken. Daar zijn de BOA's waren daarbij. Daar was opbouwwerk was erbij. En die zijn eigenlijk in groepjes, zijn die eigenlijk wat ik zelf als journalist voor mijn hok heb gedaan. In alle rust met mensen gaan praten om te kijken van nou, een stukje nazorg. Leeft er nog wat? Kunnen we nog wat voor u doen? Dat ging eigenlijk heel prettig en vreedzaam. Mensen belden bij alle huizen aan en gingen met iedereen een praatje maken. En ik merkte dat mensen, ja, als je iets meemaakt in het leven, wil je daar vaak over praten. Dus mensen waardeerden dat ook.
1: De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen uit de kleine velden bij Grote Gast en de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek ingediend. Voor het eind van het jaar neemt het ministerie een besluit over het verlengen van de winningsvergunningen, vertelt verslaggever Maarten Schiepel.
11: Het ministerie gaat dan allemaal adviezen inwinnen. Dat doen ze onder andere bij het staatstoezicht op de mijnen, wat eigenlijk een toezichthouder is op de gasvelden en controleert van, hey, kan er veilig gas worden gewonnen? Nou, één advies ligt al klaar, dat is voor de Wieringapolder. Voor Grote Gas moet dat advies nog uiteindelijk helemaal klaar worden gemaakt. Het SODM kon nog niet ingaan wat daar de inhoud van is. Dat zal pas echt in een later stadium volgen. En dan is zo'n ministerie eigenlijk ook nog bezig om bijvoorbeeld bij een provincie of bij gemeente ook wel naar te vragen, hey, wat vinden jullie daar nou van?
1: De gemeente Westerkwartier en de provincie hebben laten weten tegen verlenging te zijn. Aan de Robert Kochstraat in Trapel is een auto volledig uitgebrand. Toen de brandweer eraan kwam, stond het voertuig al in lichte laaien. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. En de brandweer in Appingedam is vanmorgen uitgerukt om een kat van een dak te redden. Dat was aan de Scharrewisterweg. Omdat het vandaag erg warm is, besloot de brandweer de kat van het dak te halen. Maar de kat liet zich niet vangen. Sprong aan de achterkant van het dak op een lager gelegen schuurtje. De brandweer besloot zonder kat te vertrekken. Mooie foto van het zwarte beestje staat op rtvnoord.nl.
0: We gaan even kijken. Edwin, dank je. Dan door naar het weer.
12: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Het is erg warm, tropisch warm. Temperaturen zo 31, 32 graden noordwesten, 34 regionaal, 35 graden in het zuidoosten. Het is wel zo dat die wind langzaam zeker de westhoek opzoekt. En als je eenmaal in de westhoek zit, gaat het ook iets afkoelen. En vannacht koelt het verder af, minima tussen de 16 en 20 graden.
0: Zometeen maak je kans op een doos met lekkere droge worsten. Kleine stukjes nemen, niet in één keer alles in je mond stouwen. Dat zou jammer zijn. En muziek zometeen van Duran Duran, The Reflex en Imani komt eraan.
8: toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
18: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.

0: Ik kan hem echt wel 4 keer achter elkaar horen. Duran Duran op Radio Noord en The Reflex. Als je dit muziekje hoort, heb je misschien wel een Pavlov-effect. Dan weet je van, ik moet mijn telefoon pakken, ik moet opletten, want ik maak kans op mooie prijzen. Een doos met lekkere droge worsten. Vandaag in plaatje over een mooi nummer van Boy George. Waarom Boy George? Nou, Boy George begon vandaag, 20 jaar geleden, aan zijn taakstraf. Boy George kreeg de straf opgelegd omdat hij cocaïne had in zijn appartement. Hadden ze gevonden, ja, dat mag niet. En de rechter die zei van, ik heb een mooie passende straf voor Boy George. Bij deze. En de hamer viel en daar moest hij het mee doen. Vandaag in plaatje over Boy George. Een mooi liedje van Culture Club.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: De vraag voor een doos met lekkere droge worsten. Wat moest hij doen tijdens zijn taakstraf? Als je dat weet, 050-388-288. Boy George werd veroordeeld tot een taakstraf. Wat moest hij doen? Was het A, koffie schenken in het bejaardenhuis? Was het B, werken als vuilnisman? Of C, onkruid plukken en een beetje schoffelen? 050-388-288. Heb je dat nummer nog niet geprogrammeerd in je telefoon? Speed dial 1. De studiolijn van Ette van Oort voor al die mooie prijzen. Boy George werd vandaag, 20 jaar geleden, veroordeeld. Hij moest een taakstraf uit te voeren. Maar wat moest hij doen? Was het koffie schenken in het bejaardenhuis, werk als een vuilnisman of onkruid plukken en schoffelen? Als jij het weet, bel je nu voor een doos met lekkere droge worsten. 050-388-288. Succes!

0: lekker hardloopritme van Karen Young en Hotshot. Heb je het ook heet op dit moment, Gea?
1: Nee, ik heb het lekker. We hebben een heerlijke kamer. Nee, het is hier... ik zal even kijken hoe warm het hier precies is. Want ik zei net tegen mijn dochter van... Wil jij eens voelen, zo lekker fris is het hier nog. Het is hier 23 graden binnen.
0: Nou, uitstekende temperatuur, Gea. Uitstekende temperatuur.
1: Ja, vind ik ook. Heerlijk. De kleinkinderen zijn hier net geweest. Dus oma heeft even voorgelezen.
0: Wat heb je voorgelezen?
1: Oh, dat is een heel mooi boekje. Een mooi kinderboekje. Maar de jongste die is 3.
0: Ja.
1: Dus dan heb je heel mooi boekje voorgelezen. Zijn dit mijn oren? Nou, dus een... Zwiep, zwiep. Mijn oren zijn heel lang. Piep konijn. Zijn dit mijn oren? Nou, dan moeten ze dan de oren aanwijzen.
0: En dat doen ze?
1: Oeh. Mijn oren lijken wel op de jouwe, krijst aap. Zijn dit mijn oren? Nou, zo ging dat hele boekje.
0: Nou, wat leuk, wat gezellig. Je bent echt een vertroeteloma als ik het zo hoor.
1: Ja, klopt. Ik heb ook ontzettend leuke kleinkinderen. Dus ik ben in bezit van 6. Wij zijn in bezit van 6 kleinzoons.
0: Ja.
1: Waarvan de oudste 25 is en de jongste is net 3. Onze kleine Hugo.
0: Ah, dat gaat echt van links naar rechts, van jong naar oud.
1: Ja, maar heel bijzonder, echt ontzettend leuk.
0: En je vertelde me net tussen neus en lippen door dat je een paar hele leuke dagen hebt gehad. Je bent lekker op pad geweest met een mooie sportauto.
1: Ja, klopt. Geweldig.
0: Wat voor een was het ook alweer?
1: Mercedes SLK.
0: Dat is een hele luxe koets, hè?
1: Ja, maar hij is ook echt prachtig. En hij is er zo zuinig op. En ja, hij is zo schoon. Dus elk vingertopje of elke vingerafdruk op het raam moest even schoon worden gemaakt.
0: En als je als je dan gaat zitten, Gea, doe je dan ook zo'n doekje over het haar dat je net Grace Kelly bent?
1: Nou, nee, dat had wel gemoeten, maar ik had wel een hele mooie, flitsende zonnebril op.
0: Ja.
1: Dus dat had ik wel. En verder, heb ik best kort haar. En ik had, toch een beetje haarlak in mijn haar gespoten, maar dat doe ik dan voor tegen de zon.
0: Ja.
1: He, want ik heb meestal toch een beetje gekleurd haar, mooi donkerblond.
0: Ja, dus dat moet je beschermen. Maar aan het eind van de rit zat het niet helemaal verkeerd, toch?
1: Nee, het zat helemaal goed.
0: Mooi.
1: Hij zei, wat heb je toch een leuk kapsel. Ja, dat vind ik leuk, een beetje zo lak naar voren. Ja.
0: Ik hoor het al, je bent een hippe tante.
1: Ja, ik ben hippe tante, ja. Ik heb ook altijd in de kleding gezeten, dus... En nog doe ik van alles. Ik zit toch in vrijwilligerswerk en... Ik zit op een wandelclub en op 2 zangclubs. Dus genoeg te doen.
0: En dan ook nog bellen met Radio Noord voor een spel.
1: Ja, ook dat. Ja, maar dat vind ik hartstikke leuk. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb net vorige week een nieuwe radio gekregen. Want die van mij, ik heb in de keuken één, ik heb in de kamer één, in het tuinhuis. Nou, en op de slaapkamer natuurlijk. Dus overal heb ik de radio, dat vind ik dan gezellig. Hè. Soms heb ik ook Classic FM ervoor.
0: Ja, dat wil ik niet. Dat Noord altijd aanstaat is mooi, maar het andere station dat hoeft verder niet. Maar dat is dan wel leuk, want dan ben je op de slaapkamer, dan luister je naar Radio Noord, en dan ga je naar beneden, hoor je Radio Noord, en dan ga je naar het tuinhuis, hoor je ook Radio Noord. We zijn overal.
1: Ja, dat klopt. Maar ik heb boven doe ik als een Classic FM.
0: De andere onderwerp. We gaan naar het spel. Culture Club. Boy George werd veroordeeld. Wat moest hij doen als taakstraf?
1: Hij werkt als vuilnisman.
0: Helemaal goed. Gea, van harte gefeliciteerd. Een doos met droge worsten komt zo snel mogelijk naar je.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
16: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
17: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
18: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
19: Radio Noord.
10: de middag door.
9: Met Karel Oosterhuis.
19: Straks hoor je de nieuwe single van Erwin de Vries. Het was een grapje, zei hij, maar er zit toch een serieuze ondertoon in. Wat het is, hoor je zo. Maar eerst De Dijk.

0: gezellig. Justin de Wild op Radio Noord en cheerio. Van de week sprak ik eventjes met Evan de Vries. Die kwam even buurten tijdens de Vierdaagse. De Groningse Vierdaagse had net opgetreden. En Evan, jij vertelde mij, goedemiddag trouwens, dat je een nieuwe single had. En dat was, tussen neus en lippen gezegd, een geintje.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Goedemiddag.
1: Ja, het is, ja, een geintje. Ja, het is weer wat anders in ieder geval. In ieder geval weer wat anders dan wat men van mij gewend is. En het is het verhaal van Ronnie. En dat heb ik in muziek proberen om te zetten.
0: Wie was de inspiratie?
1: Oh, dat is genoeg. Er is heel veel inspiratie wat dit betreft, wat dit onderwerp betreft. Ik hoef alleen maar om me heen te kijken. Ook in Veendam en Opsteken, Delfzijl, Winschoten, noem maar op. Er zijn genoeg Ronnie's wat dat betreft.
0: Het heeft niet te maken met collega-rappers uit de scene?
1: Nee, absoluut niet. Het is gewoon een voorbeeld in een verhaal van een plattelandsjongen dat heel graag rapper wil zijn. Mm. En de hip-hop koning van de provincie Groningen wil zijn. En dat is Ronnie. En Ronnie is heeft ze behoorlijk opgepompt en is dus testosteronie. Mm-hmm. En Ronnie voelt zich echt de rapper van de buurt, zeg maar. Dus hij wil er echt helemaal bij horen.
0: Maar, Erwin de Vries een beetje kennende, een liedje moet een verhaal hebben, maar er zit ook een beetje een boodschap in, heb ik het idee, op het einde.
1: Ja, de boodschap, ja, kijk, hij is rapper, Roddy is rapper en die wil bij de scene horen, maar eigenlijk, ja, eigenlijk diep in zijn hart valt hij eigenlijk op mannen. En ja, mm-hmm. Dat past natuurlijk niet bij zijn scene, dat past natuurlijk niet in die wereld waar hij zich in wil bevinden. Dus dat is een beetje een spanningsveld voor hem. Mm-hmm. Dus dan heeft hij een vriendin die ook alles van hem wil. Dus, en dat allemaal in één liedje.
0: Het zou een cliënt kunnen zijn van je?
1: Nee, die doen dit soort dingen niet. Absoluut niet. Nee.
0: Okay. Heb jij ooit zulke dikke beats gebruikt, Erwin?
1: Nee. Nee, maar als je het zegt over het verhaal wat je wil vertellen, dan heb je toch bepaalde, ja, als je in bepaalde stijlen wil uitdrukken, dan heb je dit wel nodig. Ja. En het is niet echt hip-hop, want er gaat natuurlijk over een hip-hop. Het is een beetje ska-hip-hop-achtig. Het is alweer wat lichter als echte hip-hop.
0: Dan probeer ik me voor te stellen dat je lekker buiten zit, gitaar erbij, en je bent aan het schrijven en de tekst komt tot je en je schrijft en je speelt een beetje gitaar, misschien wel piano. En dan moet je de studio in en dan heb je al een deel opgenomen en dan denk je, ja, ik moet meer beats. En dan dat de producer ook zegt, ja, nog meer beats. En dat jij dan zegt, ja, maar dit is toch genoeg? Nee, nog meer beats. Gewoon alles uit de kast halen.
1: Nou ja, dit liedje ben ik eigenlijk al heel lang mee bezig. Eigenlijk al een aantal jaren. Ik heb al een aantal versies heb ik daarvan gemaakt. Toen dacht ik van nee, dat is er net niet. Toen had ik weer een versie gemaakt. Nee, dat is ook weer niet. En toen hadden we toch meer van deze kant moet het op. En dit heeft het nodig. En toen dacht ik van ja, nu is het moment. Hier ben ik blij mee. En zo gaan we hem uitbrengen in ieder geval.
0: Meer dan een grapje. Hij is, ja, ik vind hem briljant. Ik vind hem geweldig. Ik ga hem met plezier ga ik hem draaien, Erwin. Gefeliciteerd met je nieuwe plaat. Dit is op Radio Noord, de nieuwe van Erwin de Vries met dikke beats, testosteronie.

Radio Noord, vrijdagmiddag, Whitney Houston. And I wanna dance with somebody who loves me. Is het er niet te warm voor? Als de airco aanstaat, kan alles. Dan is het geen probleem. Muziek van

Je kan gewoon een lift krijgen. Ze brengen je van A naar B. Als er maar geen fake op staat, want dan zou ik maar even twee keer achter de oren krap als je daar binnen stapt. Zometeen Edwin met het laatste nieuws en muziek voor je van Lois Lane. De dames die zijn weer aan het toeren. Ze gaan weer door het hele land en ze komen ook in Groningen. En als ik het goed heb gezien op de site van de dames van Lois Lane, is 8 januari in Groningen.

0: Lois Lane, Fortune Fairy Tales, 8 januari zijn ze in Groningen. En nu bij ons in de studio, Edwin, met het laatste nieuws. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: De politie zegt, dat ze echt niet anders konden.
2: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte. Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: Het is 4:30. Het laatste nieuws uit onze provincie komt van Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij het zware ongeluk vanochtend op de Verlengde Herenweg in Groningen is een 81-jarige vrouw uit de stad om het leven gekomen. Dat gebeurde na een aanrijding door een vuilniswagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een zebrapad. De politie onderzoekt nog hoe dat precies kon gebeuren. De Verlengde Herenweg was enige tijd afgesloten voor verkeer. De politie heeft vanochtend vroeg een Schotse hooglander doodgeschoten op de A7 bij Nieuw-Beerta. Er was om 6:15 een melding binnengekomen dat het dier losliep bij de snelweg. Vanwege de veiligheid is besloten het dier dood te schieten, zegt de politie. Kersverse FC Groningen speler Malcolm Yeng blijkt nu ook zijn andere Achillespees te hebben afgescheurd. Eergisteren verliet hij de training met een op het oog al zware blessure. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de 21-jarige verdediger zijn andere Achillespees nu heeft afgescheurd. Voor een dergelijke blessure staat normaal gesproken een herstelperiode van ongeveer een jaar. De centrale verdediger was nog aan het herstellen van een gescheurde Achillespees die hij in september opliep. Dat herstel verliep voorspoedig. Ja, na de thuisoverwinning op FC Utrecht wacht FC Groningen zondagmiddag een uitwedstrijd tegen promovendus ADO Den Haag. Die ploeg keerde afgelopen zomer, na 5 jaar afwezigheid, terug in de Eredivisie. Voor ADO wordt het de eerste thuiswedstrijd van het seizoen en dus heeft iedereen in Den Haag er zin in, weet ADO-volger Jim van Dijl van Omroep West.
10: Er is geen seizoenskaart meer te krijgen, voor niemand niet. Business seats zijn vol, de gewone kaarten zijn verkocht. Het leeft weer als van oud, zou je haast zeggen, plus een schepje meer. Want ja, iedereen wil weer zien hoe dat gaat in de Eredivisie. Iedereen wil erbij zijn. En ook aankomende zondag uitverkocht huis. De losse kaarten die er nog zijn, en die waren ook heel snel waren die weg. Dus iedereen is toch wel gespannen een beetje hoe dat gaat. Maar hij heeft er ook heel veel zin in. Omdat ja, na 5 jaar afwezigheid in de Eredivisie het ook wel weer eens tijd is om op het hoogste podium mee te doen.
1: En FC Groningen trainer Dick Lukking laat even zijn licht schijnen op het huidige ADO.
11: Mooi fris elftal. Het wordt ook een fysieke strijd. We hebben een trainer die ik goed vind. Hij laat zijn jongens, vind ik, fris en vrij spelen. Frank en vrij ook. Goed idee van voetballen met lef. Kunnen dat ook belopen, willen dat ook belopen met z'n allen. Echt een mooi ploegie. En hebben het vorige week AZ zeker een helft lang gewoon ook moeilijk gemaakt. Dus het wordt en een fysieke strijd en een voetballende strijd. Dus dat, ja, ik verwacht wel een mooie pot. Beide ploegen willen ook vooruit. Dat levert altijd ruimte op. Ja, dus wel zin in.
1: De aftrap is zondagmiddag om 12:15 te volgen in onze liveblog.
0: Edwin, dank je. En te volgen op de radio, het weer.
3: Maar dan blijft het droog en zonnig. Het is erg warm, tropisch warm. Temperaturen zo 31, 32 graden in het noordwesten, 34 regionaal, 35 graden in het zuidoosten. Het is wel zo dat die wind langzaam zeker de westhoek opzoekt. En als je eenmaal in de westhoek zit, gaat het ook iets afkoelen. En vannacht koelt het verder af. Minima tussen de 16 en 20 graden.
0: Zometeen muziek voor je van Bow Wow Wow. Do you wanna hold me? Yes, I would like that. En Benson Boone komt voorbij. Sorry, I'm here for someone else. Hoi zo.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.

op Radio Norton. Do You Wanna Hold Me? De zangeres werd op haar 17e ontdekt toen ze aan het werk was in een wasserette. Ontdekt door de vroegere manager van de Sex Pistols, Malcolm McLaren. Die trouwens later ook nog hele mooie platen heeft gemaakt. Het is vrijdag, het is New Music Friday. En dat betekent nieuwe muziek straks in Studio Grun bij Maartje. De bekendmaking van de nieuwe Gronings Goud. Maar er komt heel veel mooie muziek uit. Ik hoorde een liedje, ik moet het gewoon met je delen. Het is zo wonderschoon. Een groot gospelkoor, een vrouw met een geweldige stem, een piano, het heeft werkelijk alles. De zangeres, die heet Malu Jones, en het liedje heet That Ain't You.

Wauw, kippenvel op beide armen. That Ain't You. Nieuwe muziek op vrijdagmiddag op Radio Noord. Teddy Swims die staat te trappen. Die hoor je zo meteen. Mr. Know-it-all. En de mannen uit Volendam die nog steeds als een speer gaan. Dit is één met de bomen op.

Terry Swims op Radio Noord en Mr. Know-It-All. Van Terry Swims naar een vrouw die niet bang is. Ze zingt, stadion, geen enkel probleem. Of begeleid met gitaar voor 3,5 paardenkop, ook geen enkel probleem. In de touwen, boven het publiek, geen enkel probleem. Maar weegebeente, als jij van de paparazzi bent en je denkt een bericht te moeten publiceren wat niet waar is, dan lust ze je rauw. Dan zal ze dat ook even melden op de socials en dan laat ze geen spaan van je heel. Stoere tante, de Spink op Radio Noord, waras.

0: Pink op Norton. What about us? Voor de duvel niet bang. Dat is een mooie brug, dan maak je.
1: Tadaa. Goedemiddag.
0: Ik zie je koptelefoon klaarstaan. Er ligt een liter spraakwater.
1: Water. Ja, nodig hè. Hydrateren. De hele dag.
0: Ik hoor het woord vandaag voor het eerst.
1: Ja?
0: Ja.
1: Heb je nog niet gedronken ook?
0: Jawel. Ja, nee. Oh.
1: Sokje. Ben je buiten geweest veel? Zie je vroeg? Lekker in de airco gestaan? Ja, beter. Ja. Jij gaat schrikken zo hoor.
0: Ik ga zo meteen de muur tegemoet.
1: Geen cabrio weer.
0: Nee.
1: Het is gewoon te warm.
0: Het is veel te warm.
1: Airco weer.
0: Aircootje gaat aan en jouw verkoelende klank op de radio. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Wij hebben een nieuwe muziek uit Groningen gaan we natuurlijk doen.
0: Mm-hmm.
1: Een topo, een lachlijn. En we gaan het ook nog over voetbal hebben.
0: Ook nog over voetbal.
1: Ach, ons gezamenlijke favoriet onderwerp.
0: Absoluut. Komen er nog verkoelende tips?
1: Ja, ook wel hoor.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, dat heb ik altijd.
0: Dan kunnen we meezingen met deze van de Police Rocks.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met een man die misdaden oplost in binnen- en buitenland. Die de politie helpt om te zien of iets nou een ongeluk was of dat er een moord is gepleegd. Wetenschapper professor Bert Otten vertelt bijzondere verhalen en koos er prachtige muziek bij.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht. Die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De hoofdlijnen van het Gronings Nieuws. Edwin in het veld weet er alles van. Bij het zware ongeluk vanochtend op de Verlengde Herenweg in Groningen is een 81-jarige vrouw uit de stad om het leven gekomen. Dat gebeurde na een aanrijding door een vuilniswagen. Kersverse FC Groningen speler Malcolm Yang blijkt nu ook zijn andere Achillespees te hebben afgescheurd. Blijkt na onderzoek in het ziekenhuis. En Henk Wijngaard is vandaag in het ziekenhuis in Zwolle succesvol geopereerd aan zijn hart. Afgelopen maandag maakte zijn management bekend dat de zanger uit Stadskanaal hartproblemen had en een operatie moest ondergaan.
12: Mama, ik verveel me.
13: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
12: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
13: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
12: Pret voor de hele familie.
13: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Maartje Ettema.
21: Veel smeren en in de schaduw zitten vandaag. Groningen is zon overgoten. Houdt ons niet tegen om een vrolijke vrijdagshow voor je te maken. Met topo, muziek en de lachlijn.

0: stiekem ook een beetje een eerbetoon aan onze lieve collega Aileen de Haan. Vandaag voor het laatst bij RTV Noord. Oh, deze is voor jou. En dan het verkeer in Groningen. Volgens mij hebben we nog steeds lekker vakantie en kun je lekker doorrijden.
1: Ja, precies. Het is eigenlijk ook veel te warm om in de files te staan, hè?
0: Veel te warm. Nou, dan gaan we meteen maar door naar het weer. Want Gert Voerman, het is echt bloedheet, hè, vandaag.
2: Ja, het is inderdaad bloedheet. De hoogste temperatuur die ik gezien heb was Musselkanaal met 35 graden. Ruim 35 graden. En op land hele lage relatieve vochtigheid. Het is keurig droog. Nou, vanavond nog lang warm met een zwakke tot matige westenwind. Begint het wel langzaam iets af te koelen, maar toch nog wel tot zonsondergang hoge temperaturen. En vannacht uiteindelijk tussen de 16 en 20 graden. Blijft droog, misschien later wat meer bewolking. En dan morgen overdag toch een ander weertype. Zonnige periode dat wel, dus dat betekent ook bewolking. Maar belangrijker is dat met een zwakke tot matige noordenwind uit noordelijke richtingen tussen noordwesten en noord, om precies te zijn, die temperatuur lager gaat uitvallen. 21, 22 graden in de uiterste noordwesten. 26 tot 27 graden in het zuidoosten. En heel lokaal kan er een bui vallen. Lijkt niet godschadig te zijn, maar vooruit elk bui is welkom. Dus morgen echt een heel ander weertype.
0: Ja, gaan we even bijkomen van vandaag.
2: Zo is het.
0: Dankjewel en tot zo.
2: Doei.
0: Ja, het is meer een soort winterkwaal, maar jij hebt heel erg een longontsteking te pakken met 33, 35 graden.
1: Ja, nou, het is wat. Ik loop inderdaad al 2 weken wat te kuchen. En op een gegeven moment werd het zo erg, dan moet ik maar even naar de huisarts. Dus ik zit nou lekker aan de antibiotica kuur.
0: Gaat het lukken? Tot 6 uur?
1: Ja, ik denk het wel. Het gaat inmiddels weer een stuk beter, dus ja.
0: We gaan ons best doen.
1: Precies.

0: zomerse muziek, ja, dat hoort natuurlijk bij zo'n dag als vandaag. Maar aan de andere kant, ja, je moet ook vooral heel rustig aandoen. En daarom Senza Una Donna. Door met muziek uit Groningen, nieuwe muziek uit Groningen. Ik ga bellen met een bandlid. Nou ja, ik heb die hele band ongeveer al aan de lijn gehad. Orange Skyline heb ik het over. Maar ik ga vandaag bellen met Simon Christiaanse onder zijn artiestennaam Simon Joan. Goedemiddag, Simon.
1: Hallo.
0: Ja, jij bent de derde bandlid al dat ik aan de lijn heb.
1: Ja, is dat zo? Wat leuk.
0: Jullie zijn...
1: Er zijn er nog een paar te gaan, maar wat leuk.
0: Dan ga ik jullie gewoon allemaal bij langs. Ja, jullie zijn allemaal ontzettend druk met muziek en zo. Dus mijn eerste vraag is al, had je tijd over naast Orange Skyline om nog zelf muziek te gaan maken?
1: Ja, zeker. Het is goed te combineren. Dus ja, en ik schrijf dus heel veel liedjes. En sommige die werken niet voor Orange Skyline. Of Orange Skyline is met name de band van de broers. Althans, zeg maar, in de studio en de liedjes schrijven. Dus ik dacht, nou, dan ga ik met mijn eigen liedjes mijn eigen project bezig.
0: Ja, gaat ook wel lekker, toch? Je hebt al 7 singles uit. Eurosonic Noord de Slag gedaan.
1: Precies, ja. Ik breng elke 2 maanden een liedje uit. En het is leuk dat jullie deze hebben opgepikt.
0: Ja, we gaan hem zo horen. Don't Leave gaat het over. Maar ik ben nog wel even benieuwd, want soms heb je dan misschien een liedje geschreven, eigenlijk voor de band, maar dan past het daar niet en dan ga jij hem voor jezelf opnemen.
1: Ja, precies. Zo gaat het eigenlijk. En het is ook qua instrumentarium is het ook wel wat anders. Ik gebruik veel meer synthesizers en zo. En Orange Skyline is iets meer rock, denk ik. Dus zo is er voor beide werelden een plekje.
0: Ja, mist je dat dan eigenlijk in de band waar je zit? Dat je denkt, ik kan net niet alles wat ik muzikaal mooi vind kwijt?
1: Ja, zeker, zeker. Dus was het fijn dat het ook op andere manieren kan? Of is het fijn?
0: Ja, wat is nou dan een typische Simon Jones sound?
1: Ja, iets met veel synthesizers dus. Veel samenzang en heel veel akkoorden en dat soort spul.
0: En dat gaan we ook horen in Don't Leave.
1: Ja, precies. En over niet weggaan natuurlijk ook, liedjes.
0: Ja?
1: Ja, blijven tot het einde.
0: Waarom is dat een thema?
1: Ja, vond ik wel leuk om daar een liedje over te schrijven. Of eigenlijk over de kant van, nou, op een gegeven moment is het ook wel weer mooi geweest. Dit nummer gaat over in de kroeg zitten. En dat je dan met je vrienden in de kroeg zit en dat ze zeggen van, dat je eigenlijk wil gaan, maar dat ze dan zeggen van, nee, blijf nog even, nog 1 laatste biertje, kom op.
0: Wat leuk, dat vind ik wel een herkenbaar thema. Is dat ook iets voor jou wat dus heel vaak voorkomt?
1: Ja, wel een beetje, ja. Ik ben altijd wel een van de personen die als eerste weg wil. Maar dan blijf ik toch plakken.
0: En ga je niet weg?
1: Nee, precies.
0: Ja, en zo worden weer nummers geboren. Maar stel je nou voor, Simon, dat op een gegeven moment dat dit heel groot wordt. En je moet gaan kiezen.
1: Ja, dat vind ik lastig. Maar ja, waarschijnlijk dan wel voor mijn eigen spul.
0: Jawel, hè?
1: Voor mijn eigen project, ja. Tenzij Orange Skyline mij heel veel geld gaat betalen, dan ga ik daarvoor.
0: Alles is te koop.
1: Ja, precies.
0: Nou, wij vinden het in ieder geval top dat je solo bent. We hebben je plaat gehoord en we hebben een verrassing voor jou.
2: Gronings Goud.
0: Want we maken deze week Gronings Goud.
1: Oh, wat vet. Wat leuk. Wat gaaf.
0: Ja, en je bent de hele week bij ons extra vaak te horen.
1: Wat leuk. Ja, nou, dan ga ik extra veel luisteren ook.
0: Heel goed, dat is ook de bedoeling. Nou, en ik weet inmiddels, over 2 maanden is er dan dus blijkbaar weer een nieuwe uit.
1: Ja, zeker. Stay tuned.
0: Dat gaan we zeker doen. We gaan je volgen. Deze in ieder geval een dikke gouden plaat hier op Radio Noord. En we gaan hem nu draaien. Simon, dankjewel. Goed weekend.
1: Dankjewel, jij ook.
0: En dit is hem, hoor, de nieuwe Gronings Goud. Don't Leave van Simon Joan.

0: Te warm om te fietsen, te warm om te lopen. Maar misschien met een auto met airco kun je wel eventjes op pad. En waar kun je dan naartoe?
1: Nou, vandaag gaan we naar Sappemeer. Het is een plaatsje in de gemeente Midden-Groningen. 8235 inwoners heeft het. En ja, de naam Sappemeer heeft wel 3 betekenissen gehad. Dus je moet niet in de war raken. Al zijn 2 van de 3 inmiddels niet meer een ding. Het was tot 1618 namelijk een meer. En tot 1949 ook een eigen gemeente. Maar nu dus de naam alleen nog van het dorp. Het dorp is ook vernoemd naar het meer, wat ook al Duivelsmeer werd genoemd. En het meer verdween door het graven van het Winschoterdiep. De bekendste inwoner van Sappemeer is waarschijnlijk Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke student die in het publiek kon studeren. En ook de eerste vrouwelijke arts van Nederland. Zij studeerde aan het RHBS, dat staat voor Rijkshogere Burgerschool. Dat was een voornamelijke school in Sappemeer ook.
0: Wat leuk. Nou, dat soort dingen hebben we allemaal nu al geleerd. Maar ik kan me niet voorstellen dat je nog nooit van Sappemeer gehoord hebt. Wij zijn toch op zoek naar dingen die we nog niet weten. Dus die kun je nu laten weten op 050-3188-288. Sappemeer is aans, zeggen ze wel. Nou, laat je verhalen maar achter.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met een man die misdaden oplost in binnen- en buitenland. Die de politie helpt om te zien of iets nou een ongeluk was of dat er een moord is gepleegd. Wetenschapper professor Bert Otten vertelt bijzondere verhalen en koos er prachtige muziek bij.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Precies half 5, tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
10: Mooi maatje, bij het zware ongeluk vanochtend op de Verlengde Herenweg in Groningen is een 81-jarige vrouw uit de stad om het leven gekomen. Dat gebeurde na een aanrijding door een vuilniswagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een zebrapad. Politie onderzoekt nog hoe dat precies kon gebeuren. De Verlengde Herenweg was enige tijd afgesloten voor verkeer. De rust lijkt enigszins teruggekeerd in de Mutatuli-straat na de explosie en de schoten gisteren. Burgemeester Rolien Kamminga van Groningen heeft in overleg met de politie de getroffen woning gesloten. Volgens Kamminga geeft de maatregel de politie de gelegenheid om verder onderzoek te doen. Tegelijkertijd waarborgt het volgens de burgemeester de veiligheid van omwonenden. En daar bleef het niet bij, zag verslaggever Goos de Boer.
11: Vanmorgen is een team de wijk binnengetrokken. Daar is Veiligheid Groningen van de gemeente is dat. De veiligheidsafdeling is daarbij betrokken. Daar is de woningstichting bij betrokken. Daar zijn de BOA's waren daarbij. Daar was opbouwwerk was erbij. En die zijn eigenlijk in groepjes. Zijn die eigenlijk wat ik zelf als journalist voor mijn hok heb gedaan. In alle rust met mensen gaan praten om te kijken. Van nou, een stukje nazorg. Leeft er nog wat? Kunnen we nog wat voor u doen? En dat ging eigenlijk heel prettig en vreedzaam. Ja. Mensen belden bij alle huizen aan. En gingen met iedereen een praatje maken. En ik merkte dat mensen, ja, als je iets meemaakt in het leven. Wil je daar vaak over praten. Dus mensen waardeerde dat ook.
10: Kerstfest FC Groningen speler Malcolm Yeng blijkt nu ook zijn andere Achillespees te hebben afgescheurd. Eergisteren verliet hij de training met een op het oog al zware blessure. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat het inderdaad de Achillespees betreft. Voor een dergelijke blessure staat normaal gesproken een herstelperiode van ongeveer een jaar. De 21-jarige verdediger was nog aan het herstellen van zijn andere gescheurde Achillespees die hij in september opliep in de Euroborg als speler van Feyenoord. En na de thuisoverwinning op Utrecht wacht FC Groningen zondagmiddag een uitwedstrijd tegen promovendus ADO Den Haag. De ploeg keerde afgelopen zomer na 5 jaar afwezigheid terug in de Eredivisie.
12: Mooi fris elftal. Het wordt ook een fysieke strijd. We hebben een trainer die ik goed vind. Nou, hij laat zijn jongens, vind ik, fris en vrij spelen. Frank en vrij ook. Goed idee van voetballen met lef. Kunnen dat ook belopen, willen dat ook belopen met z'n allen. Echt een mooi ploegje. En hebben het vorige week AZ zeker een helft lang gewoon ook moeilijk gemaakt. Dus het wordt en een fysieke strijd en een voetballende strijd. Dus dat, ja, ik verwacht wel een mooie pot. Beide ploegen willen ook vooruit. Dat levert altijd ruimte op. Ja, dus wel zin in.
10: zei FC Groningen trainer Dick Lukkien. Na 5 uur hier in Studio Grund laat Stefan Bleken zijn licht over de ploeg schijnen.
9: Ik kan niet wachten. Edwin, dankjewel. Zometeen muziek van ABBA. Eerst Gert Voerman met het weer.
6: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Het is erg warm, tropisch warm. Temperaturen zo 31, 32 graden noordwesten, 34 regionaal, 35 graden in het zuidoosten. Het is wel zo dat die wind langzaam zeker de westhoek opzoekt. En als je eenmaal in de westhoek zit, gaat het ook iets afkoelen. En vannacht koelt het verder af. Minima tussen de 16 en 20 graden.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
17: 63,
16: wij...
17: 63 man, het zijn er 63.
16: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.

0: Voulez-vous van ABBA. Tijd voor een spelletje. Nou, en wat ben we er al lang mee bezig?
1: Oh, het past gewoon niet meer op mijn scherm.
0: Het is helemaal vol. Ik zie ook dat wij waren natuurlijk allebei even afwezig. Ja. Staat er ineens weer een vrouwennaam tussen?
1: Ja, ik zat er ook al naar te kijken. Ik dacht, hoe kan dit nou?
0: Is geen vrouw.
1: Nee.
0: Echt een man. De beste man klinkt zo. En we gaan nog wat meer helpen. We hebben al gezegd, een andere zender, niet RTV Drenthe en Zeppen. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: En geen Groninger, hè? Die hadden we ook nog.
0: En het is geen Groninger, maar nu komt er dus een hint bij.
1: Ja, het is tijd. De hint, kinderprogramma.
0: Kinderprogramma. Laat het even op je inwerken. Kinderprogramma, andere zender.
1: Geen Groninger, het is dus een man.
0: Sportief.
1: Niet RTV Drenthe.
0: Niet RTV Drenthe. Ja, 050-3188-288. Als jij weet wie er zo lacht, ja, dan mag je nu gaan bellen. En dan kun jij winnen de RTV Noord Fanny Pack. En jouw favoriete nummer in onze muzieklijst op Spotify. En dan krijg je er ook nog een leuk tegeltje bij. Ja.

0: kwart voor vijf, dan staat hij echt voor de deur. Hè? The Weeknd, Save Your Tears, hoor je op Noord. Gauw verder met ons spannende spel. Er wordt ongelooflijk veel gebeld. Ja, dat kan ook niet anders, want we hebben al zoveel hints gegeven. Zou hij dan vandaag geraden worden? We gaan kijken in de stad, hier in de buurt. Edwin de Boer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heb jij, hou je het een beetje uit zo met dit weer?
1: Nee.
0: Nee, het is heftig, hè?
1: Ja, het is echt heel warm.
0: Ja, wat doe jij nu?
1: Niks.
0: Ja, dat is precies het advies, hè?
1: Ja, niet te veel. Nee. Wel een beetje aanrollen in een huis, maar voor de rest niet te druk maken, hoor.
0: Nee, ik moet wel zeggen, als ik dan zie dat het morgen nou, dikke 10 graden koeler is, denk ik, oh, en de hele week een beetje zo, dan ga ik het ook alweer missen.
1: Nee,
0: jij deelt
1: wel
0: die mening niet, ik hoor het al.
1: Nee.
0: Jij denkt, laat het maar even afkoelen.
1: Ja, beter van wel, denk ik.
0: Nou, en als je dan toch een beetje aan het rommelen bent in huis, je hoort die lach en je hoort die hints. Kwam er toen door die hint even een naam bij jou op, of had je bij die lach al een gevoeletje?
1: Bij die hint van kinderprogramma of kindervriend.
0: Ja.
1: En ja, andere zender. Volgens mij werkt hij nou bij TV Gelderland. Ja, die andere hint kan ik niet plaatsen, maar toen ging bij mij een lichtje branden.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Welke naam denk je dat het is?
1: Ik dacht Jochem van Gelder.
0: Jochem van Gelder, lacht hij zo? Oh, ik hoor het ook. En het is warm. Oh.
1: Maar niet goed.
0: Maar meer dan warm kan ik er niet van maken.
1: Nee, oké.
0: Nee, dus je helpt ons op weg, maar daar heb jij verder niks aan.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar ik heb wel goed nieuws voor je, want morgen is het weer beter.
1: Oké, ja, inderdaad. Wordt het wat cooler.
0: Rustig aan, hè. Mooi weekend.
1: Doei, ik zelf.
0: Doei. Doei.

0: Millionaire.
1: Een gouden vondst voor dit duo, deze samenwerking. Wadaans en Birdie, Millionaire. En van Wadaans naar Sapmeer is aans.
2: Ja, ja. Vandaan, hè? Ja, Sapmeer is, is ook nog wel wat veranderd door de jaren heen. Ja, het was vroeger natuurlijk wel wat anders. Maar het is niet altijd met vooruitgang. Zo zijn een aantal voorzieningen ook verdwenen. De school waar we het eerder over hadden, waar Aletta Jacobs ook op zat. De RHBS, die is verdwenen. Al het middelbaar onderwijs is verplaatst naar Hoge Zand. Ook de renbaan is weg tegenwoordig. Er was ook een gasfabriek in Sapmeer. Die werd in 1904 gesloten met de ontdekking van de Slochter gasbel. En veel andere fabrieken die in het centrum stonden, zoals de machinefabriek Borgers, rubberfabriek Nerup en de houtwarenfabriek Maathuis, die zijn ook verdwenen. Maar gelukkig heeft Sapmeer nog wel genoeg te bieden. Er is een ruim winkelaanbod. Elke zaterdag is er de hele dag markt. En ze hebben ook een treinstation gedeeld met Hoge Zand. En voor de liefhebbers is er een historische scheepswerf. Het Groninger... Niet Kaasmuseum, Schaatsmuseum. En het cultureel centrum Kielzog. Allemaal te vinden in Sapmeer.
1: Kielzog is denk ik wel Hoge Zand.
2: Is dat zo?
1: Maar Hoge Zand, Sapmeer is wel natuurlijk een beetje een samengesteld geheel.
2: Ligt het nou net ergens op de grens of zo misschien? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga het zo eens even uitzoeken.
1: Ga je hem even uitzoeken? Ja. 050-3188-288 hebben wij opengesteld voor Sapmeer. Ja, Hoge Zand, Sapmeer. Maar ja, Sapmeer wil misschien ook niet, wil ook zijn eigen dorp blijven. Dus vooral even informatie echt over Sapmeer, wat Sapmeer hoort. En Hoge Zand even bij Hoge Zand laden, want die hebben we al een keer gehad. Je kan het laten weten op 050-3188-288. En, goed nieuws hè. De operatie van Henk Wijngaard is goed gegaan. En daarom draaien we natuurlijk zijn muziek. Ik heb mijn wagen volgeladen tot het nieuws van 5 uur.

0: Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Door met de hoofdlijnen van het nieuws uit Groningen. Altijd goed bij stem, Edwin in het veld.
16: De politie zoekt een grijze Volkswagen T-Roc of T-Cross die mogelijk te maken heeft met de aanslag gisteren op een woning aan de Multatulistraat in de stad Groningenwijk De Wijert. De politie heeft eerder vandaag een Schotse hooglander doodgeschoten op de A7 bij Nieuw-Beerta. Er was een melding binnengekomen dat het dier losliep bij de snelweg. Vanwege de veiligheid is besloten de hooglander dood te schieten. En de Blijhamsterbrug over het Pekeldehoofd diep in het Turfweg tussen Oude Pekela en Blijham gaat vanavond weer open. Was de afgelopen dagen dicht vanwege reparaties.
17: Hallo, Anne. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
18: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
19: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
21: Radio Noord.
22: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
15: Het laatste uurtje van de vrijdag. Misschien is het wel je laatste vakantiedag. Maandag begint voor veel Groningers het normale leven weer. Gaan we zo even op vooruitblikken.

0: Jorden, Why Do Fools Fall in Love. Geen verkeersinformatie, want het is de hele tijd zo lekker vakantie. En daar gaan we het even over hebben, geloof ik.
1: Ja, zeker. Ja, nou, de vakantie is alweer bijna afgelopen, hè?
0: Ik ben helemaal verbaasd.
1: Ja, nog 2 weekjes voor de schoolvakanties dan.
0: En
1: dan...
0: Ik heb net nog nagevraagd, want ik zat er dus niet in. Ik dacht dat maandag echt alles weer begon.
1: Oh, komende. Oh, ja, dat kan misschien wel voor de middelbare en zo. Ik zit natuurlijk helemaal in het universiteitsgebeuren, dus dat begint allemaal september.
0: Oké, okay. Edwin, weet jij dit?
2: Geen idee. Ik weet wel dat de bouwvak voorbij is.
1: Ja, die is al lang voorbij.
2: En gezien de temperaturen komt de herfst er ook aan.
0: Dat is wel heel toevallig, toch? Stel dat de zomervakantie nu voorbij is. Ik hou nu maar even slag om de arm.
2: Ja.
0: Dan is het ook wel perfect getimed. Want
2: en dan
0: het is
2: wordt het
0: een topzomer
2: ook
0: geweest.
2: Wel weer tijd dat Erik Bas terugkomt.
0: Nou, echt, hè?
2: Als we het over herfst hebben.
0: Die associatie die er dan wordt nooit meer vanaf.
1: Ik heb het trouwens even gecheckt. Het is inderdaad deze week laatste week zomervakantie.
0: Ja, maar dan had dus het noorden had echt extreem vroeg vakantie. Want het is nu 14 augustus. We hebben toch niet vaak dat dan alles weer begint.
2: En een behoorlijk goede zomer gehad.
0: Een hele goede. En dan moeten we hier straks op de parkeerplaats komen. Denk ik, komen onze collega's ook allemaal weer terug.
2: Ja, dat wordt nog druk.
1: Wordt weer vecht om een plekje.
0: Straks hebben we straks geen plekjes meer. Ik had echt het idee dat we nog wel weken een beetje zo...
1: Ik zat er ook wel lekker in zo. Maar,
0: We gaan straks horen of andere mensen die Ronald interviewt er wel van af weten. En ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Heb je er een beetje zin in? Ben je er klaar voor? Heb je een mooie zomer gehad? 050-3188-288. Laat maar weten.

0: Vrijdagmiddag hoort vrolijke muziek bij, zoals deze van René Vroeger. Your Plate or Mine. Gaan we eens even kijken naar het weer. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, maatje.
0: Nou, de verkoeling komt. Er komt ook misschien een heel klein beetje regen.
1: Ja, langzaam zeker net die regenkans wat toe. Maar we hebben toch wel weer een redelijke bijzondere dag gehad, hoor. Om toch even terug te kijken. Nieuw-Beerta die had een temperatuur van 34,5. En dat was een absoluut dagrecord voor dat station. Ook Lauwersoog, dat dagrecord. Kortom, hele hoge temperaturen vandaag. Maar langzaam zeker gaat het afkoelen. De wind begint al naar het westen gedraaid. En is op een aantal plaatsen al zelfs naar het westen gedraaid. En dat betekent dat langzaam zeker wat frissere lucht binnenkomt. Maar het gaat stapsgewijs. Vanavond is het nog warm, het is droog, het is zonnig. En vannacht koelt het geleidelijk aan af. Minima tussen de 16 en 20 graden met de laagste temperatuur in het zuiden van de provincie. Blijft droog, wel in de loop van de nacht wat meer bewolking. En morgen overdag kan een lokale bui vallen. Het zal niet grootschalig zijn met de kennis van nu. Ja, het is te hopen dat een enkel exemplaar inderdaad ook over Groningen gaat trekken. Met temperaturen morgen toch minder in die zin. 21, 22 graden in het noordwesten, 26, 27 graden in het zuidoosten. Zondag dan weer af en toe zon, wel weer droog, nog geen regen. 21 tot 23 graden, maandag vergelijkbaar qua temperatuur met een iets grotere buienkans. Maar voor de mensen die op regen wachten, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daarop wachten. En zeker de natuur. Dinsdag na de loop van de dag gaat echt een front passeren en neemt de regenkans serieus toe. En ook op woensdag kunnen er een enkele buien vallen, misschien wel eens met een klap onweer erbij. Dus woensdagavond denk ik dat tot her en der toch wel een aantal millimeters naar beneden gekomen zijn.
0: Nou, dan gaan we daarop wachten en hopen.
1: Zeker op hopen, ja.
0: Fijn weekend, Gert, dankjewel.
1: Jij ook, hè.
0: Hoi. Doei. Er stonden vandaag twee nieuwe spelers op het trainingsveld bij FC Groningen. En ze zijn beide inzetbaar als FC Groningen het opneemt tegen ADO Den Haag. Aanstaande zondag. Ik ga erop vooruitblikken met Steven Bleker. Je hebt alle microfoons gepakt, zie ik.
2: Ja.
0: Oké, prima. Twee nieuwe spelers, vertel. Ja.
2: Nou, twee jongens van 23 jaar, Jacob Ondrejka en Mark Singer. De eerste wordt gehuurd van Parma, Italiaanse club. Komt voor een jaar over dus naar FC Groningen. Creatieve buitenspeler. Hij is twee seizoenen geleden voor bijna 7 miljoen naar Italië vertrokken. In principe is dat dan een speler die niet echt haalbaar is voor FC Groningen. Hè, als je het over dat soort bedragen hebt, alleen... Hij heeft een beetje pech gehad met een blessure. En vandaar dat hij eigenlijk in Groningen weer vol tot bloei mag gaan komen. Is fit, is inzetbaar en kan zondag al zijn eerste minuten gaan maken. Nog niet in de basis, maar zal wel gaan invallen. Dan hebben we Mark Singer, 23-jarige Hongaar. Hij heeft een contract voor 4 jaar getekend bij FC Groningen. En hij is een centrale verdediger die zowel links als rechts... centraal in de defensie, uit de voeten kan, ook fit. En daarmee heeft Groningen als het ware nu de selectie zo goed als op orde.
0: En dat is dus twee keer goed nieuws.
2: Ja.
0: Er is ook nog de verdediger Malcolm Yeng.
2: Ja.
0: Die was aan het revalideren. Had een gescheurde Achillespees, dat is een flinke blessure.
2: Ja.
0: Hij zou dan oktober misschien weer kunnen spelen. En nou, toch weer niet.
2: Nee, is echt ontzettend sneu. Moet je voorstellen, kon je bij een nieuwe club. Je bent nog niet fit. Verwachting wat je zegt, oktober weer wedstrijden spelen. Hij liep die blessure in september afgelopen jaar op, ook in Groningen. En daar staat gewoon best wel lang voor. Hij zegt dus genoeg dat hij eigenlijk langer dan een jaar met de revalidatie bezig zou zijn. En afgelopen woensdag, tijdens een simpele trapoefening op de training, heeft hij zijn andere Achillespees afgescheurd.
0: De andere?
2: De andere,
0: wat zielig.
2: Dus precies dat eigenlijk. Het is ontzettend sneu. Hij zou hier deze week met zijn vriendin ook appartementen gaan bezichtigen om in Groningen zich te gaan settelen natuurlijk. Groningen had hem overgenomen van Stade de Reims uit Frankrijk. Huur met een optie tot koop. En de verwachting was een beetje afgaande ook op wat ze van hem natuurlijk verwachten. Dat hij het dan goed zou gaan doen. Groningen die koopoptie zou lichten. En dat hij hier misschien wel een aantal jaren kon gaan spelen. Ja, vraag is nu natuurlijk wat er gaat gebeuren. Hij staat in ieder geval tot het eind van dit seizoen onder contract. Maar hij kan misschien geopereerd worden. In ieder geval heeft hij een heel lang revalidatie.
0: Duurt het dan weer een jaar?
2: Ja.
0: En dan heeft hij dus een heel jaar, dit hele seizoen gaat hij dan niet spelen?
2: Nee, kans is dus ook echt wel aanwezig dat hij misschien wel geen minuut in het shirt van Groningen gaat maken. En drama voor die jongen.
0: Ja, dat is een drama voor hem. We gaan toch nog eventjes naar de wedstrijd van zondag.
2: Ja.
0: Zijn er nog nieuwe spelers nu te verwachten?
2: Je bedoelt dit al geheel?
0: Ja.
2: Nou ja, er is eigenlijk... hebben ze nu de selectie zo goed als rond. Verdediger Marco Rente die heeft een vertrekwens. Hij heeft van FC Groningen ook te horen gekregen wat ze voor hem willen hebben. He, dus als er een club dat bedrag op tafel legt, dan kan die alsnog vertrekken.
0: Voor aanstaande zondag nog?
2: Nee, dat niet. Niet voor aanstaande zondag. Maar hij is nu nog geblesseerd. Maar ja, dat zou dus kunnen betekenen dat Groningen dan nog wel de markt op gaat. Voor komende zondag zal Rente waarschijnlijk nog niet in de baas staan. Hij wordt achterin centraal vervangen door Elvis van der Laan, die tegen Utrecht voor de eerste keer minuten maakte. En voor de rest lijkt de basis intact te blijven, met dus wel als opmerking dat die nieuwe spelers hun opwachting ergens in de wedstrijd tegen ADO gaan maken.
0: Aanstaande zondag dus, FC Groningen uit tegen ADO Den Haag. En we kunnen het allemaal volgen op de app en op de site met het liveblog.
2: Ja.
0: Veel plezier, Stefan Bleker.
2: Bedankt.

0: Ja, je staat in de setting van Stefan Bleek om te vertellen over Noord Vandaag.
1: Klopt.
0: Vraag 1, komt het goed?
1: Het komt goed, ja. Er was iets met teksten die opeens verdwenen door een of andere boze geest of zo. We zagen gewoon teksten verdwijnen.
0: Omdat het zo warm is waarschijnlijk.
1: Van die computer, ja. Ik
0: zweten
1: weet het
0: gewoon
1: niet.
0: Van het scherm. Ja. Stel dat het allemaal doorgaat, wat gaan we dan straks zien om zitten?
1: Nou, er is sowieso één mooi verhaal van een 11-jarig jongetje, Sam. En meer ga ik ook niet zeggen, maar ik vind je moet echt kijken. Want dat is een heel mooi verhaal. Ja, en voor de rest, we zijn even bij Noorderzon geweest natuurlijk. Want daar zijn ze flink aan het opbouwen. Dan heb je die mooie spiegeltent, een van die grotere. En die staat nu weer op een andere plek. Ja, ze veranderen steeds daar allemaal dingen.
0: Daar word ik heel onrustig van.
1: Ja, maar verandering hoeft niet slecht te zijn.
0: Nee, maar ik weet niet. Ik vind het toch fijn als gewoon elke keer dat ik een beetje weet, dit is hier en dat is daar.
1: Jawel, maar als je dan vervolgens een week later terugdenkt aan Noorderzon, dan weet je er niks meer van.
0: En zo is het ook.
1: Dus maakt eigenlijk ook niks meer uit.
0: Als het maar gezellig is.
1: En we hebben toch, want dat maakt natuurlijk indruk, gisteren eind van de middag rond deze tijd werd bekend dat de heer Wallagen is overleden, de oud-burgemeester van de stad. En daar zijn wel nog veel mooie reacties over gekomen. Dus daar hebben we ook een overzicht van in de uitzending. En Ronald is naar een, dat moet je ook zien natuurlijk, een middeleeuws en fantasy festival in Winschoten geweest met 48 graden. En ik heb hem net terug zien komen.
0: Hij is gek op warmte, hè?
1: Hij is gek op warmte, hij is gek op veel mensen. En het is ook echt een onderwerp wat bij hem past. Dus dat belooft een geweldig filmpje te worden natuurlijk. Dus ik zou zeggen, lekker kijken.
0: Je hebt het een stuk beter verkocht dan normaal, moet ik zeggen. Ik krijg kijken.
1: Dan normaal? Hoezo?
0: Ja. Nou, soms vertel je helemaal niks wat er in de uitzending zit.
1: Nee. Oh, zo. Oh, nee, oké. Okay. Nee, dat is waar.
0: Maar dit ging top. Een stukje 4.
1: Dankjewel. Wat gaan jullie doen verder?
0: Favoriete rubriekje komt nu.
1: Ja, de topo.
0: De topo.

0: Nederland.
1: En gaat niets boven Groningen.
0: Maboksat!
2: En vandaag zijn we in Sappemeer.
3: Ja, zeker. En Sappemeer heeft ook een rijk scheepsbouwverleden. Of is eigenlijk nog steeds al in de omgeving ook. En ja, het idee dat grote zeeschepen dan worden gebouwd in smalle polders, veenkanalen en zo, tientallen kilometers vanaf de open zee verwijderd, dat klinkt een beetje raar eigenlijk, toch? Waarom zou je dat doen? Geen idee. Maar goed, ze deden het in die regio dus wel. Hoogstand Sappemeer, of eigenlijk overal wel rondom het Winschoterdiep. Tot ver in de 20e eeuw was dat het centrum van de Groninger kustvaartscheepsbouw. In de 17e eeuw begonnen lokale werven houten turfschepen voor het Winschoterdiep te bouwen. En al snel maakten ze grotere zeeschepen die vanuit de polder naar Engeland en de Oostzee voeren. Toen de overstap naar stalen schepen werd gemaakt, toen werden deze wel te lang voor het smalle kanaal. Dus ze konden niet meer in de breedte erin te water gelaten worden. Een oplossing, de schepen die moesten zijwaarts het water in. Ja, zo'n tewaterlating, dat veroorzaakte natuurlijk een enorme vloedgolf. En was elke keer weer een groot feest als dat gebeurde. Mensen die kwamen overal vandaan om dat te zien. Tegenwoordig ook nog steeds wel. De zeeschepen die werden trouwens ook exact ontworpen op de breedte van de bruggen richting de open zee bij Delfzijl. Masten en stuurhutten, die dus een beetje uitsteken naar boven, die werden eigenlijk pas na de lage bruggen gemonteerd, zodat die eerst daar nog weer voorbij kon.
2: Kijk aan. En heb je ook al mensen gesproken uit Sappemeer?
3: Helaas nog niet. Dus we zijn nog op zoek. Ja, misschien ben jij of kan jij dus ambassadeur worden van Sappemeer. Heb je een leuk verhaal? Ben je er opgegroeid? Vertel het ons.
2: 050-3188-288. En over Sappemeer en bekende Groningen gesproken, hij hebt er even zin aan, Jan Henk de Groot.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Het is dus bijna precies 5:30. Tijd voor Noordnieuws met Edwin in het veld. Goedemiddag.
9: Mooi maatje. De politie zoekt een grijze Volkswagen T-Roc of T-Cross die mogelijk te maken heeft met de aanslag gisteren op een woning aan de Multatulistraat in de stad Groningen, wijk De Wijert. Daar ontplofte een bom en werden 3 kogels op het huis afgevuurd. De gezochte auto heeft witte nummerplaten, waarbij de politie nog niet kan zeggen of het ook betekent dat het om een Duits kenteken gaat of Frans. Inmiddels is wel bekend dat deze auto vanaf de Multatulistraat in de richting van de nabijgelegen Vondellaan is gereden. Getuigen en eigenaren van een deurbelcamera worden opgeroepen zich bij de politie te melden. Verslaggever Goos de Boer weet ondertussen waar het in deze zaak om draait.
10: Drugshandel, 2 zoons, ja, die zijn bekend bij politie en justitie. En ja, als je alles op een rijtje zet, kun je niet anders concluderen dat het daarmee te maken heeft. Het is natuurlijk niet zomaar dat een woning op deze manier, en niet een klein beetje ook, met een enorme bom, want het was niet zomaar een beetje vuurwerk, met een enorme bom wordt bestookt en dat er ook nog wordt geschoten. Ja, dat duidt wel ergens op. Ja, en het wordt steeds duidelijker dat dat te maken heeft met een conflict. Want dat is het meestal, hè, binnen de drugswereld. Dat is wel helder en dat heeft te maken met de beide zoons van de familie.
9: Overigens woonden die zoons daar niet meer. 1 zoon was wel in de woning op het moment van de aanslag. Vanaf begin oktober kunnen Groningers met de trein naar Leer. Een precieze datum is nog niet bekend, maar over 1,5 maand rijdt de eerste trein met reizigers de grens bij Wenerove, melden Arriva en Deutsche Bahn. Sinds eergisteren rijden de treinen op het traject. Dit zijn nog instructieritten. Machinisten leren het vernieuwde traject kennen. Dat is een voorwaarde om met reizigers te mogen rijden. Arriva laat weten dat binnenkort bekend wordt hoe de dienstregeling eruit komt te zien. Het is de bedoeling dat er 1 keer per uur een trein de Duitse grens oversteekt. De Blijhamsterbrug over het Pekel de Hoofddiep in het Turfvecht tussen Oude Pekela en Blijham gaat vanavond weer open. De brug was de afgelopen dagen afgesloten voor verkeer omdat de metalen platen in de overgang tussen brugdek en wegdek, de zogeheten rijijzers, hadden losgelaten. En ook was een deel van de betonrand afgebrokkeld. Naar verwachting zijn de reparatiewerkzaamheden vanavond om 8 uur klaar. Daarna gaat de brug weer open voor wegverkeer, meldt de gemeente Pekela. En de luchtkwaliteit in onze provincie is al de hele middag onvoldoende vanwege de smog door ozon, meldt het RIVM. Zo dadelijk aan het begin van de avond draait de wind naar het noorden, wordt schonere en minder warme lucht aangevoerd. De ozonconcentraties zullen dan snel afnemen. Ook voor het weekend en de dagen daarna wordt geen smog verwacht. Maar daar weet Gert Voerman meer van.
8: Oeh, ja, maar ik wilde jou nog wat anders eerst vragen. Mag dat? Of wil je nu echt eerst Gert?
9: Ik wil graag Gert.
8: Eerst Gert.
11: Het blijft het droog en zonnig. Het is erg warm, tropisch warm. Temperaturen zo 31, 32 graden noordwesten, 34 regionaal, 35 graden in het zuidoosten. Het is wel zo dat die wind langzaam zeker de westhoek opzoekt. En als je eenmaal in de westhoek zit, gaat het ook iets afkoelen. En vannacht koelt het verder af. Minima tussen de 16 en 20 graden.
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Clouseau met Anne. En voor dit allemaal begon en het weerbericht er nog was, had ik nog een vraag aan Edwin.
1: Ja?
0: Heet jij nog de Net Night Nice Quiz?
1: Oh ja, mooie tijden waren dat.
0: Kun jij dat een klein beetje samenvatten als je het nog nooit gehoord hebt?
1: Nou, we hebben een quizmaster, ja? Marten Nauta.
0: Die is hier?
1: Die is hier. We hebben ons hier in de studio.
0: Ja?
1: Hebben we nog een kandidaat erbij?
0: Nog niet.
1: Nog niet?
0: Zullen we even oproepje doen?
1: Oproepje?
0: Wil je meedoen aan de Net Night Nice Quiz? Dat betekent, je hoeft er niet echt iets voor te weten, maar het gaat wel over het nieuws en afgelopen zomerreces, denk ik. Maarten is hier gewoon.
2: Mooi. Nee.
0: Thema?
2: Ja, we hebben het voorbereid, hoor. Even kijken, waar gaat het eigenlijk allemaal over?
1: Afgelopen zomer.
0: Ja, afgelopen zomer. Ja. Dat is het thema. Nou, ja. Je kan je nu aanmelden. 050-3188-288. We zoeken één kandidaat die meespeelt zo met ons. Terwijl wij gaan luisteren naar Wat Vindst Toe? Ronald is op de Grote Markt.
3: Wat Vindst Toe?
4: Met Ronald Niemeijer.
5: Maandag begint het openbare leven weer eigenlijk. Vakanties zijn voorbij.
6: Ik ben 63, ik heb de laatste jaren heb ik de hele tijd al op vakantie. Anderzijds ben ik wel heel erg blij dat de scholen weer beginnen, want ik woon in Kosteloren. En dan heb je nogal wat jeugd rondlopen, die zijn de boel nogal een beetje te vandaliseerd. Nou, weet je wel.
5: Precies van, ga maar weer naar school toe.
6: Ja.
5: Maandag, ja. Dan moet je weer naar school.
7: Ja, nee, ik moet dinsdag pas weer.
5: Hoef jij dinsdag pas naar school?
7: Ja, maandag is nog vrij.
5: Hey, mazel.
7: Ja, maar ik heb er wel zin in, hoor.
5: Dat klinkt enthousiast.
7: Ja, ik heb wel zin om iedereen gewoon weer te zien.
5: Ja. En in welke school of welke klas ga je?
7: Ik zit op KMO, dus ga naar 4TL.
5: En dan heb je zin in om de school of dat je al je kameraden en medeklassen ook weer ziet?
7: Weer te zien, gewoon pauzes. Ik heb gewoon wel weer zin in school.
5: En jij dan?
8: Ja, ik heb geen zin in school.
5: Je had liever een nog langere vakantie gehad.
8: Ja, gewoon mijn hele leven eigenlijk.
5: Je hebt wel een leuke vakantie gehad.
8: Ja.
5: Wat heb je gedaan?
8: Ja, niks.
5: Hoe ziet jouw maandag eruit?
8: Deze maandag?
5: Ja.
8: Dan heb ik nog mijn introductiekamp voor mijn vereniging.
5: Nou, dat klinkt nog een beetje als vakantie, toch? Of niet?
8: Ja.
5: Ja.
8: Zo kan je het ook bekijken, ja.
5: Ja, want daarna begint de studie.
8: Ja, twee weken daarna. 1 september.
5: Oké. Okay. Heb je er een beetje zin in?
8: Zeker.
5: Dan heb je kleinkinderen of zo die naar school touw moeten of kinderen?
9: Nee, die heb ik niet meer.
5: Nee.
9: Maar ik ben al met pensioen.
5: Dus heb je altijd vakantie?
9: Ik heb altijd vakantie.
5: Ja.
0: Dat is natuurlijk de droom. Altijd vakantie. Wij hebben geen vakantie. Wij zijn gewoon aan het werk. En niet zomaar aan het werk. Er gaat gequist worden. Een echte ouderwetse Net Night Nice Quiz.
2: Dat is jaren geleden. Edwin, wat denk je? Wanneer was het de laatste keer dat we dit speelden?
1: Zo rond corona of zo?
0: Ja, 2022.
2: 2022.
0: Ja.
2: Met Oetsen.
0: Met Oetsen eilanden.
2: Ja.
0: We gaan het gewoon even weer oppakken.
2: Ja.
0: Want het was een groot succes.
2: Absoluut.
0: Altijd een enorme rij aan kandidaten. Het was nu niet anders, maar we hebben er eentje uitgepikt. Eén geluksvogel. En dat is Connie Eldering uit Haren.
10: Hallo.
0: Is dit Connie?
10: Ja, uit Haren. Hier Haren.
0: Dag
2: Haren.
0: Dag Connie. Welkom in de quiz.
10: Ja, thank you. Ik heb oog altijd op en het is altijd geweldig. Alleen, ik ben
2: je luistert naar Noord, hè, Connie?
10: He?
2: Je luistert naar Noord op dit moment.
10: Oh, ik luister naar Noord. Ik heb Noord ook altijd. Ik wissel altijd af. Ik ben heel erg.
0: Ja, de radio altijd
10: heel erg nieuwsbeest. Maar tevoren heb ik jullie dan op nu.
2: En je zit in de gemeenteraad volgens mij, of niet?
10: Ja, klopt.
2: Ja, ook nog.
10: Tegenwoordiger ben ik.
2: Ja, dan moet je wel veel weten.
10: Ja, ik weet ook veel en ik ben eigenlijk heel veel apart door stad en dorpen en ommelanden en zo.
0: Een geduchte kandidaat voor ons. We gaan gauw beginnen, want Marten heeft veel te veel vragen. En ik weet, ik zei 10 is genoeg, hij heeft er nu 15. Ja. We gaan kijken hoe ver we komen.
2: 5 ronden met elke 3 vragen. En we beginnen bij de wandelvierdaagse van vorige week. 3 vragen over de Groningse Vierdaagse. De tweede editie was vorige week natuurlijk. Hoeveel uitvallers waren er na de eerste dag? Dat is de eerste vraag. Edwin?
1: 20.
2: Je hebt dit voorgelezen, hoor. Maartje, hoeveel uitvallers?
1: Echt? Nee.
0: Geen uitvallers. 2 uitvallers.
2: 2 uitvallers. Remco?
11: Ik zeg 80.
2: 80. En Connie, wat denk jij?
10: 23.
2: Het waren er 56. En dan als ik het goed snel uitreken, plus min 24, 23. Moeilijk weer. Maar dan zit Remco er dichtstbij.
11: Ja, nou, kijk, begin ik goed.
2: Ja,
0: dat is alvast lekker. Jouw eerste quiz gaat meteen al super.
2: En zo werkt het dus. Geluk. 1 punt maximaal per vraag. Dan, vraag 2. Janneke uit Veendam, die liep vorige week ook mee. En het wandelen was niet haar enige doel. Ze wilde ook een man vinden. Maar hoe oud moest die man zijn? Tussen, kom naar Veendam, dus Maartje mag beginnen.
0: Tussen de 35 en 45.
2: Oké, okay, dan schrijf ik 40 op voor jou, want ik ga op één getal zitten. Remco? Oh,
11: 55.
2: 55. Edwin?
12: 56.
2: Oeh, dat is tactisch. En Connie?
10: 47.
2: 47. Ja, tactische mensen winnen, want het was 60 gemiddeld tussen de 55 en de 65 jaar.
0: Edwin.
2: Dus dan krijgt Edwin een punt.
0: Dat vind ik wel een hele flauwe manier van winnen.
11: Ja, ik
0: vind
11: het ook zo ging dat destijds ook.
0: Ja,
2: ja. Kijk, Edwin is een routinier. De laatste vraag uit deze ronde. Als je vorige week de langste afstand hebt gelopen, hoeveel kilometer heb je dan in totaal in de benen afgelopen week? Connie, jij mag beginnen.
10: 100.
2: 100.
0: Ik weet het.
2: Maatje?
0: 150.
2: 150. Edwin?
12: Ja, 150.
2: 150. En
11: ja, het is 150.
2: Ja, nou, dat klopt inderdaad. Dan krijgen jullie alle drie een punt. Behalve Connie dan. Vinden jullie het leuk? Ja. Gaan we nog een ronde doen of niet?
0: Ja, ik vind het nog wel leuk. Okay,
2: dan gaan we het hebben over de Keiweek. Want die is deze week natuurlijk. Studenten leren de stad kennen. Waar ze de komende 3, 5 of misschien wel 10 jaar gaan studeren. Hoeveel kost een early bird ticket voor de Keiweek? Remco, jij zit er het dichtst bij.
11: Ik zeg 55.
2: 55 euro. Oké. Okay. Maartje?
0: 17,50.
2: 17,50. Edwin, is heel lang geleden voor jou.
12: Keiweek. Is het niet gratis?
2: Nou ja, nee.
12: Niet.
2: Nee.
0: Ik ben ook verbaasd.
12: Dan maak ik er 15 van.
2: 15. Connie, jij bent volksvertegenwoordiger, ook van studenten.
10: Ja, dan wel, maar ik ben net terug van vakantie. Maar ik ga op 27,5 zitten.
2: 27,5. Puntje voor Remco, ja, want dat is 49 euro.
11: Nee. Nee, ik heb hem vorig jaar gelopen natuurlijk. Het was ook al ergens in de hoge 40. Dus.
0: Kan toch niet voor studenten dan? Nee. Is toch wat belachelijk.
11: Zou je het al een week lang feesten, hè?
0: Connie.
12: Ja, maar hier moeten we de raad ook van wat vinden. Hè?
10: Ja, in mijn tijd was het allemaal nog gratis. Ik ben 3 keer keileider geweest. Ook toen ik al niet meer gestudeerde. Het is een geweldig feest. En ik vind dat stadjes echt gewoon... dat er een mooie mix is in Groningen. Voor stadjes en studenten. En nou ja, daar valt wat een en ander over te vertellen. Maar goed, we zijn nu met de quiz bezig.
0: Precies, daar hebben we geen tijd voor.
2: Je kunt ook tijdens de Keiweek een stadswandeling doen. Om de stad Groningen te leren kennen. Hoe lang duurt zo'n wandeling, Maartje?
0: 25 minuten.
2: 25 minuten, oké. Okay.
0: Spanningsboog wel op.
2: Edwin?
12: 30 minuten.
2: 30. Remco, ja, jij bent een beetje voorsprong.
11: Ja, maar ik heb deze niet gedaan. Oh, ik zeg 1,5 uur.
2: Oké, okay, dat zijn dus 90 minuten. En Connie?
10: 35 minuten.
2: 35. Puntje voor Connie, want het zijn er 45.
0: Oh, wat een goed, hé.
2: Oh, mooi. Een punt. Wat was het thema van de Keiweek? Even geen gokvraag, maar dit moeten jullie weten. Wat was het thema van de Keiweek 2026?
0: Moeten we weten?
2: Edwin.
12: Schurf, dit beestje wil je niet vergeten.
2: Wel leuk bedacht. Ik kan verklappen dat het fout is, maar het maakt niet uit. Remco.
11: Ja, ik zit alleen maar met die van vorig jaar in mijn hoofd. En dat was Casa Kei, maar ik kan ook niks anders bedenken.
2: Oké, okay, nou, dit is niet 2 keer achter elkaar.
11: Nee, thema,
2: dus helaas. Maartje.
0: Plezier met bier.
2: Plezier met bier, ook leuk. Ik hoop dat ze luisteren, want voor volgend jaar hebben we heel veel goede ideeën. Connie, red ons.
10: Ja, ik vind het heel lastig. Kei met ons mee.
2: Oh. Heel leuk gevonden ook. We sturen ze allemaal in. Het was Write Your Own Story.
11: Oh,
2: ja.
0: Why is it an English slogan for the Keiweek? Ja.
2: Because there are very many international students,
0: yes,
2: of course.
0: Of course. Okay.
2: En wat also international was de zonsverduistering. Die was woensdag. De maan schoof voor de zon en dat kon je heel goed zien, want het was zonnig woensdag. Hoe laat was het hoogtepunt van de eclipse in Groningen, Connie?
10: Volgens mij was dat rond een uur of 8.
2: Oké. Okay. Remco?
11: 7:30.
2: 7:30. Maatje?
0: 7:55.
2: 7:55. En Edwin?
12: 7:09.
2: Oh, dat is precies goed.
0: Oh, dat heeft hij gelezen.
2: Ja, maar ja.
12: Ja, en astronomie is wel mijn ding.
2: Ja, precies.
0: Dat is helemaal jouw straatje.
2: Jij kijkt vaak naar de sterren.
12: Zeker.
2: Ja.
0: Prima.
10: Nou, ik denk dat hij achter de laptop zit, hoor.
0: Nee.
12: Dat was tijdens corona. En Martin die staat naast mij, die kan zien dat er verder niks op staat.
0: Er is eerst helemaal een schermencheck geweest. Om te kijken of we allemaal niet aan het vals spelen waren.
2: Heb ik niet bij Remco gedaan trouwens.
11: Nou, kijk maar even.
2: Write Your Own Story zie ik daar staan.
11: Hij zit onder een mand.
2: Oké, 90% was de zonsverduistering. Maar in welke landen is de zonsverduistering 100% geweest? En heb je die drie goed, dan krijg je een heel punt. Maartje,
0: wacht, nog een keer de vraag.
2: Welke drie landen in Europa is de zonsverduistering volledig geweest?
0: Spanje, Portugal en Cyprus.
2: Oké. Okay. Het zou kunnen. Ik ga niks weggeven. Remco?
11: Ja, Spanje weet ik wel vrij zeker. Mm-hmm. En dan zeg ik ook Portugal en Italië.
2: Oké. Okay. Conny?
10: Ja, Spanje, Portugal en Italië.
2: Oké. Okay. Klinkt heel overtuigd.
1: Ja, dan gok ik wat anders. Dan doe ik ook Spanje, Portugal en Frankrijk.
2: Oké. Okay. Nou, jullie hebben allemaal één van de drie goed. Spanje klopte, IJsland en Groenland.
11: Okay.
2: Ja, en jullie allemaal een derde punt.
11: Elkaar?
2: Heel erg lastig voor de telling, maar goed, dat is nog maar zo. Over hoeveel jaar is de volgende zonsverduistering van deze omvang? Over hoeveel jaar? Remco, jij begint.
11: Ja, ik ben zo slecht te rekenen.
2: Dat moet je niet meedoen aan de spel.
11: Nee, dat blijkt. 60.
2: 60. Edwin?
1: 55.
2: Conny?
10: 54, maar dan ben ik er niet meer.
2: Nee.
1: Dat was niet de vraag.
2: Dat was niet de vraag, inderdaad.
0: 2081, 55 jaar.
2: Ja, klopt helemaal. Edwin en Maarten krijgen een punt.
0: Woehoe!
2: Dit was vraag 9. Het lijkt mij een heel mooi moment om even pauze te nemen.
0: Even
2: tot rust te komen. Is het leuk om een tussenstand te geven?
0: Dat is superleuk.
2: Dat dacht ik al, dat jullie dat leuk zouden vinden. De Conny, de gast, heeft 1 punt. Dus helaas, Conny.
10: Oei.
2: Nou, er is nog ruimte voor verbetering, laten we het zo zeggen.
10: Ja.
2: Maartje heeft 2,33 punt.
0: Prima.
2: Ja. Conny trouwens ook 1,33, maar dat was zo lastig invoeren dat het nog niet staat. Edwin heeft 3,33 en Remco 4,33.
11: Wauw.
0: Goed, blijf luisteren, want straks de ontknoping van deze bloedstollende quiz.

0: klein muzikaal intermezzo van Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Want we waren natuurlijk ontzettend druk met de Net Night Nice Quiz. Met Martin Nauta als quizmaster.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het, je hebt de vaart er lekker in. Ik dacht, het zijn veel te veel vragen. Maar het gaat helemaal prima zo.
1: Kan best wel. Als je er een beetje de tijd voor neemt.
0: Maak
1: en we gaan het nu toevallig hebben over jouw favoriete onderwerp. Namelijk het nieuwe sportseizoen.
0: Ja, nou, dan ga ik vast...
1: punten scoren, ja. Tom van Bergen, die blijft bij FC Groningen. AZ, AZ natuurlijk op de aanvallen, maar die heeft 0 op het rekest gekregen. Ook maar, dus wilde veel te weinig geld betalen. En FC Groningen wilde veel te veel geld. Maar ja, geld, wat maakt het allemaal uit? Met welk rugnummer speelt Tom van Bergen?
0: Even nadenken.
1: Ja, Maartje.
0: Ik denk nummer 9.
1: Nummer 9, Remco.
0: Nee.
2: Ik zeg nummer 8.
1: 8. Connie, weet jij dit? Ben jij FC Groningen supporter, Connie?
3: Ik ben wel FC Groningen supporter. Ik ga er binnenkort nog weer heen met de Fortuna. Maar ik weet die nummers allemaal niet zo. Maar volgens mij is het nummer 10.
1: 10. 8, 9, 10. Nou.
2: 26.
0: 26, ja. Oh, maar Steven staat het goed.
4: Weet je wat het leuk is? Hij heeft zelf volgens mij niet eens door dat hij gewoon op camera te zien is.
1: Oké.
0: Heel duidelijk.
1: Nou, dit is wel vals spelen, maar goed. Dan gaan we later kijken of we daar wat tegen doen. Dan, de Amerikaan Michael McAllister, die komt naar Donau. Hartstikke leuk, superleuk voor Michael. Hij komt van het Deense Holbæk Stenhus. Hoeveel punten scoorde hij daar gemiddeld per wedstrijd?
2: Evan. 23.
1: Oké, 23. Remco.
5: 17.
1: Maartje.
0: 22.
1: En Connie.
3: 21.
1: Even kijken.
0: Moeilijk maak je het jezelf.
1: 19,9. En dat betekent dat Connie er dichtstbij zit. Ja.
0: Oh, heel goed.
1: Ja, nou, dat is toch lekker hè. Dat je, nu zit je op 2,33 Connie. Ik zou nu gelijk met Maartje.
0: Lekker Connie. Ja, mooie comeback.
1: Nou, en we blijven even bij Donor. Het is heel leuk, want het is een vraag waar heel veel goede antwoorden mogelijk zijn. Noem één andere naam uit het huidige team van Donor. Eén andere naam dan Michael McAllister. Maartje.
0: Jordan.
1: Oké. Okay. Goed, ik geef niks weg. Remco.
4: Ik ben echt blanco, man. Van der Laan.
1: Van der Laan.
4: Ik weet er niks van.
1: Had ook gekund. Connie.
3: Ja, dan ga ik voor Gerard Kempkes. Ik weet het.
1: Gerard Kempkes. Ja. Ja, waarom ook niet?
2: Hij is niet erg actief meer, maar Jason Derusso.
1: Jason Derusso.
0: Dat is de coach.
1: Die doet andere dingen, geloof ik, tegenwoordig.
2: Ja, maar is wel van het team.
1: Echt heel veel goede antwoorden geweest. Dola Adebayo, Jalen Deloach, Brandon Bergsma, Kevin Godwin, Jacob Cruz, Sheehan Braithwaite.
0: Ja, jij leest die namen voor, hè, Edwin. Jij moet het echt weten.
1: Brian Antoine en Dele Adetunji.
2: Maar onthoud ze allemaal maar eens.
0: Ja, dat is ook zo. Volgende vraag.
1: Ja, precies. En de volgende categorie ook maar direct. De nieuwsquiz. Het nieuws deze week was natuurlijk...
0: De eclips.
1: De trein die weer naar Leer rijdt.
0: Ja.
1: Want die gaat weer over de Friesenbrücke die over de Eems is gelegd. Die is al 2 jaar open, maar goed, ze dachten nu, laten we maar weer eens een trein overheen gaan laten rijden. Hoe lang is die brug, Remco?
5: 160 meter.
1: 160 meter. Maartje?
0: 66 meter.
1: 66. Edwin?
2: 170.
1: 170. Connie?
3: 110.
1: 110. Ja, 160 meter heb ik gelezen, is het draaibare gedeelte van de brug. Maar daar vroeg ik niet om. Dus dat was precies goed geweest, maar helaas is het fout. Want het is 335 meter in totaal.
0: Oh, dat is heel lang.
1: Een puntje voor Edwin. Ja, dat is echt heel lang. Daarom konden daar ook heel lang geen treinen rijden.
5: Kan ik een bonuspuntje sprokkelen? Of,
1: ja, ik wil je wel.
4: Kijk, lief vraagje.
0: Kan ik ook een bonuspuntje sprokkelen?
1: Jij bent gedisqualificeerd
2: eigenlijk.
1: Dat
2: was de schuld van Stefan.
1: Ja, precies.
0: Dat ik vind dat Connie en ik ook een bonuspuntje mogen.
1: Ja, dat is goed. Jullie krijgen allebei een bonuspunt, behalve Edwin. Ja,
2: de Oprah Winfrey Show.
1: Ja hoor. Zo is dat. Corruptie, prima. Maakt allemaal niet uit. Hoeveel treinen gaan er straks per uur over die Friesenbrücke rijden? Remco.
5: 4.
1: 4.
0: Ja, 2 heen, 2 terug. 4.
1: Dus jij denkt hetzelfde. Ja. Oké. Okay. Connie?
3: Ja, dat ga ik voor 6.
1: 6. Nou, Edwin.
2: Per uur?
1: Ja.
2: 1.
1: Nee, ja, nee.
0: Dan dus 2.
1: 2.
0: 1 heen, 1 terug.
1: 1 heen, 1. Maar goed, je zit wel het dichtstbij.
0: Dat is een heel dom antwoord. Het is altijd een even aantal.
2: Dan krijg je als je nooit met op maar voer gaat.
0: Het is altijd een even aantal.
1: Sorry, dat had je dus toch moeten doen. Maar het vervelende is, met 1 zit je wel weer dichtstbij.
0: Ah!
5: Ja, niet te geloven.
1: Kijk. Ja, dus je krijgt een punt.
2: Je hoeft echt niet gelijk te hebben om te winnen.
1: Nee, zo is dat. Oké. Dan, de vraag die alles gaat beslissen. Hoewel... Conny, 2,33 punten. Wordt lastig om nog te winnen. Maartje, 3,33 punten. Ook lastig. Maar goed.
3: Ik zet de joker in.
1: Jij zet de joker
0: goed,
1: in.
0: Conny, okay. Pak ze.
1: Hoeveel minuten duurt het straks om vanaf station Europapark in stad naar Boende in Duitsland te gaan? Conny, jij bent de gast, dus jij mag beginnen.
3: Ja, ik denk dat dat een... ik heb denk nog van Europapark, hè?
1: Ja hoor.
3: Dus dat is, ik denk een minuut of 42.
1: 42, Remco.
5: 48.
1: 48, Maartje.
0: Ja, dat denk ik ook. Waarom vanaf Europapark?
5: Ja, gewoon.
0: Oké, ik heb een vraag in de
1: moet een station kiezen.
0: Ja, ja. Dan ga ik voor... Ja, maar dan kies je toch het hoofdstation?
1: Nee.
0: 46 minuten.
1: 46. Edwin.
2: 49.
1: 49.
5: Ik denk dat er een sneaky overstap in zit. Dat
0: nee.
5: Is,
0: nee, nee, nee. Nee, daar gaat het juist om. Hup, in één
1: jullie
0: lijn.
1: Denken allemaal dat het heel lang duurt, maar het is maar 37 minuten.
0: Oh, ja. Oeh, ja.
4: Snel treintje.
1: Puntje voor Conny.
0: Nou, dat is hem wel goed.
1: Eindig daarmee met 3,33 punten samen met Maartje op de derde plek. Dan Remco met 4,33 punten. Ook heel goed gedaan. Maar ja, je ziet de ervaring.
0: Kijk, we genieten.
1: Je weet gewoon, je merkt gewoon, deze man heeft het vaker gedaan.
0: Van harte.
1: 7,33 punten. Dat is bijna zo. De helft van de vragen goed.
0: Ja, ook goed gedaan, Martin.
1: Dankjewel.
0: Voor deze prachtige rentree.
1: Ja, leuk.
2: Absoluut.
0: Veel plezier mee gespeeld.
1: Nou, vaker doen. Volgend jaar zomer weer?
0: Volgend jaar zomer.
4: Hallo, volgende week.
1: Volgende week. Oké, okay. Nee, dan wordt lastig. Maar we gaan het er even over in onderhandeling.
0: Heel goed. Conny, hartstikke bedankt.
3: Ja, was gezellig.
0: Ja, was hartstikke mooi.
1: Mij ook.
0: Je mag ook weer een keer meedoen.
3: Ja, vaker doen.
0: Wij zijn precies even goed, dus dat sterkt mij. Ja. Fijn weekend, Conny.
1: Fijn weekend.
3: Fijn weekend.
0: Hoi, hè.
3: Hoi.
0: Nou, blijf je nog even voor het dagmenu?
1: Ja, gezellig.
0: Dan heb ik ook nog even iets vertellen aan ons.
4: Lekker.
0: Ja, het heeft het allerlaatste nieuws, want we zijn eigenlijk al lang aan de tijd.
4: Het gaat heel snel, maar goed. Hè, time flies when you're having fun, dat blijkt maar weer. Ja, het zat net ook al in de quiz. De keiweek, het is vandaag de laatste dag. Het is eigenlijk iets wat al een heel lang een fenomeen onder de studenten in stad is. 1969 was het voor het eerst in Groningen. Toen was het nog wat meer informatie geven. Inmiddels zijn er wat meer feestweken en zo. Maar ach ja.
0: En het bestaat nog steeds. En vandaag de dag, 1969 in... ik moet zeggen... 14 augustus, vandaag de dag, in 1969... hoorde je ook hele andere muziek. Bijvoorbeeld van de Archies. Sugar, sugar. Daarmee gaan we aan tafel. Een heel mooi weekend gewenst. Tot maandag.
1: Doei.

0: Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl. Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
9: Was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Radio Noord.
15: Vandaag op Noord.
16: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, gisteren aan het eind van de dag werd bekend dat oud-burgemeester Jacques Wallagen van Groningen is overleden. Hij was ook staatssecretaris. Hij was fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Stond onder meer bekend als een slimme bestuurder die zijn kennis bovendien graag deelde binnen zijn partij. De PvdA klopt onder meer Rick van Nieuwenhuis bij hem aan voor advies. Wallagen werd zijn mentor toen Van Nieuwenhuis in 2022 wethouder in Groningen werd. Meneer Van Nieuwenhuis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe hoorde u het nieuws gisteren?
3: Ja, ik heb het. Ik schrok heel erg. Ik vind het ook ontzettend jammer. Ik ben er heel verdrietig over.
2: Want hij was een paar jaar lang uw mentor. Waarom wilde u hem graag als mentor hebben?
3: Nou, omdat ik Jacques toen nog niet kende, maar natuurlijk wel, zoals de meeste mensen van tv en uit de krant. En wist dat hij een hele intelligente man is. Echt een intellectueel, maar die ook heel erg dicht bij de mensen staat. En toen ik wethouder werd, toen heb ik hem gebeld en gezegd van, ja, u kent mij niet, maar ik word straks wethouder. En ik zou het heel erg fijn vinden om iemand te hebben die met me meekijkt. En dat vond hij heel erg leuk om te doen.
2: Ja, wilde hij dat gelijk ook doen dan?
3: Ja, hij was niet iemand die dan meteen heel erg op de voorgrond trad. Maar hij zei van, nou, ik wil dat best voor je doen. Dat lijkt me leuk, maar laten we even kijken hoe het gaat en of het klikt. Dat hoeven we ook niet nu te beslissen. Laten we even een keer een kop koffie gaan drinken. En laten we eens kijken hoe dat gesprek gaat. En dan kun je daarna zeggen of je dat fijn lijkt om dat bij mij door te zetten.
2: Ja,
3: nou, dat was zo.
2: En dat klikte en dat is gebleven. Zag u, want u bent nu al een aantal jaren wethouder. Zag u hem dan nog steeds als een soort mentor?
3: Je verhouding verandert natuurlijk wel een beetje door de jaren heen, omdat je zelf ook meer ervaring opdoet. Maar ook omdat Jacques zich nooit boven me stelde. Een advies was een advies. En soms vinden mensen het moeilijk om als een advies niet wordt opgevolgd. Maar daar had Jacques geen enkele moeite mee. Ik voelde nog niet alsof we gelijkwaardig waren. Maar dan trek je toch een beetje meer naar elkaar toe.
2: Hij was jarenlang voortdurende politiek, zat burgemeester van Groningen. Hoe keek u toen naar hem?
3: Van een afstand. Ik woonde toen zelf. Ik studeerde toen in Amsterdam. Maar ik volgde natuurlijk wel eerder al de landelijke politiek en de Groningse politiek. Ja, wat hem echt typeert is dat hij, wat ik net zei, echt een hele intelligente man. Een hele goede schrijver. Ik heb zijn boek ook met heel veel plezier gelezen. Bijvoorbeeld Het Land Achter de Heuvels. Maar ook iemand die echt gewoon heel dicht bij de mensen staat, die heel benaderbaar is. Ik heb ook meegemaakt dat hij door mensen in de stad nog steeds aangesproken wordt als burgemeester. En dat vond hij ook heel erg fijn.
2: Ja, hij was de burgemeester van Groningen.
3: Voor veel mensen wel. Ja, en hij is natuurlijk ook lang geweest.
2: Ja. Want hij was tot op het einde bijna wel actief met het geven van zijn mening over alles en nog wat. Hij stuurde een soort nieuwsbrief rond.
3: Ja, klopt. Heel de wereld stuurde hij rond naar vrienden en bekenden. En dan mocht iedereen zich op abonneren. En het was niet alleen zijn mening, het was ook zijn kijk op de wereld. En dat was altijd wel een hele scherpe blik. En daar maakte ik ook altijd graag gebruik van. En dus dan starten wij met een nieuwe omgevingsvisie. Het verhaal van hoe gaat Groningen zich de komende 30 jaar ontwikkelen. Ja, dat nodig natuurlijk mensen als Jacques Wallagen, maar ook Max van den Berg en een aantal anderen uit om mee te denken. En Jacques sprong er dan altijd uit in zijn analyse, in zijn scherpte. En ook in de warmte van, nou, pak het zo aan, doe het zo.
2: Ja, dat deed hij wel allemaal achter de schermen. Want hij was niet iemand die we de afgelopen jaren nog vaak hebben gezien op televisie, in talkshows of waar dan ook.
3: Nee, maar dat vond hij ook niet passend om als oud politicus dan steeds zo op de voorgrond te treden. Maar hij vond het ontzettend belangrijk en ook interessant om wel mee te blijven denken met een jongere generatie. En dat is natuurlijk enorm fijn als je net begint en je kunt gebruik maken van al die ervaring.
2: Ja. Als mentor van u ging u zo af en toe met elkaar lunchen. Wanneer is de laatste keer geweest?
3: Dat zal het voorjaar zijn geweest, ik denk in mei. En hij deed dat niet alleen met mij, hij deed dat ook wel met fractieleden van de PvdA. Ik weet ook dat hij contact had met politici en mensen uit het hele land, ook vanuit verschillende politieke partijen. Dus hij was voor heel veel mensen een klankbordgroep. Of een klankbord.
2: Ja. Ja. Is er een advies van hem wat u altijd bij zal blijven?
3: Wat Jacques altijd benadrukte is, doe het met de mensen. Dus maak geen visies, maak geen plannen binnen. Met alleen de medewerkers van de gemeente. Maar zoek de mensen op in de stad. En niet alleen de ondernemers, maar ook de gewone man in de straat. En maak je verbinding en zorg dat het altijd een goed democratisch proces is.
2: Dank en sterkte.
3: Dank.
2: wethouder Rick van Nieuwenhuis van de gemeente Groningen.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Gaat de gaswinning bij Grote Gast en de Wieringapolder de komende jaren door? Als het aan de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, ligt wel. Het bedrijf heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek ingediend om de gaswinning te verlengen. Verslaggever Maarten Siepel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: NAM wil doorgaan met de gaswinning uit deze velden. Waarom?
3: Nou ja, de vergunningen lopen simpelweg af aan het einde van het jaar. En dan moet NAM eigenlijk weer aan het ministerie gaan vragen of zij door mogen gaan met de gaswinning op beide locaties. Het gaat dus inderdaad om de Wieringapolder. Misschien niet een hele bekende plek, maar dat ligt op de grens van onze provincie met Friesland. En is eigenlijk het kleinste gasveld in onze provincie waar nog gas wordt gewonnen momenteel. En Grote Gast, wat wel echt een van de grotere kleine velden is. En die vergunning lopen dus af. En dan moeten NAM dus gaan vragen of ze dat weer mogen verlengen.
2: Ja, hoe ver is dat vergelijkbaar met de gaswinning aan het voormalige veld dan?
3: Ja, dat is echt wel echt veel kleiner. Het Groningenveld was wel tientallen tot duizenden keren groter dan de meeste kleine gasvelden in onze provincie. We hebben er nog 17 waaruit gas wordt gewonnen. Bijvoorbeeld

0: bij het grote gasveld. Die is eigenlijk wel bijna al leeggepompt. Er zit nog 180 miljoen kuub gas in. Dus daar kan je nog wel een boel mee doen. En ja, zolang het voor de NAM ook rendabel is om gas te winnen uit dat soort velden, zo zij er altijd wel natuurlijk een reden in zien om daar zoveel mogelijk mee door te gaan. Maar ja, het is inderdaad wel veel minder dan het voormalige Groningenveld, waar het natuurlijk vaak nog steeds over gaat.
1: Verzoeken liggen bij het ministerie. Hoe gaat het dan nu verder?
0: Ja, nou ja, het ministerie gaat dan allemaal adviezen inwinnen. Dat doen ze onder andere bij het staatstoezicht op de mijnen, wat eigenlijk een toezichthouder is op de gasvelden en controleert van, hey, kan er veilig gas worden gewonnen? Nou, één advies ligt al klaar. Dat is voor de Wieringapolder. Voor groot gas moet dat advies nog uiteindelijk helemaal klaar worden gemaakt. Nou ja, het SODM kon nog niet ingaan wat daar de inhoud van is. Dat zal pas echt in een later stadium volgen. En dan is zo'n ministerie eigenlijk ook nog bezig om bijvoorbeeld bij een provincie of bij gemeente ook wel naar te vragen, hey, wat vinden jullie daar nou van? Nou ja, dat wordt allemaal nu bij elkaar verzameld en is het eigenlijk de verwachting dat aan het einde van het jaar daar een conclusie over moet komen.
1: Gaat het dan door, denk je?
0: Nou ja, daar rijdt het inderdaad wel op. De gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen hebben rondom deze verlengingen gezegd van ja, wij willen dat niet. Eigenlijk een standpunt wat ze ook al geruimere tijd hebben als het gaat om kleine gasvelden. Wat hen betreft gaat daar ook uiteindelijk wel echt de kraan dicht. Maar het ministerie heeft wel vaker aangegeven, nou ja, gezien ook de situatie in de wereld, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, met Rusland, de onrust in het Midden-Oosten, dat ja, aardgas toch ook wel belangrijk is. En dus ook aardgas uit de kleine velden. En aangezien we ook nog midden in een energietransitie zitten, heeft het ministerie ook wel eens vaker aangegeven dat tot tenminste 2045 wel dat aardgas uit die kleine velden nodig is. Dus ja, de Groningse overheden willen het eigenlijk niet. De mensen wellicht hier ook niet. Ook als je het bijvoorbeeld eerder had over een gasveld als Warfum, waar veel om te doen is geweest. Maar ja, het ministerie lijkt toch wel uiteindelijk hier wel mee door te willen gaan. Dus mijn verwachting zou daarin wel zijn dat het voor deze gasvelden niet anders is.

0: wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Op een 79-jarige leeftijd is Jacques Wallagen overleden, onder andere oud-burgemeester van Groningen. Als wethouder zat hij jong hier in de Groningse politiek samen met Max van den Berg, die later commissaris van de Koningin zou worden. Meneer van den Berg, goedemorgen en gecondoleerd.
3: Goedemorgen, dankjewel.
2: Ja, u was al heel lang geleden, was uw collega bevriend ook met hem. Kunnen we spreken van een bijzondere band die u met hem heeft gehad?
3: Absoluut, natuurlijk alleen al door de lengte van de tijd. Hè. Het was in de tijd eind jaren 60. En in 70 kwamen we beide in de gemeenteraad. En ik werd wethouder, hij werd fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid. In een tijd waarin wij waren heel erg overtuigd van politiek. Als je het goed organiseerde, elke stem telde, dan kon je echt dingen veranderen. En vanuit dat enthousiasme en vanuit het gevoel, het deugt niet zoals het nu gaat, het moet anders, en de bedreigingen voor de stad Groningen, waren we heel erg soulmates gelijk vanaf het begin. En dat heeft ook in twee colleges, vandaan een vierde college, waar ik zat halverwege, hebben we dat volgehouden. En Jacques is zelfs doorgegaan. Ja. Absoluut een band. Later natuurlijk weer terug, dan ben je 50 jaar bijna verder als commissaris. Dan opnieuw van de koning in Groningen. En je weet, klassiek was het zo, de burgemeester en commissaris hadden nogal eens wat spanning, provincie en stad. Maar wij hadden er helemaal geen zin in, dus we gingen gewoon samen aan de keukentafel zitten en loste dat van onszelf op en dat ging prima.
2: Ja, want hij ging naar Den Haag op een gegeven moment en toen werd hij burgemeester van Groningen. Snapt u dat hij dat wilde worden?
3: Ja, kijk, hij had natuurlijk heel veel ervaring al in het lokale bestuur in de stad Groningen. Had daar ook heel veel mee met die stad. Kwam er ook zelf uit. En dan vervolgens op dat landelijke, dat is veel woorden, heel veel goed regelen. En was een zware rol die hij had. En die heeft hij ook hartstikke goed gedaan. Maar zijn hart ging toch weer uit naar weer in dat lokale en met die eigen stad voor hem weer optrekken. Dat heeft hij ook heel goed gedaan, naar mijn gevoel. Ik heb de laatste jaren van hem nog meegemaakt toen ik terugkwam in de Groninger politiek als commissaris. Toen was hij nog burgemeester. En je voelde gewoon, hij zat daar goed. Het was zijn stad en de mensen voelden hem ook als onze burgemeester.
2: Ja. In de jaren 70 was u beide dus wethouder, dat hadden we het net al even over. En als je uw beide namen noemt, zal daar ongetwijfeld bij veel mensen gelijk het verkeerscirculatieplan bij bedacht worden. Toen heel bekend, eigenlijk in heel Nederland. Hè. Hoe was eigenlijk de taakverdeling destijds tussen u beiden op dat vlak?
3: Toen Jacques die zat vooral met de portefeuilles in het onderwijs en in de cultuur. Ik deed vooral stadsontwikkeling, volkshuisvesting en verkeer. En dus op weg naar 74, want toen waren de gemeenteraadsverkiezingen weer, was dat de taakverdeling ook. En ik was lijsttrekker in 74. En ja, wij kregen geweldige steun uit de bevolking. Dus het was niet politiek van het stadhuis. Het was echt iets wat heel erg leefde in de stad. En dat ging over de oude wijken. En dat ging over hoe we de stad veel leefbaarder wilden maken. En tegelijk daarvoor nodig was ook het autodeel maken van die binnenstad. Die plannen die zijn nog onder mijn portefeuille aangenomen. En Jacques heeft toen op zich genomen dat dat mij, ik had zoveel aan verschillende taken. Toen heeft hij ook verkeerd de uitvoering van het VCP op zich genomen. Het was eigenlijk dat het ook daadwerkelijk plaatsvond. Dus hij stond in 77 ook daar bij de Grote Markt om dat allemaal goed te bezien.
2: Ja. Het was voor u beiden het begin van een lange politieke carrière. Uiteindelijk bent u beiden weer teruggekomen, ook in Groningen. En stopte die politieke carrière ook. Bent u daarna nog met elkaar bevriend gebleven? Zag u elkaar nog regelmatig?
3: Ja, wij zagen elkaar regelmatig. Dat was ook wel. Wij vonden het ook wel fijn om dan samen terug te kijken op dingen. Maar ook, eerlijk gezegd, niet alleen maar terugkijken. Maar ook gewoon met jonge mensen. We waren bij de Jong Socialisten samen actief. Probeerden jongeren ook weer te enthousiasmeren. Dat is ook gelukt bij een aantal gevallen. Kamerleden, raadsleden, om die weer actief te krijgen. Maar we waren ook heel heftig. Israël, Netanyahu, dan hadden we heftig gesprekken. Wij vonden het vreselijk zoals Netanyahu zich gedroeg in Israël. En vonden het ook slecht voor Israël. Jacques was ook actiever over en meer betrokken bij zijn eigen Joodse geschiedenis. Dat zag je ook, dat toenam. En wij ook nog de Partij van de Arbeid natuurlijk en GroenLinks in de samenvoeging. Daar waren we gewoon uit praktische overweging heel erg voor. Omdat het anders bij te klein waren en te weinig machtsvorming hadden. Dus ook heel erg in de dagelijkse politiek van nu waren we actief. En dan privé natuurlijk allerlei dingen. We aten met elkaar, we wisselden dingen uit. Dus ja, ik kan zeggen dat er is echt wel vriendschap. Die eerst politieke vriendschap was, zou ik zeggen, in het begin. Toen we jong waren. Die is wel uitgegroeid tot iets van je leven als vriendschap nu.
2: Ja. Dank dat u over hem wilde vertellen bij onze uitzending.
3: Hartelijk dank.
2: En sterk.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het is de hele week al onrustig in de Weijert. Gisterochtend werden de bewoners van de Stadswijk, en trouwens niet alleen de bewoners van dat deel van de stad, werden gewekt door explosie en schoten. Doelwit was een woning in de Multatuli-straat. Maar er is nog meer gebeurd daar deze week. Daarom opnieuw verslaggever Goos de Boer in de studio. Mooi dat je er bent, Goos. Wat is er nu een dag later bekend over wat er gisteren is gebeurd?
3: Nou ja, het wordt steeds duidelijker waar het allemaal mee te maken heeft. Dat was gisteren nog een groot vraagteken. Maar er hangt eerlijk gezegd, en dat hoor ik in de buurt, maar dat blijkt ook uit allerlei andere zaken, een geur van drugs hangt er eigenlijk rond die aanslag. Daar komt het eigenlijk op neer. Drugshandel, twee zoons, ja, die zijn bekend bij politie en justitie. En ja, als je alles op een rijtje zet, kun je niet anders concluderen dat dat daarmee te maken heeft. Het is natuurlijk niet zomaar dat een woning op deze manier, en niet een klein beetje ook, met een enorme bom, want het was niet zomaar een beetje vuurwerk, met een enorme bom wordt bestookt en dat er ook nog wordt geschoten. Ja, dat duidt wel ergens op. Ja, en het wordt steeds duidelijker dat dat te maken heeft met een conflict. Want dat is het meestal, hè, binnen de drugswereld. Dat is wel helder en dat heeft te maken met de beide zoons van de familie. En wat dat precies geweest is en waarom en hoe, dat is nog niet duidelijk natuurlijk. Maar ook voor de buurt is eigenlijk wel helder dat het daarmee te maken heeft. Die beide zoons trouwens, hè, die daar in dat verband worden genoemd, die woonden daar niet eens meer. De moeder woonde er nog wel. Die was niet aanwezig. Eén van die zoons tijdens de aanslag was aanwezig in de woning. Dat was ook het enige eigenlijk. Ja, en dat lijkt er wel op dat het tegen hem was gericht. Ja. Dat het niet zomaar was. Wat ik trouwens nog wel een beetje raar vind, en dat kan ik eigenlijk niet goed duiden. Normaal gesproken, dit soort aanslagen, we hebben het in Oost-Groningen hebben het meegemaakt, in het hols van de nacht. 3:00, 3:30. Maar waarom om 8:00 ochtends? Dus dat is nog een beetje een raar onderdeel van dat verhaal. Want ja, dan zijn er meer mensen op straat, dan worden mensen wakker, gaan ze naar hun werk toe, staan op hun balkonnetjes, noem alles maar op.
2: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, niets ontziend. Want ook als je die kogelgaten ziet.
3: Ja, dat je op een huis schiet.
2: Ja.
3: Je weet niet wat er achter een raam zit, toch? En ik heb die kogelgaten gezien. We hebben ook de foto's ervan hebben we gezien. Ja, onmiskenbaar. Ik heb ook gehoord dat de hulzen zijn gevonden door de opsporingsdiensten van de politie. Die lagen daar vlakbij, dus die hebben ze ook niet eens meegenomen. Dus dat is gewoon hup, bom ontploffen en ook nog even bam, bam, bam. Want dat hoor ik wel van buurtbewoners, dat er vrijwel direct nadat ze die enorme knal hoorden, dat er is geschoten. En toen wegwezen, wegscheuren in een auto met naar het schijnt een Duitse kenteken. Dus,
2: weten we daar al meer over?
3: Er worden verschillende merken genoemd enzovoort. Ik heb de politie ook nog even gevraagd of ze vandaag misschien wat meer details bekend maken. Ik sluit trouwens niet uit als ze niet wat kunnen vinden, dat ze toch bij ons terechtkomen. Dat de politie dan een oproep doet van wie heeft deze auto gezien. Dat zou best kunnen gebeuren. Maar wat ze op een dag van vandaag, de volgende dag meestal doen, is alle camera's bekijken in de buurt, van de wegen, toegangswegen, A7, noem alles maar op, omdat het een Duitse auto was. Dus ja, en als ze daar niet uitkomen, vermoed ik zo dat we binnenkort een plaatje krijgen voorgeschoteld om daar melding van te maken. Van wie heeft deze auto op de donderdag, de 13e, gezien, ergens tussen 7 en 9, ik noem maar wat.
2: En tegenwoordig, dat is dan misschien weer het voordeel voor politieonderzoeken. Deurbelcamera's, steeds populairder. Hoe zit dat in die wijk?
3: Ja, nou, ik heb er een paar gezien vanmorgen, ook wel op het rijtje. Niet iedereen heeft zo'n bel. Maar wat ik opvallend van deze woning vind, dat er geen deurbelcamera, althans die heb ik niet kunnen ontdekken, maar daar hangt gewoon rechtsboven, boven het raam waarop geschoten is, hangt een grote camera. Okay. Dus ja, de bewoners vermoeden al dat zij iets te vrezen hadden, want anders heb je niet zo'n grote, ook zichtbare camera trouwens. Dat vind ik het ook wel raar, want mensen die dat gedaan hebben, die weten ook dat die camera er is natuurlijk, dus die kunnen dat zien.
2: Hoe is het nu met de omwonenden? Want de schrik zat er natuurlijk zeker gisteren goed in.
3: Ja, ik heb met verschillende mensen vanmorgen gesproken. Ik moet zeggen dat de Groningse nuchterheid alweer heeft toegeslagen. Dat mensen zoiets hebben van, nou, de politie heeft het goed onder controle. Ik sprak met een mevrouw, het is een hoekhuis, woont eigenlijk op hetzelfde rijtje. Was vanmorgen aan het pulken in haar tuin, wat onkruid weghalen. En die zegt van, ja, gisteren ben ik wel geschrokken. Maar nu vandaag, de wereld draait gewoon weer door. De politie heeft het goed onder controle in onderzoek. Dus ik ben er eigenlijk niet meer zo bang voor. Dan komt het eigenlijk op neer. En ze zegt, dan kom ik bij Cruijff terecht. Die riep altijd van, elk nadeel heeft zijn voordeel. En zij hij zegt ook van, het heeft ook een voordeel. Want opeens praat je allemaal met elkaar in de buurt. Je hebt opeens contact, mensen die ik alleen maar groet. Heb ik gisteren mee gebabbeld. Dus ja, dat is de andere kant van de medaille. Dus ja. Die mevrouw die was, die was gewoon rustig. Die moest wel haar huis even uit gisteren. Maar die vond ook dat ze door de politie goed werd opgevangen. En dat ze in alle rust weer terug heeft kunnen keren op haar huis. Dus ja, eigenlijk was de rust, zou je kunnen zeggen, was teruggekeerd. Ik ben ook wel even bij het winkelcentrum geweest, bij het buurthuis. Maar ja, daar hoor je ook mensen, die halen hun schouders een beetje op. Vervelend, ook vervelend dat er meerdere incidenten waren. Maar eigenlijk is dit best wel een goede buurt. En eigenlijk is het hier normaal rustig. Dus we gaan ervan uit dat dit incidenten zijn en dat de rust gewoon weer terug gaat keren. Ja,
2: toch is er wel hulp, hè, voor mensen die het wel nodig hebben.
3: Vanmorgen is een team de wijk binnengetrokken. Daar is Veiligheid Groningen van de gemeente is dat. De veiligheidsafdeling is daar bij betrokken. Daar is de woningstichting bij betrokken. Daar zijn de BOA's waren daar bij. Daar was opbouwwerk was erbij. En die zijn eigenlijk in groepjes, zijn die eigenlijk wat ik zelf als journalist voor mijn hok heb gedaan. In alle rust met mensen gaan praten om te kijken van nou, een stukje nazorg. Leeft er nog wat? Kunnen we nog wat voor u doen? En dat ging eigenlijk heel prettig en vreedzaam. Mensen belden bij alle huizen aan en gingen met iedereen een praatje maken. En ik merkte dat mensen, ja, als je iets meemaakt in het leven, weer daar vaak over praten. Dus mensen waardeerden dat ook.
2: Hey, nog even de eerdere zaken in de Weijert. Maandag explosieven gevonden. Ja. Er was ook nog weer een achtervolging, maar de politie die heeft daar gisteren al wat over gezegd.
3: Geen verband. Nee. De politie. En ik vond het wel bijzonder, want gisteren was ik daar nog te plaatsen in de loop van de ochtend, dat ik al een telefoontje van de politie kreeg om te zeggen die explosieven die waren gevonden, heeft hij niks mee te maken.
2: Nee, maar dan weten ze dus wel wat er maandag is gebeurd.
3: Als je bij beide vraagtekens hebt, ja, dan is de kans groot dat er een verband tussen zit. Maar als je direct al zegt van er zit geen verband tussen, dan weet je meer. En dan weet je ook waarschijnlijk hoe dat met de explosieven zit en dat hier niks mee te maken kan hebben. Want dat zijn we niet zo van de politie gewend bij dit soort onderzoeken. Wat ik ook snap trouwens, dat ze niet onmiddellijk met informatie komen, want ze zijn nog aan het onderzoeken. Maar dit wisten ze wel, dus dat zegt wel iets.
2: Maar ze hebben daar nog niks over gezegd, neem ik aan.
3: Ze hebben daar nog niks over gezegd. Er staat nog een vraag van ons uit, maar ik weet niet of het antwoord vandaag gaat komen.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan!
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
11: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
10: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Noord.
8: De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
4: Laatst is een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze het gewoon leuk vinden.
5: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon nemen die s'avonds naar boete deuren.
3: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
2: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
2: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: on the beat.
1: I want you to want.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardai, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de